0: Toevallig is de sushi-rijst staat daar.
1: Oh, die heb je ook?
0: Ja, die heb ik ook, ja. We hebben risotto, we hebben sushi-rijst.
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Iedere 4 meter ligt er een drainageslang die zorgt dat het water verdeeld kan worden. Totaal hebben wij nu rond de 700 kilometer getrokken.
4: We zijn hier tegen aangelopen van door een kweker in Boskoop en die op zoek was naar een nieuw gewas wat veel CO2 op kon nemen, een ander grasgewas. En daar zagen we wat brood in, want ja, CO2 is een groot probleem in heel Nederland.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TVW.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: op Radio West. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dramatic. Why'd you grease the lightning?

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken. Naar nu. Naar dit moment.

Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis. Maar dat je er weer bent.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor

0: Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag, een week lang, natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen.

0: Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Het is 6 uur geweest, tijd voor een nieuwe editie van West wordt wakker. We kijken zo even in de kranten. Maar luisteren eerst naar het nieuws van Reinhard Roemer.
6: 3 avonden en nachten mogen glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delftland versoepelt het verbod dat sinds begin deze maand van kracht is vanwege de droogte. En ook de industrie en gemeente mogen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een 33-jarige man uit het Groningse Uithuizen, omdat hij plannen zou hebben gehad om prinses Amalia in Den Haag te ontvoeren. De rechtbank in Den Haag doet 31 augustus uitspraak. Een automobilist is gisteravond door de muur van een Delftse parkeergarage gereden. De bestuurder raakte gewond. De wagen stak met de voorkant uit de garage van het winkelcentrum. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30. Nu het andere nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet

0: geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
5: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Goedemorgen allemaal. West wordt wakker is begonnen. Het is 6:08 en onze Erik Kooijman is natuurlijk ook in de studio.
1: Ja, hallo. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Allemaal. Hallo.
0: En meer uiteraard weer naast mij.
2: Goedemorgen.
0: De komende 2 weken nog. Gisteren vond ik het eigenlijk nog best wel lekker. Maar vanmorgen dacht ik toch, ja, ik ben het nu alweer weer zat. Die regen.
1: Ja, nu al?
0: Ja.
1: Nee, joh, het is juist perfect. Het gaat 's nachts regenen en dan, het is 7:00 alweer droog straks.
0: Oh, kijk, dat is wel fijn. Dat is voor jou ook fijn als buitenpost.
1: Ja.
0: Vind jij het erg eigenlijk om in de regen je verslag te doen?
1: Nee, ik vind het helemaal niet erg.
0: Nee?
1: Nee. Ik heb ooit gehoord van Huub, denk ik, dat maar 7% van de tijd het regent.
0: Oh, dat valt wel mee inderdaad.
2: Dat valt ontzettend mee. Ja,
1: dat is ook wel, klopt ook wel als je de afgelopen maanden kijkt. Wel misschien een beetje minder. Dus pak het gewoon met een glimlach.
0: Ja, ben je er gisteren ook even zo in gaan staan met je armen wijd van nou, laat maar komen?
1: Ja, ik moet ook gelijk denken aan die scène uit Turks Fruit, dat ze half naakt in de goot aan het dansen zijn met een glaasje rode wijn wat dan langzaam rosé wordt. Dat is wel vrolijk, ja, maar dat heb ik niet gedaan.
0: Nee. We hebben vanmorgen hier ook een naakte vrouw gehad.
2: Ja, absoluut. Ah. Ik geef het toe.
1: Reinoud?
0: Het is geen grap.
2: Nee, het is geen grap. Het is echt
0: stond serieus. Er helemaal je naakje.
2: Helemaal bloot.
1: Ja. Ik wilde eigenlijk helemaal niet weten. Het is voor mij te vroeg dit.
0: Ja, je had je, wat is, een jurkje heb jij aan. Hè? Die had je verkeerd om. Ik zag het maatje zitten.
2: Ja, dus,
1: dat is ook wel chic.
2: Ja. Ja, dus in plaats van dat ik zei dat is design, zei ik, dat doe ik dan wel even. Huppatee, zonder zin. In dat opzicht ben ik nog heel erg in de vakantiemodus. Een aantal filters die ontbreken nog. Dus,
0: Nou ja, volgend jaar denk ik ongeveer hebben we kijkradio. Dus dat wordt hele spannende radio als jij dan in de studio bent.
2: Ja, dan gaat het echt zo achter zo'n gordijntje dat dan heel voorzichtig één handje doet. Dat is dan meer burlesque, denk ik.
0: Dan zitten er heel veel shiny happy people thuis.

0: Ja, dit is echt een groot talent uit Nederland. 25 jaar nog maar. Bente en 3, 2, 1.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Reinoud is er ook weer bij. Goedemorgen, Reinoud.
2: Goedemorgen, Jorin. Goedemorgen.
0: En je hebt ook een krantje voor me. Maar ik begin vandaag. Ik heb de Telegraaf voor me. Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je een nieuwe auto koopt. Maar zorg dat je weet of deze makkelijk te repareren is. Daarvoor waarschuwt de verzekeraar Unive in de krant. Er zijn heel veel nieuwe automerken op de markt. En dat zorgt voor een opmerkelijk probleem. Onderdelen moeten soms van ver komen. Er zijn nog maar een paar bedrijven die zo'n reparatie kunnen uitvoeren. Het kan dus best wel lang duren voordat je dan je auto weer terugkrijgt. Soms zijn reparaties zelfs helemaal niet mogelijk. Daardoor kan een kleine schade een wagen al toto los verklaren. Dat is toch wel opmerkelijk dat je dan een deukje hebt, zeg maar. Iets in de motor is kapot. Ja.
3: Helaas, je moet een nieuwe auto kopen. Dan word je toch helemaal gek.
0: Ja, en Unive die waarschuwt ook dat zo'n dekking voor een auto, dus voor een verzekering, dat die ook op de tocht kan staan. Wat ik me ook wel voor kan stellen. Want ja, dat loopt ook wel uit de klauwen natuurlijk voor een Unive of een andere verzekeraar.
3: Ja, dus bizar. Dus inderdaad, let op voor je nieuwe bolide aanschaft.
0: Ja, het valt me wel op inderdaad op de weg dat je af en toe een merk tegenkomt dat ik denk, hè? Wat is dat nou? Waar staat dat tekentje nou voor?
2: Ja. Ja, vroeger kon je zelf wat vervangen. Hè? Onder de motorkap kon je zelf...
0: Kon jij dat?
2: Men kon dat. Maar tegenwoordig niet. Het is allemaal high-tech.
3: Maar kan jij een band vervangen?
2: Of ik een band kan vervangen.
3: Band wisselen?
2: Dat heb ik vroeger. Heb ik veel banden verwisseld bij de Etherpiraten. Hadden we banden waar de programma's op stonden.
0: Hou het daar maar bij.
2: Ja, dat ging goed met twee linkerhanden. Dat is eigenlijk geen antwoord trouwens. De bouw van een groot grensproject in het Big Bend Nationaal Park in de Amerikaanse staat Texas is tijdelijk stilgelegd. Er was lokaal verzet, zowel van democraten als republikeinen. Ze zijn verenigd in hun zorgen over de schade die het project zal toebrengen aan de natuur. De regering van president Donald Trump heeft meerdere milieuwetten opzij geschoven om het project door te laten gaan. Het moeilijk begaanbare terrein is volgens tegenstanders al een natuurlijk afschrikmiddel voor mensen die de grens proberen over te steken. Maar het project van 1,7 miljard dollar is onderdeel van die grensmuur van Trump van Mexico, bij Mexico.
3: En door het lage waterpeil in de rivieren komen veel granaten uit de Tweede Wereldoorlog bloot te liggen. En het AD ging een dag op pad met René Prasing. Hij is explosieve expert bij de politie. En in de regio Nijmegen-Arnhem komen veel meldingen. En bij de Waal werd in 1944 zwaar gevochten. Geallieerden probeerden toen de Waalbrug in handen te krijgen. En wanneer een melding binnenkomt van een gevonden explosief, komen Prasing en zijn collega's in actie. En die melding kan van alles zijn, maar een groot deel bestaat dus uit munitie uit de Tweede Wereldoorlog. En Prasing beoordeelt de melding. En als het een explosief is, dan wordt het weer doorgespeeld naar de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die komen dan in actie. En Prasing waarschuwt: als je granaat of munitie vindt, blijf er vanaf. Verplaats niets, neem niets mee naar huis en hou afstand en bel 112.
0: Ja, want het kan echt wel nog gewoon steeds afgaan, hè?
3: Ja, nog steeds. Ja. Boom. Ja, vooral die brisantgranaten. Dat schijnen hele heftige, gevaarlijke, instabiele granaten te zijn. Dat die hoeven maar een tikje te krijgen. Die kunnen dan heel heftig ontploffen.
0: Ja. Je kijkt er ook heel moeilijk bij. Ja, dus ik
3: zit dan altijd te denken aan dat je dan lekker met zo'n metaaldetector zit te doen. En dat is eigenlijk ook in die regio verboden. Vanwege dus de kans op explosieven. Je hoort het hier ook wel eens inderdaad dat mensen wat opvissen. En dat
2: uit
3: dan
2: de gracht.
3: Toch,
2: ja.
3: Uit de gracht. En dat het dan toch gevaarlijk is. Dus vandaar dat hele zware gezicht.
2: We kunnen niet wachten. Boom is ho, hè? Dat is het. Boom.
3: We kunnen niet wachten op Kijkradio.
0: Ja. Ja, dat kan wel meezien. Alle emoties van meer. En het Leidse Dagblad heb ik er ook nog even bijgepakt, schrijft over een bijzonder boek over het boerenleven in de Leidse regio. Jan van Hetzelfde heeft een fotoboek uitgebracht, geboren en getogen Leidenaar. Hij is 80 jaar inmiddels, maar trekt er al sinds 1960 op uit met zijn camera. En vooral dat boerenleven fascineert hem. Hij maakt duizenden foto's en heeft dat dus gebundeld in een prachtig boek. Verder Boeren heet het. Het Leidse Dagblad heeft een paar van die foto's ook gepubliceerd en ik heb ze hier netjes uitgeprint van jou gekregen, Meer. Het is echt van een beetje nu, zeg maar. Ik zie een tractor met een soort enorme ploeg erachter. Maar ook van vroeger, zo'n kar met van die enorme melkbussen erop. En dan je ziet ook aan de kleding en zo'n boerenpetje. Ja, heerlijk dat van jaren terug is. Augustus 1981, om precies te zijn.
2: Oh, dat is nog niet eens zo heel lang.
0: Nee, dat viel mij ook wel. Ik dacht, dit is jaren 60 of 70.
2: Ja,
0: maar,
2: dacht ik ook.
0: Het kan ook zijn dat onze printer alleen zwart-wit print. Dus alles ziet er op dit moment oud uit.
2: Ja, uit. Ja. Ik zie nu, daarnet keek ze, hoe keek ze nou daarnet meer?
0: Nou, verontrust.
2: Ja, en nu kijkt ze echt stralend.
3: Ja, dus ik hou van foto's.
2: Maar jij bent
3: ja.
2: getrouwd al, hè, toch?
3: Ja.
2: Want jij zou eigenlijk met Jan moeten trouwen. Want Jan van hetzelfde, dan krijg je meer van hetzelfde.
0: Ja. Het is ook een stadsmens trouwens, dus waarom dat die boeren fotografeert, ik zou het niet weten.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Nou, dat vind ik een hele leuke. Noem een romantische gewoonte die pasgetrouwde stelletjes hebben. Zo, dat weet je nog heel goed. Het is pas geleden dat je getrouwd was.
2: Nee joh, 10 jaar.
1: 10 jaar, en nog weet je nu?
2: De bruid over de drempel dragen.
1: Hé? Hey? Noem een romantische gewoonte die iedere avond heb je dat gedaan?
2: Nee.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
3: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
4: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
5: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
6: Het is precies 6:30. Je luistert naar Westwoord Wakker en naar het nieuws van Reinhard Roemer.
7: 3 avonden en nachten mogen glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delftland versoepelt het verbod dat sinds begin deze maand van kracht is vanwege de droogte. Ook de industrie en gemeente mogen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Delftland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven, ook al is er nu veel regen. De aanvoer van water vanuit de Rijn blijft historisch laag. De versoepeling van de maatregel geldt in de avond en nacht van 19, 20 en 21 augustus. Het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een 33-jarige man uit het Groningse Uithuizen, omdat hij plannen zou hebben gehad om prinses Amalia in Den Haag te ontvoeren. De verdachte werd in januari aangehouden toen hij overlast veroorzaakte in een Haags hotel. "Ik maak ze allemaal af," riep hij vanaf een balkon. In de hotelkamer lagen volgens het OM 2 bijlen waar onder meer Alexia's naam in was gekerfd. De rechtbank in Den Haag doet 31 augustus uitspraak. Justitie zegt niet genoeg bewijs te hebben dat de verdachten een aanslag voorbereiden op de prinsessen Amalia en Alexia. Justitie denkt wel te kunnen bewijzen dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren. En een automobilist is gisteravond in Delft door de muur van een parkeergarage gereden. Daarna hing de wagen op de eerste etage van winkelcentrum De Hoven met 1 wiel in de lucht. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de beschadigde auto achteruit terug de Delftse parkeergarage ingetrokken.
6: Margot Ribberink doet het weer vandaag. Goedemorgen, Margot.
8: Goedemorgen, Jorinda.
6: Ja, ik heb mijn eerste bui op mijn hoofd gehad. Was toch even wennen?
8: Was wel even wennen, ja. Ja. De wisselvalligheid is ingezet. Dus die bui die krijg je nog wel een paar keer. En op dit moment liggen we precies onder een buiengebied. En in Voorschoten, dan komt het echt met bakken uit de lucht. Daar wordt zware regen gemeld op dit moment. Nou, dat heb ik heel lang niet meer gezien. En daarbij is het een graadje of 16 buiten. De wind die waait nu nog uit een zuidelijke richting, matig van kracht. En het regengebied, het buiengebied, dat schuift eigenlijk vrij snel naar het oosten weg. En dan wordt het denk ik vanaf een uurtje of 9, net zoals gisteren, weer overwegend droog. Maar het verschil met gisteren is dat het veel harder gaat waaien uit een westelijke richting. Langs de kust wordt de wind vrij krachtig, bovenland matig. En er blijft toch ook vrij veel bewolking over. Dus ja, het is toch een beetje herfstachtig vandaag. Toch gaat die temperatuur in vergelijking met gisteren een graadje omhoog. Gisteren werd het maximaal 21 graden en vanmiddag wordt het 22 graden, maar wel met vrij veel bewolking en een stevige wind vanaf de Noordzee.
6: Maar na 9 blijft het gewoon droog?
8: Ja, overwegend droog. Nou, okay. Dan hebben we het ergste gehad, laat ik zeggen.
6: Je durft het gewoon niet te beloven?
8: Nee, ik beloof niks. Nee.
6: Dankjewel, Margot. Tot straks, hè.
8: Joe.
7: Ja. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Als je meer wil weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Zij vraagt hoe je het vindt als ik op de vrijdag soms langskom.
1: Oh, dat vind ik hartstikke goed. Vind ik fijn. Ik kijk ernaar uit altijd.
2: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
3: Hij lag ook wel bij Mike in Dutch toevallig. En opeens was hij weg, dus ja, dan gaat het hele circus gaan draaien. Tenminste, circus, ja. De schipper waarschuwt, wordt er gezocht. Wat is er gebeurd? En het is nog niet duidelijk.
2: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV

0: Even terug naar de jaren 60 met Dave Barry en Little Things. En daarvoor hoorde je ook nog de Pretenders. We gaan even kijken naar het nieuws van buiten onze regio. Hoewel, dit speelt zich grotendeels af in Den Haag. De kabinetsbegroting voor het nieuwe jaar moet over 2 weken af zijn, want die wordt gepresenteerd op Prinsjesdag. De tijd dringt dus voor het minderheidskabinet om de steun te krijgen van oppositiepartijen. Jesse Klaver van Pro zegt dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel moeten voordat hij die steun geeft.
1: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
0: Klaver zegt dat is een pootstijfhout en dat het aan het kabinet ligt als er geen meerderheid komt voor de plannen.
1: De vraag is of het kabinet bereid is om zover te gaan. Of zij het op een crisis laten uitdraaien. Kijk, het kabinet is op zoek naar meerderheden. Die hebben ze niet. Als het misgaat, dan ligt die verantwoordelijkheid bij deze partijen. Die hebben gekozen voor het experiment van een minderheidskabinet. Dat was niet nodig geweest. Dus ik hoop dat het goed komt. Ik hoop dat we tot elkaar komen. Maar die verantwoordelijkheid ligt echt bij het kabinet.
0: Ja, straks gaan we er ook nog over praten met Chanot van Beurden.
2: Altijd interessant. Het is wekenlang zonnig en droog geweest, maar nu regent het eindelijk. De verwachting is dat er nog meer water gaat vallen. Maar toch is dat bij lange na nog niet genoeg, zegt deze hydroloog.
3: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
0: Tijdens de Interacting Zomerweek leren jongeren van 12 tot 25 jaar met een vorm van autisme alles over improvisatietheater. Cabaretier Harry van Loon die geeft een workshop en hij legt uit waarom dat oefenen met improvisatie goed is voor de ontwikkeling.
4: Ja, het is eigenlijk heel erg fijn en goed gebleken voor de flexibiliteit van deze jongeren. Dus waar je eigenlijk sommigen, die hebben een heel vast stramien waar ze in zitten, dus is het vaak toch wel dat dingen op een bepaalde manier moeten gebeuren of een bepaalde volgorde komt vaak voor, weet je wel. En improviseren, dat is natuurlijk het tegenovergestelde. Dus dat geeft heel veel vrijheid, het geeft heel veel zelfvertrouwen.
0: De moeder van Valloon die werkte vroeger al met mensen met een beperking en dat wil die voortzetten.
4: Ze ging ook heel veel vrijwilligerswerk doen met mensen met een verstandelijke uitdaging. Maar ook met geriatrische patiënten in het bejaardenhuis. En dan gingen ze hele creatieve dingen doen. Dus bloemschikken of vrije tijdsbesteding, dat soort dingen. En om het op het dramatische te zeggen, heb ik haar op haar sterfbed beloofd dat ik haar werk op enige manier voort zou zetten. En dit kwam op mijn pad en daar was ik heel dankbaar voor.
0: Nou, dat is wel heel mooi dan, ja, als je dat zo kan doen.
2: Absoluut. Ik vind hem normaal. Hij kan zo lekker cynisch zijn, zo'n ondertoontje hebben. Vind ik het heel mooi dat hij dan dit dankbare werk doet. Nederland haalde 14 medailles op het EK Atletiek in Birmingham. Een record. En voor atleet Mike Foppen verliep het EK helaas niet goed. Hij liep zaterdag op de 4e positie bij de 10 kilometer, maar hij stapte uit. Hij kreeg tijdens de race last van negatieve gedachten.
5: Soms in een wedstrijd staat je hoofd er gewoon niet naar en is het heel lastig om negatieve gedachten weg te krijgen en in de juiste mindset weer te komen. Dat hoort ook een beetje, denk ik, bij de afstand. 10 kilometer heb je veel tijd om na te denken. Maar ook wel, dat ik denk, dat is wel iets waar je ook wel trucjes voor hebt om niet in die situatie terecht te komen, zeg maar.
2: Maar Foppen schok van de vele reacties na zijn opgave, al probeert hij het wel te begrijpen.
5: Ik denk dat heel veel kijkers zo zaten mee te leven. En omdat je dus een vertegenwoordiger bent voor de Nederlanders, maakt dat ook wat los bij het Nederlandse volk, denk ik. En daar heb ik nu spijt van natuurlijk, omdat als ik het zo zeg, dan had ik graag tot aan de streep gevochten. En ja, dat is nu, dat kan ik nu zo analyseren. Maar dan nog, ik zat echt verbazingwekkend te kijken naar sommige berichten die ik kreeg. Met oordelen over mij van mensen die niet in de sport zitten of mij niet kennen persoonlijk, zeg maar.
0: Ja, hij heeft natuurlijk dan geen niet iets fysieks. Mensen snappen dat dan, denk ik niet. Nee. Maar ik vind het cool dat hij dat zo zegt.
2: Ik vind het heel goed en dapper en open dat hij dat zegt.
0: Want
2: inderdaad,
0: Daar zit toch wel een taboe op. En ik kan me voorstellen dat het best spannend is om dat dan ook op deze manier te vertellen.
2: Ja, absoluut.
0: Mike Foppen is dat, die hele stoere man op het EK. En dat was ook het nieuws van buiten onze regio. En dit is Womack & Womack en Teardrops.

0: Buitenpost.
1: Ja, we gaan er weer op uit met onze Buitenpost. En het is inmiddels traditie. Hij brengt dan een prijs rond. En deze keer de bijzondere prijs die we gisteren in de tijdmachine weggaven.
2: Klopt, want met één goed kon je namelijk een hele mooie bal winnen. En niet zomaar een bal, maar ook nog gesigneerd door een ADO-speler.
1: Ja, en Erik, jij hebt die bal voor je. Hoeveel spelers hebben hem gesigneerd eigenlijk? En kan je ook zien wie het is? Of zijn... Oh, wacht, hier
3: zit je. Kijken. Ja, hoor je me?
1: Ja, ik hoor je, ja.
3: Ja, het is een beetje een natte bal, maar het zijn handtekeningen met watervaste stiften. En de meeste handtekeningen zijn relatief onleesbaar. Dat is tegenwoordig ook wel wat makkelijker, hè, als je bekend wordt. Dat je hem even zo uit de losse pols zo schudt. Heb ik ook. Onherkenbaar dat ik het ben, maar
1: ja,
3: al wel.
1: Omdat je zo bekend bent, hè?
3: Ja, precies. Ik moet heel vaak weggeven ook. Ja. hij is helemaal vol met handtekeningen. Dus de hele selectie heeft zijn best gedaan om Ronald blij te maken met deze bal. Er moet wel wat lucht in, Ronald.
4: Ja, dat ga ik zeker doen. Ik heb een pomp daarvoor, dus dat komt wel goed. Maar of ik hem echt ga gebruiken, dat denk ik niet. Die gaat gewoon bij mijn ADO-collectie. Ja, hartstikke leuk.
3: Ben je een ADO-man?
4: Ja, al vanaf... Ik was een jaar of 7 en toen ging mijn vader naar ADO Ajax. En toen mocht ik mee. En toen scoorde ik Cruijff dat mooie doelpunt.
3: Ach, meen je dat?
4: En ja,
3: dat lintje in zijn hand, hè? Dan liep hij zo een tontie keeper.
4: Ja, was geweldig. Ik was 7, maar ik kan het nog zo voor de geest halen.
5: Wow,
4: was
5: zo mooi.
3: Dat is echt een historisch moment.
4: Ik ben geen Ajax-iet, maar dat was echt een heel mooi doelpunt. Ja. En sinds die tijd ben ik ADO-fan ook. Ja.
3: En je woont hier op 300 meter van het stadion?
4: Ja, ik ben hier gaan wonen omdat ADO hierheen ging. Nee, joh.
3: Nee, hoor.
4: Dat is toeval. Okay. Dat is toeval, ja. Ik heb wel bij het Zuiderpark gewoond vroeger. En nou woon ik hier vlakbij het stadion. Dus dat is wel mooi.
3: Ja, dat is ook toeval misschien, maar wel grappig. ADO heeft een beetje een valse start gemaakt, hè?
4: Ja.
3: 2 keer verloren, staan nog niet zo lekker dus. Ja. 2 weken geleden stonden ze nog bovenaan. Alfabetisch gezien dan.
4: Ja, dat klopt. Maar weet je, het is begin van het seizoen. Het is allemaal nog even wennen met die nieuwe spelertjes erbij. En ik denk wel dat dat de 10e, 11e plaats moet zeker wel te halen zijn.
3: Ja, dat zou mooi zijn. Dat ze in ieder geval niet de hele tijd moeten vechten tegen degradatie. Ja. En dat ze lekker vrij kunnen spelen. Hè? Ja, dat is het fijnste. Ja. Hey, het is een natte dag. Ik zag dat je al druk bezig bent. Heb je nog een mooi plan?
4: Ja, werken.
3: Mooi zeg.
4: Ja, net zoals jij. Ik moet ook gewoon werken. Dus ik moet ook zo de deur uit en dan gewoon lekker weer werken.
3: Heb je een belangrijke baan?
4: Ik werk bij de Helpdesk Geldzaken van de gemeente Den Haag. Okay. En ik help mensen met financiële problemen op alle gebied.
3: Oké, okay, nou dan ga ik je zo bellen.
4: Is goed.
3: Nou, het valt mij. Veel plezier met de bal en een hele fijne dag vandaag.
4: Ja. En ook voor de luisteraars, fijne dag en geniet van de regen.
1: Ja, geniet ervan. Ga er lekker in staan ook. Erik, ja, dankjewel.
4: Hoi.
1: Tot zo weer.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
4: Jarenlange werkzaamheden, maar dan wel een gratis bakfiets te leen. Waar dit gebeurt, hoor je zo. Maar eerst het nieuws van Reinhard Roemer.
5: 3 avonden en nachten mogen glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delftland versoepelt het verbod dat sinds begin deze maand van kracht is vanwege de droogte. Ook de industrie en gemeente mogen tijdelijk weer oppervlaktewater gaan gebruiken. Het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een 33-jarige man uit het Groningse Uithuizen, omdat hij plannen zou hebben gehad om prinses Amalia in Den Haag te ontvoeren. De rechtbank in Den Haag doet 31 augustus uitspraak. En woningzoekenden in Leiden, Alphen aan de Rijn en de Bollestreek kunnen vanaf 1 september hun jarenlange plek op de wachtlijst voor een huurwoning verliezen als ze een betaling missen. De Leidse SP is een petitie gestart tegen de nieuwe regels van Holland-Rijnland, het samenwerkingsverband van woningcorporaties. Meer regionieuws 19:30, nu het andere nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
7: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
6: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners, maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
8: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En ja, gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
6: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Van Uffelen, das Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
11: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
12: Omroepwestadverteren.nl.
9: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast.

0: Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker. Mijn tweede dag na mijn vakantie. Het is nog een beetje wennen, moet ik zeggen. Vooral, ja, je hebt natuurlijk een heel ander ritme in de vakantie.
1: Je kwam hier binnen om je handdoekje neer te leggen, om je plek te bezetten.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik heb het eigenlijk 3 weken best goed volgehouden, dat ik gewoon standaard rond 1 uur of 7 wakker werd.
1: Ja?
0: Maar vorige week, ja, toen ging het helemaal mis.
1: Uitslapen?
0: Ja, 10 uur, 11 uur, 12 uur. Ja, eigenlijk. En Casper ook. Die is helemaal meegegroeid. Ik werd vanochtend ook weer wakker met een enorme gaap. Dat ik dacht, nou jongen, kom op, we gaan eruit. Lekker in de regen. Is hij ook al zo'n fan van. Dus het is echt even wennen. Maar ja, wel weer heel leuk om hier te zitten natuurlijk. En we zijn op zoek naar het mooiste woord.
1: Straks zeker.
0: Ze hebben weer nieuwe inzendingen natuurlijk, zo na achten. Maar het is nog maar kort, hè, dat je wat kan inzenden.
1: Het is alleen deze week nog dat je kan inzenden. Want volgende week komt er een selectie van 5 woorden. En daarna is de verkiezing ervan. En dan dus in die week. Ja. En dan komt het mooiste woord eruit.
0: Ja, het is wel leuk, want mensen kunnen stemmen. Via de website en ook via de app. En dan ja, is het echt een woord van ons allemaal.
1: Precies. En dan hebben wij met z'n allen verzonnen, wat is nou het mooiste woord vanuit onze gave regio?
0: Ja, we hebben toevallig iemand aan de lijn uit de regio. Of ja, ik weet, misschien kom je uit de regio Rotterdam, Jeroen. Van Dijk hebben we aan de lijn, daar gaan we straks over praten. Gedeputeerde van Zuid-Holland. Heb je gelijk een mooi woord uit de regio in gedachten, Jeroen?
2: Daar was ik al even bang voor. Misschien aan het einde van het gesprek. Maar ik zal zeker gaan stemmen.
0: Ja. Oh, en nou kijk, hartstikke goed. Ja. Ja, nou denk over na. Als je nog iets te binnen schiet, dan horen we het.
2: Ja.
0: Al 1,5 jaar werkt de provincie Zuid-Holland aan de N468. De werkzaamheden duren ook nog wel even. Waarschijnlijk is het pas in 2028 klaar. En dat betekent voor veel mensen flink omrijden. De provincie helpt gezinnen met schoolgaande kinderen nu op een creatieve manier. En daarover praten we met Jordem al even. Jeroen van Dijken, gedeputeerde dus van Zuid-Holland. Goedemorgen.
2: Dag, goedemorgen.
0: En wat is die creatieve oplossing?
2: Nou, we hebben samen met omwonenden gekeken hoe kunnen we nou een oplossing vinden. En daar kwam de bakfiets uit, de elektrische bakfiets. Dus die stellen wij nu ter beschikking aan gezinnen die vanwege werkzaamheden anders flink zouden moeten omrijden. En die kunnen ze dan gratis gebruiken. Dus daar kunnen ze zich voor inschrijven. En dan bieden wij de bakfiets aan. En dat scheelt hen heel veel tijd met de kinderen naar school of sport brengen.
0: Ja, want omrijden moet je nog steeds, toch?
2: Omrijden moet nog steeds. Maar met de fiets is het vaak wat makkelijker dan met de auto. Dus met de auto zou bijvoorbeeld 3 kwartier moeten worden omgereden. En met de bakfiets kunnen we die tijd terugbrengen tot ongeveer 1 kwartier.
1: En welk traject hebben we het precies over, Jeroen?
2: Het gaat over de N468. Dus die loopt door Midden-Delfland.
1: Ja.
2: Dat is bijna 7 kilometer aan provinciale weg over een dijk. En die is nu een paar jaar al in onderhoud. Gaat ook nog een paar jaar duren. En er wordt steeds in stukken wordt het afgesloten. Ja, en omdat dit eigenlijk de enige hoofdweg is door het gebied, is het direct heel lastig als wij natuurlijk een stuk moeten afsluiten voor het onderhoud.
0: Ja, jullie hebben dus overlegd ook met die bewoners. Kwamen die bewoners eigenlijk zelf met dit idee?
2: Ja, die kwamen zelf met het idee. En er waren zelfs wel meer creatieve ideeën. We hebben zelfs gekeken naar, kunnen we een boot inzetten? Want de weg loopt langs het water. Kunnen we een huifkar inzetten, een golfkar? Nou, we hebben alle opties bekeken. En daar kwam de elektrische bakfiets toch als beste uit de bus.
0: Ja,
2: dus die zijn we gaan aanbieden.
0: Zo'n boot was ook wel leuk geweest.
1: Ja, huifkar met een paard. Ja, ja,
2: de huifkar vond ik zelf wel leuk.
0: Maar ja, inderdaad. Ja. Ja, bakfiets is misschien wat praktischer. Hoeveel van die bakfietsen hebben jullie aangeschaft? Of gaan jullie uitlenen in ieder geval?
2: Nou, we hebben er op dit moment 5. Want wat we doen, we sluiten steeds een stukje van de weg af. Dus we doen niet de hele weg in 1 keer. Dus per stuk kijken we, nou, wie kan de fiets goed gebruiken. Daar kunnen gezinnen zich dan ook voor aanmelden. En de fiets wordt vanaf de start, worden alle 5 fietsen continu gebruikt. Maar met 5 kunnen we nog goed uit de voeten.
0: Ja.
2: Daarmee helpen we dus meerdere gezinnen. Maar 5 is op dit moment nog voldoende om het goed te kunnen oplossen.
0: Ja, nou, ik vind het een leuke oplossing eigenlijk. Meestal heb je alleen het gedoe en nu heb je ook even een extraatje dan.
1: En ze zijn elektrisch, hè?
2: Ze zijn elektrisch, ja. En in alle eerlijkheid, er is nog steeds gedoe, want er is nog steeds hinder. Maar we hebben wel gekeken met omwonenden, wat is nou een slimme oplossing? Nou, dan komt dit uit.
0: Ja, nou ja,
2: misschien. Het is ook een leuke oplossing ook.
0: Ja, misschien is bakfiets dan het mooiste woord van de regio voor jou.
2: Ik hoop dat hij daar heel populair is.
0: Ja, Jeroen van Dijken van de provincie Zuid-Holland, dankjewel.
2: Graag gedaan, fijne dag. Hoi.

0: De Jam op Radio West, A Town Called Mellis. We gaan naar Leiden, want sta je al jarenlang op de wachtlijst voor een huurwoning, dan is het belangrijk dat je vanaf 1 september geen betaling mist. Wie dat overkomt, dus dat je even niet betaalt, wordt volgens nieuwe regels van Holland Rijnland voortaan direct uitgeschreven. SP Leiden is kritisch op deze nieuwe regel en startte daarom een petitie. Stefan Haas, de fractievoorzitter van SP Leiden, die heb ik aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, het klinkt eigenlijk heel logisch, toch? Als ik mijn Netflix-account niet betaal, dan heb ik de volgende dag geen Netflix meer. Dus ja, als je je inschrijving voor een huurwoning niet betaalt, ja, dan ga je van de wachtlijst af.
1: Nou, een woning is volgens mij voor de meeste mensen net even wat belangrijker dan een Netflix-account.
0: Ja,
1: maar wat mensen ook niet moeten vergeten, is u verliest ook meteen al uw jaren inschrijftijd. Dus stel nou dat u jaren op de wachtlijst heeft gestaan. U mist één betaling doordat misschien wel een administratieve fout, misschien wel een bankrekening die wijzigt. En meteen jaren van uw inschrijftijd is weg. Nou, die tijd krijg je niet zomaar terug. Misschien dat u die kunt vervangen met wat Netflixen. Maar dat is natuurlijk best een heftige ingreep. En vooral ook, en dat vind ik echt een heftige ingreep, vooral ook omdat de mogelijkheid om bezwaar te maken wordt ingetrokken. Dus als er een fout wordt gemaakt, u kunt niet meer in bezwaar om aan te tonen dat er iets mis is gegaan.
0: Ja.
1: En dat vinden wij echt niet proportioneel en ook niet menselijk.
0: Nee, het is dus gelijk klaar en definitief en je bent eigenlijk gewoon een sjaak.
1: Ja, je bent behoorlijk de sjaak.
0: Ja.
1: En wat ook natuurlijk best bijzonder is, vorige week heeft iedereen die mail gekregen dat deze wijziging eraan zit te komen. En dat gaat al in per 1 september. Dat is ook wel heel erg snel.
0: Ja, ik neem aan dat je Holland-Rijnland wel even gebeld hebt.
1: We hebben nog geen contact gehad. Ik ben natuurlijk van de politiek in Leiden, van de SP Leiden. En wij zitten in een politiek reces. Dus onze eigen instrumenten zijn een beetje beperkt. En ik wilde wel snel actie. Dus we hebben besloten om een petitie te starten. Want ja, de woningnood is wel heel erg hoog. En er zijn gemiddeld in de enorme regio schrijven er per vrijgekomen woning schrijven er 400 mensen in. En ik weet ook uit voorbeelden in Leiden zijn het er soms al meer dan 1000. Dus er is echt wel actie nodig om ervoor te zorgen dat we dit gewoon netjes afhandelen met z'n allen. Ik vind het bijzonder van Holland Rijnland dat ze deze wijzigingen aankondigen zonder echt een argument waarom ze dit doen. En waarom dit nou nodig is en ook niet met een uitleg waarom deze maatregel daar nou precies voor nodig is. Want je ontneemt mensen, neemt wel een heel disproportionele en niet menselijke maatregel. Ik heb ook begrepen van uw collega's in verschillende lokale omroepen, dat zij ook nog geen antwoord hebben gehad op persvragen die zij hebben gesteld. Waarom Holland-Rijnland?
2: Wat is jullie doel precies met de petitie? Is dat om te zorgen dat er toch bezwaar gemaakt kan worden, of dat deze hele maatregel van tafel gaat?
1: Nou, volgens mij zijn deze maatregelen overhaast genomen en dat is gewoon nooit goed om te doen. Deze petitie is bedoeld om de maatregelen terug te trekken. En het lijkt ons op zijn minst menselijk inderdaad dat een foutje gemaakt moet kunnen worden. We hebben een kabinet dat ook zegt dat een recht op vergissing mogelijk moet zijn. Maar mensen het recht op een bezwaar ontnemen is wel toch echt de heftigste maatregel.
2: Ja, want op welk bedrag, om welk bedrag gaat het eigenlijk? Wat moeten de mensen maandelijks betalen?
1: Ja, het gaat eigenlijk om een heel klein bedrag. Het gaat om €7,50. Dat is natuurlijk niet voor iedereen even makkelijk, maar dat is een relatief beperkt bedrag. Je zou ook de vraag kunnen stellen, waar betalen we dat eigenlijk voor? Want we zetten gewoon ons adres in een grote dataset. Dat hoeft ook niet elk jaar enorme kosten met zich mee te brengen. Dus daar moeten we volgens mij wel uit kunnen komen. Maar het is natuurlijk gewoon niet oké als iemand, soms voordat je een kans maakt op een woning überhaupt in de regio, ja, moet je 7 jaar op de wachtlijst staan. Dus al die jaren daarvoor heb je er eigenlijk al niks aan. Ja, als je dan één foutje maakt door wat dan ook en dan verlies je meteen die 7 jaar, dat is wel een vrij heftige ingreep.
0: Ja, en nu in 3 dagen tijd is de petitie 737 keer ondertekend, om precies te zijn.
1: Ja, het loopt best goed.
0: Ja, ben je daar tevreden mee?
1: Ik vind dat de petitie in zo'n korte tijd, dat mensen verrast worden in de zomer. Sommige mensen zijn misschien op vakantie. De maatregelen overvallen mensen. Er is echt niet eerder over gesproken. En dat wij in zo'n korte tijd al de 737 ondertekeningen hebben, daar ben ik heel tevreden mee. Maar we zijn natuurlijk ook pas net begonnen. Ik hoop ook wat meer mensen via jullie ook geïnformeerd te hebben dat deze wijzigingen eraan komen. Zodat mensen ook goed kunnen nadenken of ze dit inderdaad een goed idee vinden. Of dat ze denken, nou, dit gaat me even te snel. Laten we heel even de pauzeknop indrukken met deze maatregel. Laten we er even over nadenken. Ik ga de petitie steunen. Dan kunnen we betere besluiten maken. En dan houden we ook een beetje de menselijkheid in ons woonruimte-verdeelsysteem. Ja, dus dat is het doel, ja.
0: En kan je alleen met die petitie dan druk zetten? Of kan je als politiek ook echt wat doen? Kan je zeggen van, hey, zo gaan we het niet doen?
1: Dat is een heel ingewikkeld verhaal, kan ik u vertellen. Oh. Ik heb het de afgelopen dagen uitgezocht. Het is een samenwerking tussen verschillende gemeenten. En vanuit de verschillende gemeenteraden is er een vertegenwoordiging. Die is ook een vertegenwoordiging vanuit burgemeesters en wethouders in die samenwerking. En zeker, we kunnen ook de politieke druk daarvoor uitoefenen. En u kunt er wel op aangaan dat ik daarmee bezig ben. Dus dat gaan we ook zeker doen. Maar ik denk dat het mooiste gewoon kan zijn als we als inwoners samen allemaal zeggen, deze maatregelen, dat vinden we echt niet proportioneel. Het ontnemen van het recht tot bezwaar, dat is ook gewoon niet medemenselijk. Wij tekenen de petitie, want dit accepteren we niet. En dan hebben we volgens mij het meest krachtige signaal wat we hebben. En dan is het aan ons als volksvertegenwoordigers om ons daar de politieke druk ook verder nog voor in te zetten.
0: Stefan Haas van de SP in Leiden, dankjewel hè.
1: Oké, dankjewel. Fijne dag.

En je zou maar 84 jaar zijn en gewoon nog een heel mooi nieuw album uitbrengen. Het gebeurde dit jaar bij Paul McCartney. Dat album heet The Boys of Dungeon Lane. En dit is een van die singles van dat album, Mama Gets By. 84 jaar, Paul McCartney.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: boodschaplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
3: Het is 19:30 geweest. Dit is het regionale nieuws met Reinhard Roemer.
4: Jorinda, goedemorgen. Goedemorgen weer.
3: Goedemorgen.
4: Woningzoekenden in Leiden, Alfa aan de Rijn en de Bollenstreek kunnen vanaf 1 september hun jarenlange plek op de wachtlijst voor een huurwoning in één klap verliezen. Wie een periodieke betaling mist om ingeschreven te blijven, wordt voortaan direct uitgeschreven als woningzoekende. Je bent dan meteen de opgebouwde wachttijd kwijt. De Leidse SP vindt dat niet eerlijk en is een petitie gestart tegen de nieuwe regels van Holland-Rijnland, het samenwerkingsverband van woningcorporaties.
5: Het is natuurlijk best een heftige ingreep. En vooral ook omdat de mogelijkheid om bezwaar te maken wordt ingetrokken. Dus als er een fout wordt gemaakt, u kunt niet meer in bezwaar om aan te tonen dat er iets mis is gegaan. Ik vind het bijzonder van Holland-Rijnland dat ze deze wijzigingen aankondigen zonder echt een argument waarom ze dit doen. Je neemt wel een heel disproportionele en niet menselijke maatregel.
4: Fractieleider Stefan Haas van de SP Leiden was dat. 3 avonden en nachten mogen glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delftland versoepelt het verbod dat sinds begin deze maand vanwege de droogte van kracht is. Ook de industrie en gemeenten mogen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Delftland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven, ook al is er nu regen. De aanvoer van water vanuit de Rijn blijft historisch laag. De versoepeling van de maatregel geldt in de avond en nacht van 19, 20 en 21 augustus, vanaf morgen dus. Werkzaamheden aan de N468 door Midden-Delftland vragen veel geduld en improvisatievermogen van omwonenden. Door wegafsluitingen loopt de reistijd op en moeten bewoners flink omrijden. Om gezinnen met schoolgaande kinderen tegemoet te komen, worden tijdelijk elektrische bakfietsen beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Jeroen van Dijken van de provincie Zuid-Holland.
6: We sluiten steeds een stukje van de weg af, dus we doen niet de hele weg in één keer. Dus per stuk kijken we, nou, wie kan de fiets goed gebruiken. Daar kunnen gezinnen zich dan ook voor aanmelden. En de fiets wordt vanaf de start worden alle 5 fietsen continu gebruikt. Ja. Daarmee helpen we dus meerdere gezinnen. Maar 5 is op dit moment nog voldoende om het goed te kunnen oplossen.
4: Het OM heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een 33-jarige man uit het Groningse Uithuizen, omdat hij plannen zou hebben om prinses Amalia in Den Haag te ontvoeren. De verdachte werd in januari aangehouden toen hij overlast veroorzaakte in een Haags hotel. Ik maak ze allemaal af, riep hij vanaf een balkon. In de hotelkamer lagen volgens het OM 2 bijlen waar onder meer Alexia's naam in was gekerfd. De rechtbank in Den Haag doet 31 augustus uitspraak.
3: Margo Ribbering, goedemorgen. Oh, ik zit steeds aan mijn verkeerde schuif. Daar ben je. Hi.
7: Ja, hallo.
3: Iedereen die hier binnenkomt, die schrikt een beetje. Hoe is wel wennen? We hoorden net Patrick ook, die is ook binnen. En die schrok ook een beetje van de regen. Maar het ergste is nu wel geweest, hè, voor vandaag.
7: Ja, het ergste is geweest. En het mooie is natuurlijk dat het 's nachts valt. Hè, dan hebben de meeste mensen er niet zoveel last van. En het is natuurlijk hartstikke goed voor de natuur. Op dit moment is er zo'n 2 tot 10 millimeter in de regenmeters gekomen. En ik zie nog een beetje nadruppel in de buurt van Alphen aan de Rijn, bij Bodegraven, bij Rotterdam. Maar het meeste trekt nu echt wel naar het oosten weg. En dan blijft het op een enkel spatje na droog. Wat je wel ziet, is nog vrij veel restbewolking vanaf de Noordzee. Een windje nog uit het zuiden, maar die gaat draaien naar het westen. Die gaat ook toenemen, dus het wordt wat winderiger. Beetje herfstachtig vandaag. Maar wel op de meeste plaatsen droog en een mooie temperatuur. Op dit moment is het 17 graden. En we gaan vanmiddag naar 22 graden.
3: Nou, dat is inderdaad wel in ieder geval iets warmer dan gisteren. Blijft het nou de hele week zo eigenlijk?
7: Ja, de wisselvalligheid is ingezet en dat betekent dat we vrijwel dagelijks te maken krijgen met neerslaggebiedjes. Vanavond is het droog, vannacht is het ook grotendeels droog bij 16, 17 graden. Maar tegen het einde van de nacht dan komt een volgend gebied met regen, misschien wel met flinke buien over onze regio. Dus wat dat betreft is het niet afgelopen. Ook morgenochtend is het nat. In de middag gaan de regengebieden over in losse buien en komt er ook wat ruimte voor de zon en het wordt 21 graden. En de meeste regen verwacht ik in de periode van donderdag tot en met zaterdag. En dan wordt de lucht hoog in de atmosfeer heel koud en de zee is heel warm. En dat levert extra energie op, met name voor de buien die langs de kust ontstaan en dan het land opschuiven. Dus dan kan het behoorlijk hard hozen. En dan moeten we eens eventjes kijken hoeveel er dan gaat vallen.
3: Nou, ik ben benieuwd. Dankjewel, Margot.
7: Doeg.
4: Doeg, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Londenbeat brengt de zon naar de studio en naar de radio. You Bring On The Song uit 1992. Toen was ik 1 jaar oud, denk ik dan altijd. Als ik dat soort jaartallen zie. Omwonenden van de Engelse straat in Delft komen in actie voor het behoud van hun bomen in de straat. De gemeente wil 26 populieren kappen. Tot vandaag kan er nog bezwaar gemaakt worden tegen de kap. En dat hebben dus die bewoners gedaan. Verslaggever Erik Kooijman die is daar bij die populieren. Ja, je houdt ook wel van bomen, hè? Ja, waarom moeten deze nou weg?
1: Ja, dat is de grote vraag. Het is me nog steeds niet helemaal duidelijk, maar gelukkig heb ik een paar mensen om me heen verzameld. Die weten er alles van. Het zijn hoge bomen, zwarte populier. Het is een vrij zeldzame soort die oud kan worden, die vrij stevig is. En die staan op de Engelse straat. En dan vlakbij die Engelse straat heb je daaronder de treintunnel die zo naar Rotterdam vliegt. De trein hier onder de grond. En daarbovenop komt een park, wat er al lang had moeten zijn. Maar ja, er is allerlei vertraging. Waarom moeten die populieren weg, Johanna?
2: Ze moeten weg omdat de gemeente een ontwerp heeft aangekocht van een landschapsarchitect. En die zegt, die wil graag dat die lindenbomen wat dichter naar de straat komen, zodat ze in de open grond komen. Maar wij denken, dat kan best, die combinatie kan best. Daar hoef je die populieren niet voor te kappen.
1: Ja, want hier, we staan op een iets hoger gedeelte, zeg maar de overkapping van de tunneldak. En daar staan nu de lindenbomen op. Die doen het niet heel erg goed, maar ze willen die lindenbomen eigenlijk op die plek van...
2: Een beetje verplaatsen. Niet echt naar beneden toe, maar een beetje verplaatsen. Maar je moet hier nog wel kunnen lopen. Het moet wel een rij zijn waar je tussendoor kunt lopen. Maar dat, volgens ons kan dat gewoon best. Je kunt dat combineren. En dan zorg je er ook voor dat die boomkroon nog groter wordt. Dus die houdt nog veel meer hitte tegen. En die zorgt ervoor dat er gewoon veel meer, dat het klimaat veel beter is. Dan als je al die populieren gaat kappen. Want je hebt het zelf gezien, hè? Het scheelt bijna 20 graden als we het hebben over een hittegolf.
1: Ja, je zag, jullie hebben dat gemeten dat het op de straat dan 40 graden is. En met die bomen erbij is het 20 graden. Hoe meer bomen, hoe meer vreugd hier in de straat?
3: Ja, hoe meer vreugd, maar ook hoe meer biodiversiteit. En bomen zijn gewoon gezond. En passen goed hier in het straatbeeld.
1: En het is ook een nieuw Delft wordt hier gebouwd. Allerlei architectonische appartementengebouwen. Ziet er wel aardig leuk uit. En dat groen is wel nodig, ook voor jullie wel een beetje.
4: Ja, ja, zeker, ja, voor, zeker wel nodig. Voor de, qua iedereen, gezicht, de straatbeeld en ook vogels. En, nou ja, noem maar vleermuizen, alle diersoorten.
1: Wat vindt u ervan?
5: De ontwikkeling dat er een nieuw park komt is geweldig. Maar in deze tijd is het geen pas om bestaande grote bomen, die gewaardeerd worden door iedereen en een functie hebben, om die daarvoor te kappen.
1: Maar nou heeft de gemeenteraad heeft gezegd van oké, dat kappen van die bomen, dat is oké.
2: Ja, maar ze hebben daarmee ingestemd. Waarschijnlijk, dat weten we bijna zeker, dat ze hebben ingestemd met een dik rapport van 60 bladzijden over het definitieve ontwerp van het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekpark. En daar staat, dat is een rapport van 60
1: de
2: bladzijden.
1: Kleine lettertjes worden ze dan gekapt.
2: En bladzijde 36 staat flank Engelse straat, wat gaan we daarmee doen? En daar staat dus in de populieren worden gekapt. Dus wij denken dat het heel aannemelijk is dat ze het niet hebben gelezen. En we nemen hen dat ook niet kwalijk. Want ze krijgen heel veel informatie. En je kunt niet alles lezen.
1: Maar hebben jullie er vertrouwen in dat zeg maar, het groene gordijn wat voor jullie serres hangt en waar jullie allemaal blij mee zijn, dat het blijft?
2: We doen allemaal alles wat we
1: allemaal ingewikkelde blikken.
2: Maar we worden niet gehoord. We zijn bestuurders hier, die horen ons niet. Die zijn niet geïnteresseerd in wat we vinden. Die gaan gewoon door en die vinden verstenen belangrijker dan vergroenen.
1: En nou ja, we hebben het afgelopen zomer gezien. Hoe was het in de serre? Kon je daar nog een kopje thee drinken 's middags?
5: Nou, dat ging amper nog. Ja, nu gaat het omdat die bomen ervoor staan. Ja. Maar als ze weg zijn, dan wordt het, nou, wat zegt Johanna, ongeveer 40 graden. Ja. En dan hoef je het niet eens meer te koken in je theewater, want dan is het gratis gekookt. Nee, maar die hittestress op die woningen is echt heel erg belangrijk. Om het, zeg maar, ook de bewoners die er zijn serieus te nemen. En de waarde van hun te behouden.
1: Ja, ik zie allemaal zilveren folie voor het raam om de hitte tegen te houden. Nou, hittestress is een ding hier. Populieren kunnen daarbij helpen. Tot 18 augustus, dat is volgens mij vandaag.
2: Ja.
1: Kunnen de mensen bezwaar maken die zeggen en die dit horen, dan zoek het op en je vindt het. En je kan bezwaar maken tegen het plan van die sloop van die 26 zwarte populieren. Dank jullie wel.
2: Oké.
0: Ja, het verhaal van de bewoners is duidelijk. We hebben natuurlijk ook de wethouder even om een reactie gevraagd. Frank van Vliet, die zegt ja, het was altijd al duidelijk dat die populieren tijdelijk daar zouden blijven staan. En hij is eigenlijk niet van plan om zijn plannen te wijzigen. Dus ik ben benieuwd of dat dan nog effect heeft, zo'n bezwaarschrift. De bewoners willen ook nog naar de rechtbank gaan. Dus het is nog niet een gesloten boek. Fleetwood Mac in Westwoord Wakker op Radio West.

0: rustmomentje na alle bomen geweld.
1: Precies.
0: Van de afgelopen minuten.
1: Even ademen.
0: Oh ja.
1: Oh, lekker. Oh, even lekker strekken. Ja.
0: Hmm. Ja. En ik hoor ineens een stem van het verleden.
1: Een stem van het verleden?
0: Ja, ineens een diepe, zware stem. En ik hoor ook wat sportberichten.
1: Ja,
0: ja, hoor je het ook?
1: Ja, ik hoor ze. Ja. Het voelt alsof het een maatje van me is, een paar weken geweest.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Hoe heet
0: hij ook alweer? Ja, uit het oog, uit het hart.
1: Ja,
0: hè, dus,
1: dat Thomas Pietersoon. Pieter Stammen.
0: Ja, Pieter Tammens. Ja,
1: Pieter
0: dat is
1: Tammens.
0: Het.
1: Ja, ja. Ah, de lieverd.
0: Ja. Hij heeft een berichtje gestuurd. Want ik klaagde een beetje aan het begin van dit uur. Dat ik toch wel moeite had met het opstaan. Want mijn wekker gaat dan om 4 uur. Dan heb ik een half uurtje nog een beetje om te snoezen. En dan moet ik er toch uit. Kasper uit laten douchen, ontbijten. Nou ja, om spullen bij
1: douchen
0: elkaar
1: te
0: pakken.
1: Douchen wordt gewaardeerd. Top.
0: Ja. Elke ochtend weer. Pieter Tammens die steekt even de ogen uit. Die zegt, sorry Jorinda, ik kon nu uitslapen tot 6:30. Goede uitzending.
1: Nou.
0: Ja. Nou, leuk dat je toch nog, ondanks dat je... Hij is afscheid genomen, ook van de sport.
1: Ja, ja. Ja, hij gaat iets anders doen.
0: Maar dat je toch nog even bij ons bent op deze manier als luisteraar.
1: Nou, hij reageert meteen. Ja. Ladies, doe lief. Ja.
0: Ja. Groetjes vanuit de studio, Pieter.
1: Fijn je te horen, jongen.
0: Ja. En na 8 uur dan gaan we natuurlijk een prijs weggeven. En deze week, ja, ik vind het leuk dat hij weer even terug is.
1: Ja, het is het moment dat je misschien bij iemand naar de wc gaat. En ik kijk dan altijd even.
0: Ik ook. Ik kijk altijd even. Sta ik erop?
1: Sta ik erop? Dat is toch altijd een dingetje. En soms hangt er een pen naast. Heel uitnodigend om jezelf erop te zetten. Vind ik ook leuk. Maar ja, dat betekent dus die mooie Omroep West verjaardagskalender gaan wij weer weggeven.
0: Ja, en de maand... Ja, het is wel echt een maand dat de meeste mensen jarig zijn. September,
1: die,
0: toch?
1: Die komt eraan. Ja, september. Ik ben zelf dan ook jarig. Ik ben vergeten me op de kalender te zetten. Maar daar mag je me dus altijd nog bij plaatsen. Maar september, dat is een hele vruchtbare maand. Nou ja, dat ligt eigenlijk dan 9 maanden eerder.
0: Ja.
1: December.
0: Ja, dat is natuurlijk heel romantisch rond kerst.
1: Ja.
0: Of misschien koud.
1: Sinterklaas cadeautjes uitpakken, beginnen we mee.
0: Oh ja, ja. En een beetje koud, dus je wil misschien
1: Precies.
0: een beetje warmte om je heen.
1: Ja, en dan inderdaad gezellig na de kerst. Mijn zusje en ik zeiden ook altijd dat wij 2 kerstkindjes zijn. Wij zijn allebei uit september. En onze ouders hebben het ook maar 2 keer gedaan.
0: Tuurlijk,
1: maar
0: dat
1: was het ook verder, inderdaad.
0: Weten, ja.
1: Ja, nee. Maar dus ja, september is een hele drukke maand met heel veel verjaardagen altijd.
0: Nou, dan is dit wel het moment om zo'n verjaardagskalender te winnen natuurlijk. Want dan heb je nog een paar weken om iedereen op te schrijven voor september. Na 8 uur, dan kan je ervoor bellen. En je hoeft er verder ook helemaal niks voor te doen. Je hoeft alleen maar naar 070-390-5454 te bellen. En als je de gelukkige bent, dan win je hem gewoon.
1: Ja, en komt hij misschien ook nog wel, wordt hij bij je langsgebracht. Dus wat een service!
0: Ongelooflijk! Dat is de service die Westsoort wakker heet. Wat wil je van mij? Is dit nou... Ik wil

0: West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaat van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou.

0: Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: We gaan mooie prijzen weggeven en we beginnen straks met die prachtige verjaardagskalender. Het nieuws, Reinhard Roemer.
4: Woningzoekenden in Leiden, Alphen aan de Rijn en de Bollestreek kunnen vanaf 1 september hun jarenlange plek op de wachtlijst voor een huurwoning verliezen als ze een betaling missen. De Leidse SP is een petitie gestart tegen de nieuwe regels van Holland-Rijnland. Dat is het samenwerkingsverband van woningcorporaties. Omwonenden van de Engelse Straat in Delft komen in actie voor het behoud van populieren in hun straat. Maar het Delftse college houdt vast aan de geplande kap van de 26 bomen. Tot vandaag kan er bezwaar worden gemaakt tegen de kap. En een automobilist is gisteravond door de muur van een Delftse parkeergarage gereden. De bestuurder raakte gewond en de wagen stak met de voorkant uit de garage van het winkelcentrum. Meer regionieuws hoor je straks om 8:30 nu het andere nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
6: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
5: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
7: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
5: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen

0: bouwen aan een duurzame toekomst.
1: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
4: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: is een van de grootste klassiekers ooit natuurlijk. Geweldig nummer van de Dire Straits, The Walk of Life. Maar er zijn ook mensen die het nummer niet kunnen luchten of zien. Hè, Marijn?
1: Ja, nou, niet luchten of zien.
0: Wat voor gevoel krijg jij als je dit hoort?
1: Het doet mij denken aan een dag in de universiteitsbibliotheek, waarbij ik een weddenschap had afgesloten met met mijn vriendin, dat we de hele dag naar dit nummer zouden gaan luisteren. En zodoende heb ik dit nummer van 9 tot 5 middags geluisterd. En de grap is dat mijn vriendin dus de weddenschap was vergeten. Dus ja, dat is dan ook alweer zoiets. Dus ik heb de hele dag naar het nummer voor saus zitten luisteren. Dus nou ja.
0: Voor helemaal niks.
1: Zoiets.
0: Ja, geweldig.
1: Precies.
0: Ja, dus je moest een beetje lachen toen ik het net instartte vandaag.
1: Ja, precies.
0: Ja. Marijn, we horen je straks natuurlijk.
2: West wordt wakker voor dag en nacht.
0: Ik zet hem nu snel uit.
2: West wordt wakker met het nieuws voor jou.
0: Want we hebben nog belangrijke zaken af te handelen.
3: We hebben een fantastische
0: prijs.
3: De populaire verjaardagskalender gaan wij weggeven. En die krijg je gewoon nu zomaar als je belt 070-390-5454. En het is een prachtige kalender met op elke maand een mooie foto die je kan zien.
0: Welke maand ben jij eigenlijk?
3: Ik ben in september jarig, 28 september. Ja. Ik had hem er niet opgezet. Ik weet niet, daar had ik toen een reden voor. Ik dacht, dat is niet interessant. En nu bleg ik het op de radio. Dus ik ben echt zo. Ik ben echt een weegschaal. Het ene moment denk ik dit en het andere moment denk ik dat.
0: Maar je staat er wel in met de foto.
3: Ik sta er wel in met de foto. Dus daar kan je wel lekker van genieten.
0: Mag ik het dan toch vragen? Wanneer ben je jarig?
3: 28 september.
0: Oh, dus
3: ik ben uit 68, dus ik word dit jaar 58. Mijn leeftijd mag je weten, mijn gewicht niet.
0: Ja. Goedemorgen. Met wie?
4: Met Trudy van der Akker uit Kapellende IJssel.
0: Nou, dat is toch leuk om... Goedemorgen, dat is toch leuk om te weten, hè? Dat meer 28 september jarig is. Dan kan je hem erbij schrijven.
4: Ja, zeker.
0: Ja,
4: leuk.
0: Want ik heb goed nieuws. Die kalender is voor jou. Je bent een goede beller.
4: Dank je wel.
0: Ja, je wil hem volgens mij heel graag hebben.
4: Ja, zeker.
0: Waarom?
4: Nou, ik heb een kleine kalender en die is een beetje oud.
0: Ja, staat hij helemaal vol met allemaal namen?
4: Ja.
0: Ja, dus je moet er wel even tijd voor uittrekken om die namen allemaal over te schrijven op die nieuwe kalender.
4: Ja, zeker, ja.
0: Ja, en wanneer ben je zelf jarig?
4: 5 oktober.
0: Oh, 5 oktober, dat is een mooie datum.
3: Ook een weegschaal.
4: Ja.
0: Ja, dat ook al bijna. Nou, nog een maand.
3: Bijna.
0: Ja. Nou, Trudy, ik heb goed nieuws. Die kalender die gaan we bij je bezorgen. Dat komt helemaal goed. Veel plezier ermee en succes met het overschrijven.
4: Dankjewel.
0: En fijne dag, hè?
4: Jullie ook een fijne dag.
0: Dankjewel. Doeg. Ja. Je hoorde er gelijk van de lijn afvallen. Ze heeft gelijk opgehangen. Er moeten 10.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Maar waar? Daarover gaan we het hebben met Marijn. Je hoorde hem net al even in de serie De Strijd om de Ruimte. Vandaag gaat het over energievoorzieningen. Hoe zorgen we ervoor dat er ook voldoende ruimte komt voor transformatiehuisjes? Zogenaamde trafo-huisjes. In nieuwe wijken moeten jullie komen, maar ook nog in bestaande wijken. Politiek verslaggever Marijn Kramer is erin gedoken. Marijn, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Ja, moeten er nou veel van die trafo-huisjes bijkomen?
1: De cijfers zijn eigenlijk vrij hard om het maar zo te noemen. We hadden namelijk eerst nog één trafo-huis, één zo'n elektriciteitshuis per 200 woningen. En nu gaat het al om een trafo per 70 woningen. Nou ja, die ene trafo per 200 woningen, dat was in eerste instantie was dat 3 jaar geleden. Ja, nu zitten we dus al op eentje per 70. En dat komt heel simpel gezegd doordat we anders zijn gaan leven. Dus we willen alles natuurlijk op elektriciteit doen. We willen koken, we willen verwarmen, we willen de auto opladen, we willen wassen. Met de vaatwasser en natuurlijk de wasmachine. En er is eigenlijk niks wat we niet op elektriciteit willen kunnen doen. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat de vraag nogal stijgt.
0: Ja, inderdaad. Maar gaat wel heel hard, hè, in 3 jaar tijd. Hoe is dat dan over 3 jaar weer?
1: Nou ja, dat kan je dus gaan afvragen. En dat is natuurlijk ook precies wat voor problemen we nu eigenlijk hebben. Hè, met dat overvolle stroomnet. Doordat er dus zoveel vraag is, hebben we dus eigenlijk steeds die file waar ze het dan steeds over hebben. Waardoor dat stroomnet dat eigenlijk niet meer aan kan. En ja, dat is dus een kwestie van uitbreiden vooral.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het ook wel zorgt voor dilemma's. Zeker als het gaat om het gebruik van ruimte. Ja, hoe zit dat?
1: Ja, we zijn natuurlijk even de hort op gegaan in Benthuizen. Laten we even luisteren.
5: We moeten altijd rekening houden dat er een gedeelte stroom uitvalt op het moment dat ze kabels aan elkaar maken. Dat zijn geen leuke dingen. Ja, goed, het moet gebeuren.
6: Het zijn natuurlijk afschuwelijk lelijke dingen. Dus het is niet het best voor het imago van de buurt, nee.
5: Maar de mensen die hier wonen, die hebben natuurlijk nu ineens 2 parkeerplaatsen minder. En de parkeerplaatsen zijn hier gewoon heel zeldzaam.
7: Ja, het is echt een strijd hier ook om de ruimte van hoe gaan we dit gebruiken.
5: Ja, precies. Dat is inderdaad wat je zegt.
8: Het is voor het goede doel. Ik denk dat het alleen maar beter wordt voor de elektriciteit en alles. Dus het is nodig.
0: Ja, het is nodig, hoor je toch wel mensen zeggen. Maar ja, toch ook wel in plaats van andere dingen natuurlijk. Bijvoorbeeld parkeerplekken, die moeten soms opgeofferd worden. Daar zullen ook niet iedereen blij mee zijn. Zien projectontwikkelaars ook die strijd om die ruimte?
1: Ja, het opofferen van een parkeerplek voor een trafhuisje is natuurlijk een heel concreet voorbeeld. Hè. En dat is iets wat we nu ook al zien, of je nu in Den Haag woont of dus in Benthuizen. Ze moeten er meer komen. Maar hoogover zien die projectontwikkelaars het probleem eigenlijk minder. We hebben voor dat verhaal natuurlijk meerdere ontwikkelaars gesproken. En zij zeggen eigenlijk dat de trafhuisjes het probleem niet zijn. En dat komt vooral doordat een projectontwikkelaar natuurlijk met de gemeente of met de... bijvoorbeeld met een netbeheerder afspraken kan maken over waar die trafohuisjes dan precies worden gebouwd in een nieuwe wijk. Het kan bijvoorbeeld inpandig in een groot appartementencomplex. Het kan op een handige plek ergens in het groen, waardoor niemand het hoeft te zien. Dus ja, daar zijn afspraken over te maken. En wat die projectontwikkelaars natuurlijk het liefste zien is dat die ruimte voor zo'n nieuwe wijk zo effectief mogelijk wordt ingedeeld. Ja, want uiteindelijk moet je er wel voor zorgen dat je ook zoveel mogelijk woningen kan blijven bouwen natuurlijk.
0: Ja, want die zijn ook hartstikke hard nodig. Ja, en die strijd om de ruimte, is daar een oplossing voor?
1: Nou, we zien er wel bijvoorbeeld een oplossing in de gemeente Zuidplas. Die gemeente is natuurlijk al een hele tijd bezig met de bouw van het vijfde dorp, Korte Landen. En daar hebben ze in samenwerking met Steden al een nieuw verdeelstation voor dat dorp neergezet. En niet alleen voor het nieuwe dorp natuurlijk, maar ook wel voor de rest van de omgeving. Maar dat hele nieuwe dorp, dat wordt dus al eigenlijk aangesloten op een nieuw verdeelstation. En dat is ook een oplossing. Hè? Dus je plant een nieuw dorp en je zorgt dat er dan al voorzieningen zijn voordat je überhaupt begint met bouwen.
0: Ja, en de lelijkheid, dat hoorde je ook mensen zeggen. Dat zijn ze niet om aan te zien. Is er ook een oplossing
1: nee.
0: voor?
1: Nou, kijk, ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de vloek. Kijk, als je bijvoorbeeld in Den Haag kijkt, hè, bijvoorbeeld in het Regentesquartier waar ik dan woon, nou, daar hebben ze bijvoorbeeld overgespoten met graffiti of kunst. Ja. Dat kan natuurlijk een oplossing zijn. Dat doen ze bijvoorbeeld ook in de Delftse binnenstad, voor naar mijn weten. Dus zoiets, dat kan je natuurlijk altijd proberen.
0: Ja, nou, bedankt voor al je oplossingen en we gaan zien wat er de komende tijd gebouwd gaat worden. Dankjewel, Marijn.
1: Zo is het, geen probleem. Fijn ochtend.
0: Ja, hartstikke druk.
2: Best wordt wakker, we praten je even bij.
0: Trafohuisje hier, trafohuisje daar. Ja, we zoeken ze wel hoor.

0: Wynne Vandellis en Dancing in the Street.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, deze week is het de laatste week dat je ze kan insturen bij ons via 070 307 8080. Dat is het WhatsApp-nummer. En je kan ook natuurlijk mailen naar westwoordwakker@omroepwest.nl. En dan gaan we op zoek naar het mooiste woord van de regio. Volgende week is de finale week. We kiezen er dan met het hele team 5 uit. En daar kan je op gaan stemmen. Ja, er zijn echt wel prachtwoorden binnengekomen.
2: Er zijn zulke mooie woorden binnengekomen. En ook uit de hele regio. Want neem bijvoorbeeld in Noordwijk. Daar hebben ze het woord keun. En dat betekent leuk.
0: Ja, wat leuk. Ja,
2: ja, dat leuk woord. Ja. Ja. En wij hadden op de camping altijd op woensdag pannenkoekenavond. Maar als je dat dan op z'n Schevenings zegt, dan heb je kokenbakkenavond.
0: Ja.
2: En uit Leiden komt een woord, ja, ik vind het een hele mooie, ook omdat het echt als een geuzennaam wordt gebruikt door de queer gemeenschap, namelijk handjeklap begonia, als ander woord voor queer gay. En als iemand overleden is, een Haagse uitdrukking, hij is een zandwinkel begonnen.
0: Ja, vind ik ook wel mooi. Ja, dat, ja. En ik dacht altijd dat het, als iemand overleden is, hij heeft een tuintje op zijn buik.
2: Ja, maar er blijken dus heel veel verschillende. Ja. Hij bekijkt de gras met de andere kant van zijn ogen. Ja. Dat was ook inderdaad dat er heel veel reacties op kwamen. Op, nou ja, niet het woord overleden te hoeven gebruiken, maar dat dan. En Sjaak Bral die nomineerde gewoon lekker op het randje. Even een ander woord voor zoenen. En dan hebben we het over tongzoenen. En was het haagkluiven. Ja, lekker ja. Toch?
0: Nou, dat klinkt niet heel aantrekkelijk eigenlijk. Ja. We hebben ook nieuwe inzendingen. Phil, hij kon helaas niet aan de telefoon komen. Maar hij heeft wel een aantal woorden ingestuurd.
2: Klopt. En ik word er ook weer heel vrolijk van. Het zijn Haagse woorden, zei hij. En de ene dat is kurkenlikker. Hey joh, kurkenlikker. Restjeskaper of van een kurk likken. Dat is een arme sloeber die geen cent te makken heeft.
0: Oh, vind ik wel mooi, ja.
2: Ja, die vind ik een hele mooie. En een blik pletter. Dat is een wegkijker. Doet of hij het niet gezien heeft. Een schijnheilige dus.
0: Oeh, ja. Ja, ik kijk even de andere kant op.
2: Precies.
0: Een blikpletten.
2: Ja, dat soms als er een scène is dat mensen in het openbaar ruzie maken of zo. Dat je denkt van, ja. Ik ben er niet. Dan kan je nu dus zeggen van, ja, een blikpletter.
0: Ja. Ja, mooi. Dankjewel veel voor je inzending. En heb je ook nog een mooi woord. Ja, het hoeft niet Haagse te zijn. Het kan ook inderdaad Noordwijk zijn of het Westland. Westland heeft ook prachtige woorden,
2: ja,
0: volgens
2: zeker.
0: Mij.
2: Daar
0: of lekker krimpende waards.
2: Ja. Precies. Ja, uit mijn dorp, geboortedorp, is niet echt iets ingezonden. Dat is jammer.
0: Wassenaar is dat, toch?
2: Wassenaar, ja. Dus daar kennen we natuurlijk de kakker van. Maar die is niet ingezonden. En voor de rest praten wij natuurlijk alleen maar over aandelen.
0: Ja. 070-307-8080. Als je nog een leuk woord wilt toevoegen. 070-307-8080. Of mail naar westwoordwakker@omroepwest.nl. En dan gaan we op zoek naar het mooiste woord van de regio. En volgende week mag je dus gaan stemmen. Dit is Smokey.
3: Breathless drive.

0: Hou je een beetje van toetjes meer?
1: Ja, lekker. Na het eten toch nog even een klein beetje zoet. Dat hoort er wel bij.
0: Ja, en wat kies je dan meestal?
1: Ik heb een periode gehad ijs.
0: Oh ja.
1: Echt heerlijk. Maar,
0: dat is elke dag. Dan vliegen de kilo's er wel aan, denk ik. Ja, als je elke dag ijs eet.
1: Ik doe hier wel moeite voor. Hè?
0: Ja, valt gewoon mee.
1: Nee, maar dus ik vind toetjes lekker. Dat was ook echt iets van vroeger altijd. Hè. Kreeg je na afloop van de maaltijd. Dan kreeg je geen ijs. Dat is natuurlijk verwend. Maar vla.
0: Vla, inderdaad. Vla. Ja, ook blanke vla.
1: Ja, witte vla, blanke vla. Ja, dat.
0: Ja. Nou ja, daar moest ik gelijk aan denken toen ik dit las eigenlijk. Ja, die discussie.
1: Dat snap ik.
0: Want blanke vla. Dat verdwijnt stap voor stap uit de supermarkt. Ik weet niet of er nog mensen zijn die dit heel vaak kopen. Ik heb het echt heel lang geleden gegeten, maar dat is eigenlijk ook het probleem. Melkunie stopt eind augustus met de productie van het toetje. Campina die maakt het ook al niet meer. En de Albert Heijn die staakte in maart de verkoop van het huismerk van blanke vla. En toen dacht ik, ja, dit is toch niet van dat je geen blanke mag zeggen.
1: Precies,
0: dat je dan witte vla moet zeggen.
1: Ja, nee.
0: Maar dat is het niet. Het wordt echt gewoon te weinig verkocht.
1: Mensen vinden het een beetje saaie smaak. Het is niet zoveel een uitgesproken smaak is het niet. En dat is blijkbaar waar tegenwoordig meer de behoefte aan is, aan toetjes met een uitgesproken smaak.
0: Ja, nieuwe smaken, schrijft ook het AD. Appelkaneelvla, stroopwafelvla, rumrozijnenvla en bolletjesvla. Ja, bolletjesvla vind ik wel heel erg lekker. Er zitten van die bolletjes chocola in.
1: En maak je ook dan die combinatie van bijvoorbeeld vanille en roze? Dat je dat door elkaar twee pakken en er zo...
0: Nee, ik heb wel bruine vla, chocoladevla en dan met vanillevla.
1: Ja,
0: dan
1: precies.
0: Zo samen.
1: Ja, dat, toch ja, die combinatie. Wel.
0: Die combinatie vooral. Geen blanke vla. Ja, je kan het dus ook bijna niet meer kopen. Ik ben wel benieuwd. Ja, eet je het nog graag of at je het? Dan kan je het niet meer vinden ineens.
1: Precies.
0: En denk je nu, ach god, daar komt het door. Laat het even weten. 070-307-8080. Was ook wel heel erg jaren 80, denk ik, hè, de blanke vla.
1: Ja, ik denk het wel. Het is echt zo'n hoort erbij uit de jaren 80.
0: Ja.
1: De vlaflip, blanke vla.
0: De vlaflip,
1: Met de kerst erop.
0: Ja. Inderdaad, en een beetje siroop erin.
1: Oeh, lekker.
0: Ja, wel lekker hoor, ja. Volgend jaar dan draaien we... Volgende week draaien we alleen maar plaatjes uit de jaren 80. En dan gaan we ook gewoon weer lekker aan de vlaflip. Kunnen we die niet gewoon maken in de studio, de vlaflip?
1: Gaan we doen.
0: Ja, dat vind ik lekker.
1: Gaan
0: we
1: regelen.
0: Dat is een lekker ontbijt ook.
1: Heerlijk.
0: En uiteindelijk is het all about the money.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Hey, Remel! Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
2: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusty, 99 cent.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
9: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
11: Goedemorgen, het is 8:40. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer. Goedemorgen.
12: Goedemorgen Jorin, goedemorgen Meer.
11: Goedemorgen.
12: Woningzoekenden in Leiden, Alphen aan de Rijn en de Bollestreek kunnen vanaf 1 september hun jarenlange plek op de wachtlijst voor een huurwoning in één klap verliezen. Wie een periodieke betaling mist om ingeschreven te blijven, wordt voortaan direct uitgeschreven als woningzoekende. Je bent dan meteen de opgebouwde wachttijd ook kwijt. De Leidse SP vindt dat niet eerlijk en is een petitie gestart tegen de nieuwe regels van Holland Rijnland, het samenwerkingsverband van woningcorporaties.
13: Het is natuurlijk best een heftige ingreep. En vooral ook omdat de mogelijkheid om bezwaar te maken wordt ingetrokken. Dus als er een fout wordt gemaakt, u kunt niet meer in bezwaar om aan te tonen dat er iets mis is gegaan. Ik vind het bijzonder van Holland Rijnland dat ze deze wijzigingen aankondigen zonder echt een argument waarom ze dit doen. Je neemt wel een heel disproportionele en niet menselijke maatregel.
12: Fractieleider Stefan Haas was dat van de SP in Leiden. In 3 dagen tijd is de petitie bijna 750 keer getekend. Het inschrijfgeld is overigens maar een relatief klein bedrag, €7,50... maar met dus grote gevolgen als je een keer vergeet te betalen. Omwonenden van de Engelse straat in Delft komen in actie voor het behoud van de populieren in hun straat. Het college van BMW wil 26 bomen kappen om plaats te maken voor lindenbomen, maar volgens de bewoners is dat helemaal niet nodig en gaat het prima samen. Jort, een van hen.
14: Volgens ons kan dat gewoon best. Je kunt dat combineren. En dan zorg je er ook voor dat die boomkroon nog groter wordt. Dus die houdt nog veel meer hitte tegen. Het scheelt bijna 20 graden als we het hebben over een hittegolf.
12: Het Delftse college houdt vast aan de geplande kap van de 26 populieren en zegt dat altijd al duidelijk was dat de bomen er tijdelijk zouden staan. Tot en met vandaag kan officieel bezwaar worden gemaakt tegen de bomenkap. Werkzaamheden aan de N468 door Midden-Delfland vragen veel geduld en improvisatievermogen van aanwonenden. Door wegafsluitingen loopt de reistijd op en moeten de bewoners flink omrijden. Om gezinnen met schoolgaande kinderen tegemoet te komen, worden tijdelijk elektrische bakfietsen beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Jeroen van Dijken van de provincie Zuid-Holland.
15: We sluiten steeds een stukje van de weg af, dus we doen niet de hele weg in één keer. Dus per stuk kijken we wie kan de fiets goed gebruiken. Dan kunnen gezinnen zich dan ook voor aanmelden. En de fiets wordt vanaf de start, worden alle 5 fietsen continu gebruikt. Ja. Daarmee helpen we dus meerdere gezinnen. Maar 5 is op dit moment nog voldoende om het goed te kunnen oplossen.
12: En een automobilist is gisteravond in Delft door de muur van een parkeergarage gereden. Daarna hing de wagen op de eerste etage van winkelcentrum De Hoven met 1 wiel in de lucht. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de beschadigde auto achteruit terug de Delftse parkeergarage ingetrokken.
11: Margo Ribbering, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jorinda.
11: Ja, het is even wennen, maar de regen, ja, dat komt wel tot zijn einde alweer, hè?
4: Ja, ja, de meeste regen is nu gevallen. Dat was eigenlijk een nachtelijke bedoeling. Het spettert nog wel een beetje na, hoor. Ik zie een beetje regen bij Rotterdam, maar ook geen hele grote hoeveelheden meer. En in de loop van de ochtend en middag is het op de meeste plaatsen droog. Het is nog wel aan de bewolkte kant. Veel restbewolking vanaf de Noordzee, dus het ziet er een beetje grijzig uit. In de loop van de middag komt ook af en toe het zonnetje wel bij, maar het zal geen superzonnige dag worden. En het gaat wat harder waaien. Op dit moment nog niet uit het zuiden. De wind, maar in Hoek van Holland is de wind al naar het westen gedraaid. En die gaat ook flink toenemen, hoor. Langs de kust wordt die vrij krachtig. Temperaturen zijn best aangenaam, maar op dit moment is het buiten 16 tot 19 graden. En vanmiddag, met een glimpje van de zon, wordt het 21 of 22 graden.
11: Ja, en dit is wel echt het nieuwe normaal, hè?
4: Dat is wel het nieuwe normaal voor deze week. Ja, het is echt het begin van een wisselvallige periode die in ieder geval 1 of 2 weken gaat duren met regelmatige neerslag. Een volgend gebied komt komende nacht en morgenochtend. Kan af en toe flink gaan regenen. Morgenmiddag overgaand in een paar losse buien met later ook weer ruimte voor de zon. Een zwakke tot matige zuidwestelijke wind en 21 graden. En de meeste regen verwacht ik op donderdag, vrijdag en zaterdag. Want dan krijgen we met een lage drukgebied te maken. Komt vanaf de Britse eilanden. En boven die warme Noordzee, de afgelopen zomer heeft natuurlijk ook het water behoorlijk een boost gekregen, ontstaan echt stevige buien met onweer, die mogelijk als een soort lijn op het land schuiven en dan blijven hangen en dan ook uit kunnen regenen. Dus hoe het precies zal gaan, dat vind ik nog niet zo heel erg duidelijk in de weerkaarten terug. Maar dat er lokaal heel veel regen kan vallen in de periode donderdag tot en met zaterdag, met misschien wel 30 tot 50 mm regen, ja, dat is misschien toch wel duidelijk.
11: Dankjewel. Morgen.
4: Graag gedaan.
11: Ja, en Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ik had je nog niet verwacht eigenlijk, Wijnand.
5: Nee, ik mezelf ook niet eigenlijk. Maar ja, goed, we moeten er ook hier weer een beetje aan gaan wennen. Want ja, de files keren geleidelijk aan weer terug. Al zijn het er nog niet zo heel veel, omdat het voor veel mensen toch nog wel zomervakantie is. Maar goed, op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het langzaam bij knooppunt Ypenburg. Over 5 kilometer vanaf Den Hoorn, met zo'n 10 minuten vertraging. Verderop bij Leidschendam richting Amsterdam nog eens 5 tot 10 minuten vertraging. Dan de A20 richting Gouda bij Moordrecht. 2 kilometer file met 5 tot 10 minuten oponthoud. En de andere kant op vanuit Gouwen, vanaf knooppunt Gouwen in de file. Nu 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging.
11: Dankjewel, Wijnand.
5: Graag gedaan, tot later.
12: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Queen en David Bowie. En Under Pressure. Ze knippen het nog even af. Ja, dank jullie wel, jongens. Ik kan het dus niet met links.
1: West wordt wakker sport met ja. Martin Bruin.
0: Ik kan het alleen met rechts. Jij ook, Martin? Kan je knippen? Zo?
2: Oh, ja, dat kan ik ook.
0: Ja? Nou, laten we eens horen. Ja, heel zachtjes. Ja, ik hoor het wel. Ja. En Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, lieverd. Ik vind het fijn dat je er weer bent. Alhoewel, Meer en haar collega's hebben het uitstekend samen gedaan.
3: Ja. Dankjewel.
0: Gelukkig. En ja, het regent en dan smelt je, dus je bent gewoon thuis.
2: Ja, nee, maar mijn scootmobiel die slijt met regen. Die smelt. Ik heb een kunstscootmobiel.
0: Ja, van suiker is die.
2: Ja, zoiets.
0: Ja, nou, ik vergeef het je. Het is ook echt een beetje rot weer vanmorgen. Dus vooruit. We gaan het lekker over de sport hebben, Martin. Het WK hockey. Ik las net, ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon in Nederland.
2: Ja, in Nederland en België.
0: Ja,
2: we doen het hartstikke goed, hoor. De dames, kijk, ze hebben gisteren de tweede wedstrijd. De eerste wedstrijd was een 2-0 winst op Chili. En nu een 4-2 overwinning op Australië. Altijd een moeilijke ploeg. Het was 1-0, 2-1, 2-2. Maar in het vierde kwart kwam Nederland los. En het werd uiteindelijk 4-2 in winst. Woensdag tegen Japan voor winst in de poolfase. En dat is nog niet alles. Want ook de heren doen het uitstekend. Ze kwamen met 1-0 achter tegen Nieuw-Zeeland. Het werd uiteindelijk 5-1. En vanavond om 17:50 een moeilijke wedstrijd tegen Australië. Of maar tegen Argentinië, dus het wordt dus spannend vandaag.
0: Ja, ze moeten wel eigenlijk gewoon wereldkampioen worden, toch? Zeker de dames. Dat is echt hun eer te na om het niet te worden.
2: Ja, de dames zijn natuurlijk topfavoriet. Ja. Want ja, die vrouwen, ze kunnen niet alleen goed koken, maar ze kunnen ook goed wel.
0: Ja, misschien kunnen ze wel helemaal niet koken. Ja. Ja, Meer kan wel heel goed koken in ieder geval. Kan je ook hockeyen?
3: Ja, ik heb gehockeyd. Ja,
0: natuurlijk. Ja,
3: Wassenaar. Ja, natuurlijk.
0: We gaan het zien vanavond.
2: Kan zo klikken?
0: Kijk. Ja.
2: Ik hoor het. Ik hoor het.
0: Prachtig. Goed zo. Ja. Wielrennen. Is er... Ja, de Vuelta gaat in ieder geval beginnen. Wordt er nu ook al gewielrend?
2: Nou, ja... Je hebt gelijk. Zaterdag begint de Vuelta met een tijdrit van 9,4 kilometer. Favoriet, Pogačar en Van Aert. En helaas, Jonas Vingegaard. Ja, die is gevallen in de Tour en heeft zijn sleutel meegebroken. En die heeft besloten om het seizoen voor afgelopen te beschouwen.
0: Ja, dus dat wordt spannend. In ieder geval zonder Vingegaard, anders jammer. Pogačar is daar ook weer de favoriet, denk ik, hè?
2: Ja, je weet hoe ik daarover denk. Ik vind het verwonderlijk dat die man als hij wegrijdt, dat niemand hem kan volgen. Ik weet niet, maar volgens mij zit er iets in die fiets, maar ik zeg niks.
0: En we gaan het over voetbal hebben, want de Eredivisie is begonnen bij de mannen, maar ook bij de vrouwen.
2: Ja, en de vrouwen, de ABBA-vrouwen, ze hebben een pittige nederlaag geleden. Het was jammer, een 2-1 nederlaag. Maar Sjaak Polak, die krijgt er wat bril, hoor. En aanstaande zondag een zware thuiswedstrijd tegen FC Twente om 16:45. Maar goed, ik blijf hopen voor onze Sjaakie en de vrouwen.
0: Nou, ze zijn nog maar net begonnen, dus dat moet vast goed komen, toch? Je hebt ook nog FIFA op je lijstje staan. Gaan we het weer over Infantino hebben?
2: Ja, je weet, ik stuur jullie altijd de onderwerpen als ik niet in het studio ben. En mijn onderwerpen waren FIFA, Infantino en Mafia. Ja, ik wist het niet meer.
0: Wat is het nieuwe hoofdstuk in deze soap?
2: Nou, kijk, Infantino wilde de WK-rechten verkopen aan een of ander commercieel bedrijf. Nou, daar zal hij zelf waarschijnlijk niks voor krijgen.
0: Ja, je kon aandelen kopen dan toch? Verschillende bedrijven.
2: Ja. Maar hij zal er niet slechter van geworden zijn. En er was één Fransman, Kevin Lamour, die had daar grote bezwaren tegen. Deed dat ook openlijk, die kritiek op Infantino. En je kan rijden wat er met meneer Kevin Lamour is gebeurd.
0: Nou, die is de deur uitgezet, zeker?
2: Hij is de deur uitgezet. Ja. Hij is ontslagen. Ja, als je tegen de baas ingaat, dan heb je pech. Maar laten we wel eens met mooi nieuws eindigen.
0: Nou, vooruit.
2: Rugby. Het WK rolstoelrugby in Brazilië. WK rolstoelrugby in Brazilië. En dan moet je als Nederland gelijk tegen het topland, Brazilië. En wat denk je? Nederland 49, Brazilië 47. Ik heb diep en diep respect voor die mensen.
0: Ja, wat een bijzondere sport is dat ook om te zien, hè?
2: Ja, dat is heel, ja, je weet, ik ben helemaal gek op sport. Ze hadden mijn tv-zenders, al die zenders eraf mogen gaan als ik alleen maar sport had. Maar ik vind het knap als je in het thuisland tegen de favoriet speelt en je wint met 49-47. Ja, respect.
0: Ja, dat is mooi inderdaad. Ja, de baas bij ons staat er ook trouwens. Ja, als we tegen jou ingaan, Henk, worden we dan ook ontslagen of...
4: Nou, als je als scheidsrechter tegen mij ingaat, dan loop je die kans wel. Maar verder, hoe meer weer wordt, des te beter.
0: Oh.
4: Als er maar geen weer wordt tegen Martin is, hè?
0: Nee, dat zouden we nooit...
2: Is dat de voorzitter van Dino?
4: Dat is een tijd geleden.
2: Oh, dat is
0: ja. Ja. Ik bewaar dit fragment wel even, voor als ik kritiek heb een keer.

0: het is een lovely day in de ogen van Bill Withers. We hebben even een lijntje met mijn huis. Even kijken hoe het met Casper is. Hey Casper, zou je het leuk vinden om even gewassen te worden, geschoren? En, oh nee, niet? Nee, oh. Nee, nou, dan doen we Casper niet. Maar heel veel mensen en heel veel honden, die laten dat wel gebeuren natuurlijk. Knippen, wassen, ontwollen, kan zelfs. Casper heeft gelukkig korte haren, dus die hoeft niet naar de hondentrimmer. Maar ja, dat kan zomaar een probleem worden, want steeds meer hondentrimsalons, die zitten namelijk helemaal vol. Sommigen nemen zelfs geen nieuwe klanten meer aan. Onze buitenpost Erik Kooijman, die is nu in zo'n trimsalon. Ja, Erik, ja, ze kunnen wel een handje gebruiken, denk ik, een helpende hand. Ben je er een beetje goed in? Ja. Beetje feunen, nee. Beetje knippen?
1: Nou, ik ben wel goed met de honden, dat wel. Maar het is best wel een gedoe om het te doen. Ik sta eigenlijk een soort in de wachtkamer samen met een cocker spaniel. Hoe heet die?
2: Tommy,
1: die moet nog even wachten. En er kwam een andere grote labradoodle binnen. Een witte, wel een mooie hoor. Die zit in de glazen wachtkamer om een beetje tot rust te komen. Geluid dicht. En hier bij de herrie wordt gefeund. Binky is, die staat in twee tuigjes. Die heeft een sjaal om, dat zijn oren niet in de war komen. En daar zit Bal. En dit is Christel. Hallo Christel.
3: 6 uur hebben we hier. Het is 9 uur en dan komt alles binnen. Ja.
1: Deze is behoorlijk vachtig. Hij heeft veel haar.
3: Ja. Daar ben ik al een uur aan het feunen dadelijk. Dat is echt het grootste onderdeel van de behandeling.
1: Want hoe gaat het? Je gaat wassen en knippen eerst?
3: Feunen met een hele zware blazer. Net als bij de kokker ook. Ja. En dan mooi doorkammen, voorwerken, nageltjes knippen, oortjes mooi schoonmaken, liesjes uitscheren. En ze hebben er allemaal zin in, dus ja.
1: De liesen worden uitgeschoren.
3: Ja, daar, het sanitair mooi. Okay. En dan gaan we knippen.
1: Ja.
3: Ja,
1: maar dat. Ik ben een schaar, hè?
3: Zeker. Oh. Uiteraard. Ga je dadelijk zien. Kom maar.
1: Kom maar. Met een schaar, dat wordt wel heel, heel specifiek gedaan. Hij wordt op een...
3: Bij het op tafel springen. Een beetje artrose is altijd eerst even doorblazen om te kijken. Is hij knipbaar? Heeft hij geen rare dingen? Plooien, teken. Kijk, het kan mooi op de huid kijken zo. Ik zie ook geen rare beesten. We zijn wel heel blij, hè?
2: Ja.
3: We zien wel wat dingen achter de oren aan knopen. Ga ik dadelijk lekker kort maken. Dan kan je er weer lekker mee vooruit. Nou, en dan gaan we hem lekker meenemen.
2: Hij mag sowieso lekker kort, want we gaan weer kamperen.
3: Kort, dus lekker kort, alleen zijn staart graag een beetje lang laten.
2: Gaan we doen.
3: En de rest gaan we kort.
1: En wat voor koep krijgt hij?
3: Ja, een echte kokkerkoep natuurlijk. Ja, niet kaal geschoren. Gewoon mooie maantjes. Maar mag wat korter dit keer.
2: Mooie model.
3: Ja, mooie model.
2: Dag Tom.
3: Ik bel weer een half uur voordat we klaar zijn, ja? Oké. Okay. Kom maar.
1: Christel, het is spitsuur, zei je net al. Maar je hebt het sowieso druk, hè? Je hebt geen klagen aan klandizie.
3: Geen klagen. Wij maken liever geen reclame. Het is gewoon altijd het hele jaar door, omdat mensen doorplannen. Weet je, al maanden tevoren, oh, die dag hebben we dat. En zo kan je wel schuiven, hè, als er een noodgevalletje is, onder de vaste klanten het liefst. Dus als daar een hond is in de modder gevallen en oh jee, wat nu?
1: Zijn mensen een beetje, zijn ze wat tuttiger geworden met de honden?
3: Nee, bewuster, denk ik. Ik denk dat mensen langzaamaan steeds beter doorhebben van... Ja, we moeten er wat mee. We moeten het echt wel borstelen. We moeten het bijhouden. Want anders maakt de trimmer ze kort. En dat wil je niet. Je koopt een hond met veel haar. He, dat soort honden komen hier. En die koop je omdat ze een bepaalde look hebben. En dat wil je niet als een kale genaal naar buiten laten lopen dan. Hè?
1: En sinds corona en sinds de opkomst van de labradoodle is het misschien ook drukker geworden, denk ik dan?
3: Corona heeft echt heel veel impact gehad. Er zijn veel honden bijgekomen. Toen ik 15 jaar geleden begon, hier aan de andere kant in Zoetermeer... Ja, had ik elke week wel een uur op het strand nodig flyeren. En in de straten, als er ergens een hond hoorde. Dan moest ik ze echt overhalen van kom alsjeblieft bij mij. En nu is dat, als wij een leerling afleveren... zitten ze in een half jaar helemaal bomvol. Die starten natuurlijk alleen. En in je eentje kan je natuurlijk maar een beperkt aantal honden doen. Hè? Gemiddeld ben je 2,5, 3 uur zeker bezig op een hond.
1: Is dan 5 tafels, jij kan echt aan de bak.
3: Eigenlijk ons cursuslokaal aan de voorkant. Wij leren mensen zelf knippen. En dan kunnen ze lekker thuis heel veel kosten voorkomen. Hè?
1: Dus, aardig van je dat je dat doet.
3: Leuk, hè? Maar we kunnen het anders niet aan. Dus hoe mooi is het dat je gewoon mensen hun eigen hond leert verzorgen. En je hebt natuurlijk zeker wel honden die echt niet zo oké zijn in een salon. En thuis lekker in delen geknipt worden en daar beter mee af zijn. Het resultaat is niet altijd even mooi, maar het is wel leuk dat iemand daarmee bezig is. En wellicht een leuke hobby. En diegene die zo binnenkomt, mijn collega, die begon ooit in zo'n cursus. En die dacht, dit wordt mijn nieuwe dingetje. En die heeft nu een salon in Amsterdam en dat gaat gewoon lekker door.
1: En Christel die vertelde me net dat in Amsterdam hebben ze weer hele andere coupes. Nou, ik kan uren praten hier met Christel, dat hoor ik alweer. Ik zit er helemaal in. Ik wil bijna op tafel gaan liggen, want ik heb ook wel af en toe een beurt nodig. Maar goed.
0: Ik kan er wel bij.
4: Erik kaal als een garnaal.
1: Ja, als een garnaal. Goed. Christel, veel succes vandaag en keep it cool. Hè?
3: Ja, gaan we doen.
1: Oké, dankjewel.
3: Heel graag gedaan.
0: Er wordt er nog even doorgefund.
3: Stresskip meenemen, hè?
0: Bij Binky. En Bal. En Tommy. Dan zien ze er allemaal weer mooi uit.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB... En gaan. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Hij staat weer op het punt te vertrekken.
11: De Radio West tijdmachine.
10: Oh, en wat meent die mooie prijzen mee? Eerst het nieuws, Reinhard Roemer.
12: Woningzoekenden in Leiden, Alphen aan de Rijn en de Bollestreek kunnen vanaf 1 september hun jarenlange plek op de wachtlijst voor een huurwoning verliezen als ze een betaling missen. De Leidse SP is een petitie gestart tegen de nieuwe regels van Holland-Rijnland, het samenwerkingsverband van woningcorporaties. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnachten op het strand mag niet en medewerkers van de gemeente Den Haag delen elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit. En omwonenden van de Engelse Straat in Delft komen in actie voor het behoud van populatie.

0: dieren in de straat. Maar het Delftse college houdt vast aan de geplande kap van 26 bomen. Tot en met vandaag kan er bezwaar worden gemaakt tegen die kap. Meer regionieuws hoor je straks om 9:30. Nu het andere nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
2: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
3: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
1: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijnand Zwaan die zit bij de ANWB.
5: Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat file tussen Rijswijk en Knoopend Hofvliet 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
11: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En hij staat op het punt te vertrekken. Hij is al een beetje zo aan het roken. Er komt al van alles onder vandaan. Dan is hij straks startklaar. En je kan mee met...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, en dan kan jij niet alleen mee. We nemen ook fantastische prijzen mee meer.
2: Er liggen weer hele mooie prijzen klaar. De hoofdprijs, als jij er 3 goed hebt... dan kan jij je vrijdag kans maken op die hele fijne cadeaukaart. Die kan je bij meer dan 200 winkels inwisselen. Ik heb het over de Nationale Keuze cadeaukaart... ter waarde van €100... Altijd fijn met die septemberjarige maand die eraan komt. Of gewoon een cadeautje voor jezelf. Mag ook. En bij één goed heb ik even in de prijzenkast gegrabbeld. En ik heb een hele leuke. Heel veel mensen houden van puzzelen. En dan heb ik het over een legpuzzel. Een mooie foto van de markt in Gouda. Die kan jij lekker in elkaar gaan puzzelen. Het is een hele speciale puzzel. Speciaal voor West gemaakt. Met het Omroep West logo er ook in. Dus die kan jij niet in de winkel krijgen. Die kan je alleen maar krijgen als jij belt. En als jij nu niet belt, Jorinda...
0: Dan bel je nooort. 070-390-5454. Ja, die prachtige Westpuzzel. Als je één vraag goed hebt en als je alles goed hebt... dan maak je kans op gewoon €100 besteden... op een plek waar je zelf wil. Je kan kiezen uit 200 winkels. Het kan een speelgoedwinkel zijn. Het kan kleding zijn. Een drogist, schoenenketen doet mee. Je kan ook gewoon lekker naar de bioscoop. Ja, ik zou zeggen, gewoon bellen. 070-390-5454. Dan ga je gezellig mee met de tijdmachine.

0: rich girl, yeah. Rich girl, zo vlak voor het vertrek van die tijdmachine.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En dat doen we samen met Margaret Molenaar. Goedemorgen, Margaret.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij speelt wel speciaal voor die puzzel mee, hè?
2: Nou, eigenlijk wel, want ik heb in Gouda gewoond. Dus ja. Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn.
0: Staat je huis erop, denk je?
2: Ik heb geen idee. Ik kon wel vanuit mijn huis zo naar het stadhuis kijken. Dus,
0: Oké. Zo, dat is een mooi plekje.
3: Ja, absoluut.
2: Nou, inderdaad, we zaten echt in het centrum van de stad.
0: Ja, op de markt.
2: Dus ik heb menige trouwerij gezien daar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad, ja. Ja, dat is een prachtig stadhuis daar. En die staat volgens mij ook ongeveer in het midden van de puzzel. Dus ik kan me niet voorstellen dat je huis er eigenlijk niet op staat dan.
2: Nou ja, nee. Misschien is de foto wel vanuit mijn huis genomen.
0: Ja. Hey, het is een luchtfoto, als ik het me goed herinner.
3: Het is een luchtfoto.
2: Ja, dan zal het zomaar kunnen.
0: Nou, hartstikke leuk. En ja, als je ook nog de finale meepakt en die 100 euro wint, hè, in een tegoedbon, dat is helemaal mooi meegenomen natuurlijk.
2: Dat zal helemaal leuk zijn. Ja,
0: we gaan eens kijken waar we naartoe gaan met de tijdmachine. Ik start hem. Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ik vind het wel eng in de tijdmachine, maar het is wel heel leuk, denk ik.
0: Hou je vast en dan komt het helemaal goed. Eens kijken hoe ver we gaan.
1: Deuren gaan dicht. Twee. Nul.
0: Dat was niet zo ver.
2: Oh, maar een heel klein stukje.
0: Ja.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, dat is 6 jaar geleden, Margaret. 2020.
2: Ja, inderdaad.
0: Zag jouw leven er toen heel anders uit?
2: Behoorlijk, ja.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: En waarom? Wil je dat vertellen? Of?
2: 2 jaar geleden een niet zo'n leuk iets meegemaakt. Dus daar ben ik nog van aan het revalideren.
0: Oh, ja. Dat kan ik me dan voorstellen. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo'n leuk jaar.
2: Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
2: Maar dat was niet in 2020. 2020 was een leuk jaar, ja.
3: Oké, gelukkig. Ja. Ja, ik word al angstig.
0: Ja. Ja, het was ook een beetje het corona-jaar eigenlijk, hè?
3: Ja, dus dat begon het.
0: Ja, dus dat...
2: Ook dat. En dat was eigenlijk ook, had ook zijn leuke dingen. En was natuurlijk zeker niet leuk, maar had ook zijn goede dingen.
0: Wat vond je er leuk aan?
2: Nou, dat het lekker rustig was. En dat je ook, dat degenen die kwamen, die bleven dan wel op afstand. Maar dat was, ze kwamen dan wel leuk langs en het had spannende dingen, zeg maar.
0: Ja, je moest eigenlijk meer doen om elkaar te zien, maar dat gebeurde wel echt natuurlijk.
2: Dat gebeurde dan weer wel, op afstand.
0: Ja, precies. Nou, Meer gaat je 3 vragen stellen, dus heel veel succes, Margaret.
2: Ja, bedankt. Oké.
3: Nou, daar komen ze, Margaret. Marco Borsato en zijn vrouw maken in 2020 bekend dat ze uit elkaar gaan na 20 jaar huwelijk. Hoe heet zijn ex?
2: Ja, Leontien.
3: De tweede vraag. Vanwege de coronapandemie, we hadden het er net over, gaat het Eurovisie Songfestival van 2020 niet door. Welk land zou dat jaar het festival organiseren?
2: Zo. Welke zou het organiseren?
0: Nou, niet te moeilijk denken, hoor.
3: Niet te moeilijk denken.
2: Ja, Nederland dan. Ik zeg maar Nederland.
3: Ik noteer hem. En welke Zeeuwse zanger breekt in 2020 definitief door met zijn nummer Rollercoaster?
2: Ik zie hem staan op zijn gitaar.
0: Ja, goh, met die kuif.
3: Ja, ik hoor een hulplijn.
2: Hoe heet die? Danny Vera.
0: Oeh, gaan we even kijken naar de jury?
2: Oh.
4: Je hebt 3 vragen.
3: Wat goed zeg.
0: Tuurlijk.
2: Ja,
0: alles goed. Leontine Ruiters is natuurlijk inderdaad de ex van Marco Borsato. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Eurovisie Songfestival. Alvast in Ahoy in Rotterdam. Een jaar later gebeurde het dan echt, hè?
3: Precies, maar er waren zoveel mensen bij betrokken. En die teleurstelling uiteindelijk. Nou ja, we moesten verstandig zijn.
0: Ja, in een lege zaal verder. Ja, inderdaad. En Danny Vera, we gaan het straks draaien. Betekent dat je wint.
3: Jij wint die mooie puzzel van de Gouda van de Markt. Hey, en dan ben ik heel benieuwd, Margaret, als je hem dan af hebt, hè, die puzzel, en helemaal hebt gelegd, maak een foto voor ons, dat je met je vinger erbij houdt waar jouw huisje is. Want daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar.
2: Maar dat is niet... Nou, dat ga ik zeker doen, ja.
3: Superleuk. En dat is niet het enige, want vrijdag moet je bij de telefoon zitten, want dan kan jij gekozen worden bij de tombola die vrijdag wordt gedraaid. En dan kan je bij Bas nog 3 vragen beantwoorden. En als jij die goed hebt, dan heb je die bon van €100 van de Nationale Keuze cadeaukaart gewonnen. Ja. Maar dat is vrijdag. Die puzzel heb jij in de pocket in ieder geval nu.
2: Helemaal geweldig leuk. Ja.
0: Veel plezier ermee.
2: Nou, bedankt. Gaat zeker lukken. Dankjewel. Jullie een fijne dag.
0: Dankjewel. We blijven nog even in 2020 met Danny Vera. Margaret, die had het helemaal goed. Rollercoaster is van zijn hand.

Danny Vera komt de volgende week niet in bij ons. Die moet bij de poort wachten voor de volgende week. Want we hebben dan de 80s week, de Amazing 80s. Alleen maar artiesten uit de jaren 80. Ja, en ook natuurlijk heel veel verhalen uit de jaren 80. Herinneringen gaan we ophalen. Heb je alvast iets waarvan je denkt, nou ja, daar wil ik het echt heel graag met je over hebben. Iets wat je hebt meegemaakt. Of misschien heb je nog wel een bepaald object uit de jaren 80. Dat staat nog misschien prachtig in je woonkamer. Kan je een foto van laten zien? Of misschien komt onze verslaggever wel bij je langs. Laat het even weten via 070-307-8080. Dat is het WhatsApp-nummer. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan maken we er echt een jaren 80 feestje van. Misschien komt deze ook nog wel voorbij. King en Love and Pride.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldenesim.com.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Goedemorgen, het laatste half uurtje van Westwoord Wakker is begonnen. Het nieuws met Reinoud Roemer.
7: Goedemorgen. Omwonenden van de Engelse Straat in Delft komen in actie voor het behoud van de populieren in hun straat. Het college van BMW wil 26 bomen kappen om plaats te maken voor lindenbomen. Maar volgens de bewoners is dat helemaal niet nodig en gaat het prima samen. Je hoort een van hen.
8: Volgens ons kan dat gewoon best. Je kunt dat combineren. En dan zorg je er ook voor dat die boomkroon nog groter wordt. Dus die houdt nog veel meer hitte tegen. Het scheelt bijna 20 graden als we het hebben over een hittegolf.
7: Delftse College houdt vast aan de geplande kap van de 26 populieren en zegt dat altijd al duidelijk was dat de bomen in de Engelse Straat er tijdelijk zouden staan. Tot en met vandaag kan officieel bezwaar worden gemaakt tegen de bomenkap. Bestuur van een kringloopwinkel aan de Achterweg in Wassenaar heeft aangifte gedaan tegen een van zijn vrijwilligers. Hij zou bijna 10.000 euro hebben gestolen uit de kassa van de winkel. De medewerker, een asielzoeker, is nog niet aangehouden door de politie. Wel zou hij al een deel van het gestolen geld hebben terugbetaald aan de Wassenaarse kringloopwinkel. Werkzaamheden aan de N468 door Midden-Delftland vragen veel geduld en improvisatievermogen van aanwonenden. Door wegafsluitingen loopt de reistijd op en moeten bewoners flink omrijden. Om gezinnen met schoolgaande kinderen tegemoet te komen, worden tijdelijk 5 elektrische bakfietsen beschikbaar gesteld. Je hoort gedeputeerde Jeroen van Dijken van de provincie Zuid-Holland.
9: We sluiten steeds een stukje van de weg af, dus we doen niet de hele weg in één keer. Dus per stuk kijken we, nou, wie kan de fiets goed gebruiken. Daar kunnen gezinnen zich dan ook voor aanmelden. En de fiets wordt vanaf de start, worden alle 5 fietsen continu gebruikt. Ja. Daarmee helpen we dus meerdere gezinnen. Maar 5 is op dit moment nog voldoende om het goed te kunnen oplossen.
7: Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnachten op het strand mag niet en medewerkers van de gemeente Den Haag delen elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit. En zeker 40 keer wordt alleen een waarschuwing gegeven. Volgens de gemeente Den Haag gaat ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er een passende zorg nodig is. En César Zuiderwijk keert terug in het theater met een show. Daarin vertelt de oud Golden Earring drummer over zijn leven in de wereld van rock en roll. De show heeft als basis het boek César, het verhaal van een drummer, dat hij samen maakte met schrijver en journalist Jean-Paul Heck. De shows waarmee Zuiderwijk en Heck dit najaar Nederlandse theaters en poppodia aandoen, zal volgens de drummer geen avond hetzelfde zijn. Het is de tweede theatershow van Zuiderwijk in korte tijd. Zijn vorige heette De Naakte Waarheid.
6: Het weer met Margo Ribberink.
10: Na de nachtelijke regen is het vandaag op een enkel spetterbuitje na droog. Maar er is wel vrij veel bewolking. Dus de zon die heeft het niet zo makkelijk vandaag. En het gaat later in de ochtend en middag vanuit het westen ook flink waaien. Langs de kust wordt de wind vrij krachtig. Maar koud is het niet. De temperaturen die gaan vanmiddag toch oplopen naar zo'n 22 graden. Iets warmer dan gisteren. Vanavond is het op een enkele bui na droog. En het wordt ook niet koud hoor. Vannacht 16, 17 graden. En tegen morgenochtend komt een volgend neerslaggebied vanaf de Noordzee. Trekt lekker over onze regio. Kan soms flink doorregenen. Morgenmiddag komt de zon weer af en toe tevoorschijn met een paar losse buien. En dan wordt het bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind 21 graden. En de meeste neerslag moet nog komen in de periode van donderdag tot en met zaterdag. Flinke buien met lokaal veel regen, misschien ook onweer. En tussendoor ook ruimte voor de zon bij temperaturen van 21 graden.
7: Dankjewel Margot van de Weerexperts. Je hoorde het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Drie jaar na Grease kwam Olivia Newton-John met dit album, met ook deze single. Het album heet ook Physical trouwens. 1981, haar 12e album. Ze stapt af van de country muziek. En laat iedereen wel even schrikken met dit gewaagde nummer. En ook de video is vrij gewaagd. Wordt zelfs geweigerd op sommige tv- en radiostations. Niet in Nederland trouwens, is een hartstikke grote hit. En wereldwijd gaan er 2 miljoen stuks van deze single over de toonbank.
1: Ondertussen in
0: Politiek Den Haag. De kabinetsbegroting voor het nieuwe jaar moet over 2 weken al af zijn. Want hij wordt daarna op Prinsjesdag gepresenteerd. De tijd dringt dus voor het minderheidskabinet om de steun voor oppositiepartijen te krijgen. Alle reden om even te bellen met onze politiek verslaggever Jeannot van Beurden. Hij is dat vooral voor SBS natuurlijk, maar ook een beetje van ons, hè, Jeannot. Goedemorgen.
2: Zeker, goedemorgen. Ja, het jullie mogen me altijd even lenen.
0: Nou, dat is fijn. Dat waarderen we zeer. Het kabinet is in gesprek met verschillende partijen. En ik zag Jesse Klaver gisteren al even. Ja, die is niet echt heel blij, hè?
2: Nee, dat klopt. Wat natuurlijk altijd een uitdaging is voor een kabinet, is het maken van de begroting. Maar nu als minderheidskabinet al helemaal. Want uiteindelijk zal je daar toch steun voor moeten hebben van in ieder geval een meerderheid in de Kamer. Nou, die hebben ze zelf dus nog niet. Wat wel kan, er komt sowieso op Prinsjesdag een begroting. Maar het kan dus dat het uiteindelijk zo is dat er nog geen steun voor is. Dat biedt heel veel onzekerheid en brengt veel risico's met zich mee. Dus doen ze er nu wel een poging in ieder geval om toch partijen daarbij te krijgen. Ik wil niet zeggen dat ze er alles aan doen, want er is uiteindelijk de hele zomer niet echt wat gebeurd. Maar in ieder geval, deze week zijn dus gesprekken gestart met een aantal oppositiepartijen. Gisteren was dat met JA21, met PRO. En wat je dan natuurlijk kan verwachten is, het kabinet heeft plannen, maar een oppositiepartij gaat dan niet zomaar tekenen bij het kruis. Die heeft zelf ook ideeën voor de eigen achterban, bij hun eigen ideologie, hoe ze naar het land kijken. Dus die vragen voor steun ook van alles terug. Luister maar even inderdaad naar Jesse Klaver wat zijn inzet is.
3: Ja, daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
0: Ja, wat moet het kabinet niet doen?
2: Ja, wat het dus is, er is een extra uitdaging. Ze zijn een minderheidskabinet, maar er is natuurlijk ook vorig jaar voor de zomer op de NAVO-top besloten om heel veel extra geld te gaan uitgeven aan defensie. Het gaat om uiteindelijk 20 miljard euro per jaar. Nou, daar moet natuurlijk op de een of andere manier geld voor vrijkomen. Dat gaat ten koste van de andere dingen. Het kabinet haalt dat vooral bij eigenlijk de gewone man. Dat gaat op de bezuinigingen, op de sociale zekerheid. Dus de uitkeringen voor mensen die werkeloos zijn geraakt. Het gaat over de uitkeringen voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. Op de zorg wordt heel veel bezuinigd. Daarbij heb je ook nog een vrijheidsbijdrage. Nog allemaal iets meer belasting betalen. Nou, het komt erop neer, zegt ook het CPB, het Centraal Planbureau, die hebben dat uitgerekend, dat wij volgend jaar en de jaren daarop ook allemaal wat meer geld kwijt zijn aan dus die defensieuitgaven. Dat we allemaal wat erop achteruit gaan. Ja. Jesse Klaver zegt, dat wil ik dus niet. Ik wil dat de rijken daaraan gaan bijdragen. Dat het niet weer bij de normale man komt te liggen, die rekening. Maar goed, dat is dus nog niet wat hij terug heeft gehoord van het kabinet. Want gisteren had hij dat gesprek, dat duurde ongeveer een uur. En toen hij naar buiten kwam, zei hij, de verschillen tussen mij en het kabinet zijn nog steeds levensgroot.
0: Ja, 21 was wel optimistischer over de gesprekken, hè? Die noemde het wel goed en constructief. Wat is hun inzet?
2: Ja, zij willen juist dat er meer belasting of meer bezuinigingen komen. Dat er niet meer belastingverhogingen komen, zoals dus eigenlijk pro wil voor de vermogenden. Dus die staan haaks op elkaar. Dat maakt het ook wel weer interessant, want het kabinet blijft volhouden over links en rechts steun te willen halen. Maar goed, als je dat zo hoort, dan denk je, dat kan helemaal niet. Ik denk ook dat dat inderdaad niet gaat lukken om en steun van JA21 te krijgen en van pro. Nou, uiteindelijk wordt het dan een simpele rekensom. Het kabinet kan een plan maken, zoekt daarvoor steun, maar heeft uiteindelijk dus die meerderheid nodig. Nou, dan kan je de route over rechts bewandelen met JA21. En dan kan je bijvoorbeeld nog een partij als de SGP of de ChristenUnie erbij nemen. Kan je tot een meerderheid komen in de Tweede Kamer? Ben je er in de Eerste Kamer nog niet? Ja, daar heb je BBB dan nodig, maar daar praten ze helemaal niet mee. Dus het lijkt alsof ze die niet willen gebruiken voor steun. Dus dan is de route over rechts toch heel lastig, misschien zelfs onmogelijk. Andere optie is dus over links. Maar dan zullen ze toch tegemoet moeten komen aan de wensen van Jesse Klaver.
0: Ja, Ja, dat is nog geen gelopen race als ik jou zo hoor. Wat denk je eigenlijk? Gaan ze met steun Prinsjesdag in? Of moeten ze achteraf nog leuren om steun? Of wordt, ja, kan ook dan helemaal weggestemd worden natuurlijk dan, de plannen?
2: Ja, het lastige is dat er dus over 2 weken een begroting naar de Raad van State moet. Die moet dan inderdaad gecontroleerd worden. Daarna op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Al met al, dat is zo kort. Dat met hoe ze er nu voor staan, het mij heel onwaarschijnlijk lijkt dat het lukt om met Prinsjesdag dus al een meerderheid te hebben voor die plannen. Dat is dan gelijk heel uniek. Is niet eerder voorgekomen dat de koning straks een troonrede voorleest, de minister van Financiën de begroting presenteert. En dat eigenlijk compleet onduidelijk is of het inderdaad straks allemaal zo gaat en hoeveel belasting we moeten gaan betalen. Dat moet dan allemaal in de periode daarna nog gaan blijken. Tot november hebben ze dan ongeveer, dan moet de Tweede Kamer definitief een besluit nemen. Maar ja, dan gaat het ook in één keer voor het oog van de camera zich afspelen, deze discussie. Want dan worden er allemaal debatten gevoerd ook over die begroting. Al met al wordt de druk opgevoerd, het risico wordt groter. De politieke situatie gaat steeds meer richting een crisis bewegen. Dus er is een hele hoop werk aan de winkel.
0: Ja, het is wel een interessante tijd om politiek verslaggever te zijn, kan ik me voorstellen.
2: Ja, sinds ik begonnen ben zit ik niet stil. Er gebeurt zoveel, van het ene experiment naar het andere. Dan heb je een extra parlementair kabinet gehad vorige keer met natuurlijk Dick Schoof als premier die niet bij een van de partijen vandaan kwam. En nu hebben we een minderheidskabinet, eigenlijk ook echt voor het eerst. En daar horen dus deze uitdagingen bij. En het is dus kijken, waar gaat dat heen? Het is ook wel de lakmoesproef eigenlijk van dit kabinet wat er nu staat te gebeuren.
0: Chano, dankjewel.

0: made up.
1: Wolf and Minds Made Up. We hadden het meer een uurtje geleden ongeveer, denk ik, over de blanke vla.
2: Precies.
1: Die verdwijnt stap voor stap uit de supermarkt. En dat wordt niet meer geproduceerd. Ja. Bij de Albert Heijn is die uit de schappen gehaald. Omdat het gewoon een beetje saaie vla vinden eigenlijk.
2: Ja, het is een beetje saai. Vla, ja. Het heeft dus niets met de naam te maken. Want dat dachten mensen, oh, dat ligt weer gevoelig.
1: Ja, het moet dan weer witte vla
2: zijn. Witte vla heten, nee. Ja.
1: We hebben gewoon meer zin in appelkaneelvla of stroopwafelvla of rumrozijnenvla. Dat schrijft in ieder geval het AD. En we krijgen veel reacties binnen.
2: Precies. Christine zegt, wij aten het vroeger wel blanke vla met hopjesvla en slagroom.
1: Dus hopjesvla is ook zo'n
2: toch
1: ouwe
2: wel die mix inderdaad. Ja. Dus op die manier. En zij is niet de enige die de hopjesvla inderdaad zich herinnert. Maar Henny heeft bijvoorbeeld, die heeft het over de verschillende toetjes in de winkel, de hopjesvla. Ze ontdekte dat het toch nog in een supermarkt was. Dus ze was helemaal niet gelukkig. Maar het stond weer ergens anders bij de pap. Dus vandaar dat ze van de leg was en het niet bij de vla kon vinden.
1: Dat is een beetje karamelachtig, hè, hopjesvla.
2: Ja, precies, van de Haagse hopjes. Ja. Het is eigenlijk een typisch
1: Haagse
2: toetje.
1: Vla.
2: Haagse vla, zo kunnen we wel. Ja, maar bij Haagse vla denk ik dan weer aan groen-gele vla. Dus appel met vanille of zo. Dat is dan eerder. En er worden ook ouderwetse toetjes genoemd. Dat stond ook in het artikel. Dat ouderwetse toetjes weer opmars maken. Dus griesmeelpudding bijvoorbeeld. Ja. Dat heeft een naam niet mee.
1: Griesmeelpudding.
2: Ja, ik weet niet. Ik ga er altijd van griezelen. Dat zat er voor mij in. Van, nee, ik hoef geen griezelpudding. Maar dat is mijn hoofd.
1: Ik hou heel erg van rijst de brei.
2: Echt waar?
1: Ja, heerlijk.
3: Ja, vind ik ook heel lekker.
1: En dan een beetje kaneel
3: met kaneel,
1: erop.
3: Ja. Oh, super lekker.
1: Dat is mijn favoriet.
2: Henk, die noemt gruttenpap ook nog.
1: Oh ja, gruttenbrei. Ja, met stroop. Oh, heerlijk.
3: Ja, dat ken ik net van naam.
2: Veel meer ouderwetse toetjes.
3: Ja, dat is opvallend.
1: Ja, ik heb dat allemaal meegekregen in mijn jeugd.
3: Grappig.
1: Ja. Jeugd. Angelique, jij ook van de vla?
4: Ja, zeker. Nou, ik ben wel van de vanillevla met name. Maar wat ik net hoorde, de griezelmeelpudding. Vind ik heerlijk, met kleine stukjes amandel erin. Maar ook gortepap of karnemelkspap, zoals ze dat noemen. Rijstebrei, ja, daar kan je me wel gelukkig mee maken, hoor. Ja.
1: Nou, heerlijk. Ja, ik neem rijstebrei een keer als ontbijt mee.
2: Lekker.
1: Het, of,
2: Nee, ik ken het niet.
1: Nou, dat gaan we helemaal regelen.
5: We gaan helemaal door!
1: Het is niet specifiek jaren 80, denk ik. Dus ik denk dat het ouder is. Maar ik ga het een keer voor je maken.
2: Lekker.
1: Ja. We gaan er ook vandoor, Angelique. Waar gaan we naartoe? Goedemorgen.
4: Goedemorgen. We gaan er zeker vandoor. En eigenlijk is mijn tip, die past wel een beetje bij toetjes van vroeger. Want we gaan ook een beetje terug in de tijd. We gaan naar het Museum Veldzicht in Noordwijk. En dat is sinds 2009 is dat een museum wat eigenlijk de geschiedenis van Noordwijk tot leven brengt. Van de prehistorie. Daar zullen ze toen geen griezelmeelpap gegeten hebben, denk ik. Maar tot en met bijzondere aandacht voor de kruidenteelt, bollen en de beroemde, ja, dat is toch ook wel weer een mooi linkje, de blaarkopkoe. Misschien kan die blaarkopkoe, als je de foto ervan ziet, nou, volgens mij, daar komt alleen maar hopjes vla uit als je die zo bekijkt. Dat is echt ongelooflijk. Hij heeft een mooi witte kop, heeft hij, en rondom de ogen, ja, daar is het dan weer mooi, ja, rood als het ware. En dan het hele lijf is ook weer rood. Heel apart. En zo apart dat er in dat museum aandacht voor gegeven wordt. Dat museum dat is gevestigd in een boerderij. De boerderij heet Veldzicht. Is gebouwd in 1864 door Jacobus Hogeveen. En die kreeg in 2008 kreeg het genootschap Oud-Noordwijk bij testament van Jaap Hogeveen de beschikking over het zomerhuis, de varkensstal van de boerderij. En in 2009 ging het museum open. In het museum staat ook een hele leuke, kruidenwinkel staat er van vroeger. Ik ga niet te veel vertellen, want daarvoor moet je vandaag er zijn. Normaal gesproken is dat museum eigenlijk alleen maar open op zaterdag en op zondag. Maar vandaag speciaal, van 2 tot 4 uur, nemen enthousiaste gidsen nemen je mee door het museum en ze vertellen over het leven, werken en wonen van vroeger. Het heet Ontdek en ontmoet bij Museum Veldzicht. Ze willen wel graag dat je je even van tevoren aanmeldt via hun website info@streekmuseumveldzicht.nl. En zonder museumkaart, dan moet je betalen, €5. Maar dan heb je ook koffie en thee en iets lekkers erbij. En heb je museumjaarkaart, dan mag je gratis erin.
1: Nou, wat een leuke uittip. Lekker het boerenleven in Noordwijk. Angelique, dank je wel.
4: Graag gedaan.
1: En Patrick, jij gaat lekker aan de bak de komende 2 uur.
3: Zeker, met in ieder geval 1 plaats die eeuwige roem gaat bereiken. Want we hebben er 2 die op het randje staan. Bob Marley met 3 Little Birds en Blue Bayou van de Tillman Brothers. Welke, of misschien wel allebei, hoor je straks na 10 uur. We hebben een prachtige prijs in de tijdmachine. Een legendarisch kinderprogramma in 1972 in de archiefbak. En het thema in de plaat voor 12 is Californië.
1: California Occasion.
3: Ja, lekker. Nee, is het niet. Nee. Red Hot Chili Peppers.
1: Ja,
3: nee.
1: Precies, ja.
2: Hotel California, echt zo.
3: Oh nee, een hele goeie ook. Maar die is het ook niet. Nee.
1: Angelique?
0: It always rains in California.
3: Southern California, Albert Hammond. Nee, is het ook niet.
1: Ook niet, nee. Wat het wel is, hoor je straks na 10 uur. Veel plezier, Patrick.
3: Dankjewel.
1: En we zijn er morgen weer. Met Rijst de Brij.

0: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland.
3: Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is

0: Buitenaards wezen, dat klinkt behoorlijk angstaanjagend altijd. Maar om deze hebben we kunnen lachen. Straks hoor je hem voorbij komen. Heb ik het natuurlijk niet over de nieuwslezer van dienst. 10 uur, het regio nieuws, Reinhard Romp.
1: De kunst is om hier niet op in te gaan. Het bestuur van een kringloopwinkel aan de Achterweg in Wassenaar heeft aangifte gedaan tegen een van zijn vrijwilligers. Hij zou bijna €10.000 hebben gestolen uit de kassa van de winkel. De medewerker is niet, of nog niet, aangehouden door de politie. Wel heeft hij een deel van het gestolen geld terugbetaald. Omwonenden van de Engelse Straat in Delft komen in actie voor het behoud van de populieren in hun straat. Het college van BMW wil 26 bomen kappen om plaats te maken voor lindenbomen. Maar volgens de bewoners is dat helemaal niet nodig en gaat het prima samen. En César Zuiderwijk keert terug in het theater met een show. Daarin vertelt de oud-Golden Earring drummer over zijn leven in de wereld van rock en roll. Het is de tweede theatershow van Hagenaar Zuiderwijk in korte tijd. Zijn vorige heette De Naakte Waarheid. Meer regionieuws om 22:30, nu het andere nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Tot 12 uur aan de bak.

0: Dat is Bruno Mars en I Just Might. Goed voor een energiek begin van deze dinsdagmorgen. En dat hebben we ook wel nodig op een druilerige dag als vandaag. Ik wist niet dat ik het nog zou zeggen in de zomer van 2026, maar het is toch echt zo?
1: Nou, ik kon het gewoon niet geloven. Nee, ik geloof het nog niet.
0: Nou, kijk maar naar buiten, dan zie je het vanzelf. De tiende jaargang, aflevering 2343. Ook het traditionele moment in de zomervakantie dat je moet constateren. Ja, ze zijn er weer. De kruidnoten liggen in de winkel. Ja, verbaas me daar toch altijd weer over. Ik heb er nog even geen trek in, maar dat kan aan mij liggen natuurlijk. Waar ik wel trek in heb. Een nieuwe aan de bak tussen nu en 12 uur met straks in het volgende uur twee platen op de rand van de roemlijst. Bob Marley en de Tillman Brothers staan op het punt om eeuwig roem te bereiken. Maar of ze dat allebei gaat lukken, dat horen we voor 12 uur vanmorgen. Aan de bak. En nu muziek van Michael Jackson. Beetje Amazing 80's al. Lekker hoor.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang, natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch.
4: Morgen is er al koffie.

0: Je ziet ze zo in de verte weglopen, hè? Clouseau, en daar gaat ze op Radio West.
1: De plaats. Voor 12.
0: En waar gaat ze heen dan? Nou, misschien wel naar Californië.
1: Nummer 1.

0: wie zei dat het makkelijk zou worden vandaag? De staat Californië, dat is het thema vandaag met de California Girls, de Beach Boys, keuzemogelijkheid 1. En keuzemogelijkheid 2, de Mamas en de Papas en California Dreaming. Maar ja, de grote vraag is...
1: Wordt het 1 of 2?
0: En jij bepaalt via de Facebookpagina van Radio West. Beach Boys nummer 1, Mamas en de Papas nummer 2. Of stuur een appje naar de studio, dat is nog makkelijker. 070-307-8080, 070-307-8080.

0: zwart met suiker, dubbele espresso of toch liever thee?
1: Aan de bak tot 12 uur op Radio West.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: Louden c'est la vie op Radio West. Zo dadelijk een nieuwe ronde van de Radio West tijdmachine met die prachtige waardebon ter waarde van 100 euro in het verschiet aan het eind van de week. Maar ook zo dadelijk in het regio nieuws. Kringloopwinkel in Wassenaar mist 10.000 euro.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Download de app of ga naar goldenesim.com.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
10: Ah! Mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
13: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
12: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 10:30. Precies een overzicht van het regionieuws, Reinhard Rommer.
14: Goedemorgen Patrick. Het bestuur van een kringloopwinkel aan de Achterweg in Wassenaar heeft aangifte gedaan tegen een van de vrijwilligers. Hij zou bijna 10.000 euro hebben gestolen uit de kassa van de winkel. De medewerker, een asielzoeker, is nog niet aangehouden door de politie. Wel zou hij al een deel van het gestolen geld hebben terugbetaald aan de Wassenaarse kringloopwinkel. Die biedt al jaren aan een aantal asielzoekers een dagbesteding en de mogelijkheid om laagdrempelig Nederlands te leren. Niet eerder leidde dit tot problemen. Woningzoekenden in Leiden, Alphen aan de Rijn en de Bollestreek kunnen vanaf 1 september hun jarenlange plek op de wachtlijst voor een huurwoning in één klap verliezen. Wie een periodieke betaling mist om ingeschreven te blijven, wordt voortaan direct uitgeschreven als woningzoekende. Je bent dan meteen de opgebouwde wachttijd kwijt. De SP in Leiden vindt dat niet eerlijk en is een petitie gestart tegen de nieuwe regels van Holland-Rijnland, het samenwerkingsverband van woningcorporaties.
15: Het is natuurlijk best een heftige ingreep. En vooral ook omdat de mogelijkheid om bezwaar te maken wordt ingetrokken. Dus als er een fout wordt gemaakt, u kunt niet meer in bezwaar om aan te tonen dat er iets mis is gegaan. Ik vind het bijzonder van Holland-Rijnland dat ze deze wijzigingen aankondigen zonder echt een argument waarom ze dit doen. Je neemt wel een heel disproportionele en niet menselijke maatregel.
14: Fractieleider Stefan Haas van SP Leiden was dat. In 3 dagen tijd is de petitie bijna 750 keer getekend. Het inschrijfgeld is overigens maar een relatief klein bedrag, 7,50 euro, maar met dus grote gevolgen als je een keer vergeet te betalen. Cesar Zuiderwijk keert terug in het theater met een show. Daarin vertelt de Golden Earring drummer van vroeger over zijn leven in de wereld van rock and roll. De show heeft als basis het boek Cesar, het verhaal van een drummer, dat hij samen maakte met schrijver en journalist Jean-Paul Heck. De shows waarmee Zuiderwijk en Hek dit najaar Nederlandse theaters en poppodia aandoen, zal volgens de drummer geen avond hetzelfde zijn. Het is de tweede theatershow van Zuiderwijk in korte tijd. Zijn vorige heette De Naakte Waarheid. En drie avonden en nachten mogen glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delftland versoepelt het verbod dat sinds begin deze maand van kracht is vanwege de droogte. Ook de industrie en gemeente mogen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Delftland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven, ook al is er nu veel regen. De aanvoer van water vanuit de Rijn blijft historisch laag. De versoepeling van de maatregel geldt in de avond en nacht van 19, 20 en 21 augustus. Vanaf morgen dus.
0: En over de regen gesproken, Margot Ribberink bij de Weerexperts.
10: Na de nachtelijke regen is het vandaag op een enkel spetterbuitje na droog. Maar er is wel vrij veel bewolking. Dus de zon die heeft het niet zo makkelijk vandaag. En het gaat later in de ochtend en middag vanuit het westen ook flink waaien. Langs de kust wordt de wind vrij krachtig. Maar koud is het niet. De temperaturen die gaan vanmiddag toch oplopen naar zo'n 1-22 graden. Iets warmer dan gisteren. Vanavond is het op een enkele bui na droog. En het wordt ook niet koud hoor. Vannacht 16-17 graden. En tegen morgenochtend komt een volgend neerslaggebied vanaf de Noordzee. Trekt lekker over onze regio. Kan soms flink doorregenen. Morgenmiddag komt de zon weer af en toe tevoorschijn. Met een paar losse buien. En dan wordt het bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind 21 graden. En de meeste neerslag moet nog komen in de periode van donderdag tot en met zaterdag. Flinke buien met lokaal veel regen, misschien ook onweer. En tussendoor ook ruimte voor de zon bij temperaturen van 21 graden.
14: Dat was het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Je luistert naar Aan de Bak.
1: Met Patrick van Houten.
0: Op 89.3 Radio West.
2: Hij heeft ook altijd wat. Nou, zet hem maar in de zon, dan kan hij drogen.

0: Rolling Stones. Ja, je kunt ook een beetje out of the box denken en gieter pakken. Daar dan verf in gooien en dan een beetje zo sprankelen. Ja, ik weet niet of het dan helemaal mooi zwart wordt. Maar je krijgt er een kunstwerk van, hè, vinden sommige mensen.
1: De archiefbak.
0: En in die archiefbak zit erin...
2: 1986.
0: Protest bij de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag. Op 19 augustus 1986 demonstreren 200 leden van vakbond FNV... samen met journalisten voor het pand. Ze protesteren tegen het feit dat het apartheidsregime... 200 vakbondsfunctionarissen gevangen houdt. Ook heeft het regime van Zuid-Afrika journalisten in de cel gegooid. Het ambassadepersoneel in Den Haag weigert een aangeboden petitie. Zanger Danny Christian krijgt een baan bij De Tros. De slagerzanger gaat een wekelijks radioprogramma maken op Radio 5 onder de titel Tros Slagerfestival. Dat wordt in augustus 1986 bekend. Christian gaat ook de presentatie doen van het Slagerfestival op televisie. En over De Tros gesproken, die omroep zendt de eerste aflevering uit in 1986 van de komische serie Elf. De reeks draait om een klein buitenaards wezen met oranjebruin haar en een spitse snuit. Hij stort met zijn ruimteschip neer in de garage van de familie Tanner. Die nemen Elf liefdevol op in hun gezin en proberen hem verborgen te houden voor de boze buitenwereld. Elf staat dan voor Alien Life Form. Hij komt graag sarcastisch uit de hoek en heeft enorme trek in kattenvlees. Tot verdriet van huiskat Lucky. Maar ook andere buitenkansjes laat Elf niet aan zich voorbij gaan.
3: Can you make a lot of money with this horse racing thing?
4: Only if you win.
3: No problem. Put me in for 50 bucks.
4: Where did you get 50 bucks? Have you been going through my purse again?
3: Yes, but that's not where I got the money. By the way, you're out of Tic Tacs.
2: 1986.

0: had hem op een verzamel-LP staan, kan ik me herinneren uit die tijd. Now This Is Music was een reeks die behoorlijk wat albums afleverde in de jaren 80. Heb ik graag gedraaid altijd. Two People van Tina Turner stond er ook op.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, we stappen zo in de Radio West tijdmachine op weg naar een jaar uit het verleden. En over dat jaar stel ik je 3 vragen. En het is de moeite waard om mee te reizen deze week. Want aan het eind van de week gaat er een prachtige prijs uit. Een waardebon, een nationale keuze cadeaukaart ter waarde van 100 euro. Wat kun je daarmee? Nou, daar kun je wel 200 winkels mee binnen. Online of gewoon een echte winkel. En dan heb ik het over echt grote ketens, speelgoedwinkels, lingeriezaken, meerdere kledingketens, een schoenenketen, een grote drogist, een doe-het-zelf zaak met vestigingen in bijna elke stad in de regio. Je kunt hem ook gebruiken om naar de bioscoop te gaan. En 100 euro, dat is natuurlijk echt wel serious business. Dus even bellen met 070-390-5454. Dat is namelijk al lekker, die hoofdprijs. Maar heb je maar 1 of 2 vragen goed, heb je het ook prima gedaan en word je beloond met de sneldrogende Radio West sporthanddoek. Ja, dat is een gewild exemplaar. Kun je deze zomer niet zo vaak meer winnen, denk ik. Maar nu geef ik hem in ieder geval nog weg. Dus dit is je kans. 070-390-5454. Dat is die mooie gekleurde sporthanddoek van West. Die razendsnel droogt. 070-390-5454.

0: Afgelopen weekend werd Johnny Kaagman ook nog mooi geëerd tijdens het Haagse Beat Festival. Earth and Fire and Memories.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Speel ik met Pierre Huff uit Den Haag. Goedemorgen, Pierre.
2: Goedemorgen.
0: Je zit in de auto. Je vertelde me net al even dat je in de buurt van de Victory Boogie Woogie Tunnel aan het rijden bent. Waar ga je naartoe?
2: Ik ga naar Overschie.
0: En wat ga je daar doen?
2: Overschie. Daar ga ik een vriend helpen, die is thuis aan het klussen. Mm-hmm. En daar zou ik een handje toesteken. Dus dat is allemaal gezellig. En.
0: En sympathiek van jou.
2: En sympathiek. Ja. Maar dat...
1: Deuren gaan dicht.
0: We gaan eens even kijken waar we uitkomen in de tijdmachine. Let op hoor, daar komt ie.
2: Ik ben benieuwd.
1: 2, 0, 0, 6.
0: 20 jaar terug, 2006. Ja.
1: Deuren gaan open. Ja.
0: Zo voelt het niet, hè, als je zegt 2006, 20 jaar alweer. Maar het is wel waar. Ja, dat is bizar.
2: Ja, ja, ja. We hadden al 6 jaar de euro.
0: Ja, nou, zo kun je het ook zeggen, inderdaad.
2: Dat lijkt ook. Dan ben ik nog van de oude stempel, dat ik alles nog een hoop wel, zeker dure dingen, terugreken naar guldens. Dan blijf je een beetje bij de les, vind ik altijd.
0: Nog steeds?
2: Weet je dat? Ja. Mijn moeder was Française en daar hebben we tot een aantal jaren geleden altijd nog in de supermarkten de prijzen met oude franken gestaan. Dus dan was het 200 nouveau franc. Ja. En was dan 2000 oude franken. Dat is heel lang gebleven. Dus iets schijnbaar nog in mijn hoofd.
0: Wat grappig. Nou, we gaan eens kijken wat je nog weet over 2006. Tweede Kamervoorzitter Frans Wijsglas maakt in augustus 2006 bekend dat hij zich bij de komende verkiezingen niet meer kandidaat stelt voor een zetel in de Tweede Kamer. Voor welke politieke partij zat Frans Wijsglas in de Kamer?
2: Dat is een gokje van mij, dat is de VVD.
0: Ze begon in 1966 met haar televisiecarrière, maar in augustus 2006 kondigt ze aan dat ze ermee stopt. Over welke Sonja heb ik het?
2: Dat is mevrouw Barend.
0: En welke stad in de regio krijgt in 2006 een veelbesproken nieuw logo dat lijkt op een vlieger en ontworpen werd door Anton Corbijn?
2: Dat lijkt op een vlieger, een Anton Corbijn. Ja, dat is, wat me zo in een keer zo in mijn hoofd opkomt, dat is dan, vliegveld Valkenburg. Verder heb ik geen idee. Dat zijn van die vervelende vragen. Ja. Ik denk, dat is een appeltje eitje, ik huppel er zo doorheen. Maar ik denk dat ik toch nul goed heb.
0: Nee, nou wacht even. Antwoord op die laatste vraag. Welke stad in de regio krijgt een nieuw logo in 2006? En dan zeg je Valkenburg? Nee, toch?
2: Ja. Ja, het vliegveld. Ja, dus welke stad? Jeetje, mijn kreetje.
0: Roep gewoon een stad in de regio. Wat kan je gebeuren?
2: Een stad in de regio. Ik zeg Delft.
0: Jij zegt Delft.
1: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, dat is goed gedaan hoor, Pierre. Ja, dat is lekker.
2: Jammer.
0: Ja, dat wel.
2: Ik ging voor de hoofdprijs.
0: Ja, dat is jammer. Sonja Barend was natuurlijk goed. VVD was hartstikke goed. Dat was de stad Den Haag. Het was heel simpel eigenlijk.
2: Oh, ja. Ik denk aan een ooievaar Den Haag. Dus de ooievaar weggevlogen, dus in de vorm van een vlieger.
0: Daar was toen ook behoorlijk wat kritiek op destijds. Maar goed, hoe dan ook. Jij krijgt wel die sneldrogende handdoek van Omroep West. En ik ga natuurlijk even een liedje draaien uit 2006 van Coldplay in dit geval.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken heeft.

0: bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Zowel Bob Marley als de Thielman Brothers staan op de rand van de roemlijst. Maar gaan ze het ook halen? Je hoort het zo, het is 11 uur, nieuw nieuws uit de regio met Reinhard Rommer.
2: Bewoners van de Kooilaan in Blijswijk hebben genoeg van de geluidsoverlast door brullende motoren en hardrijdende auto's. Ze dringen aan op maatregelen zoals het ophangen van camera's en meer optreden van politie en handhavers en zijn een petitie gestart. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen en zoekt voorbeelden van hoe Hagenaars dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon, meldt Den Haag FM. De stad is volgens de Bomenstichting landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En het bestuur van een kringloopwinkel aan de Achterweg in Wassenaar heeft aangifte gedaan tegen een van zijn vrijwilligers. Hij zou bijna 10.000 euro hebben gestolen uit de kassa van de winkel. De medewerker is niet of nog niet aangehouden door de politie. Wel heeft hij een deel van het gestolen geld terugbetaald. Meer regionieuws, 11:30, nu het andere nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven? Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
8: Tot 12 uur aan de bak.

0: And you took the words right out of my mouth.
1: Eeuwige roem.
0: Het zijn de liedjes met eeuwigheidswaarde die we zoeken in deze muzikale rubriek. Elke werkdag rond 10:50 op Radio West. Jouw kans om je favoriete plaat weer eens op de radio te brengen. Mail naar patrick@omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. En als jouw plaat 7 dagen weet vol te maken in dit spel, dan krijgt hij een plek op de roemlijst van dit programma. Dat kan zo dadelijk gebeuren in de nieuwe ronde van dit spel. En Jan Haakman heeft het vandaag voor het zeggen. Die woont in Bleiswijk en is 67 jaar. Hij is getrouwd, heeft 4 kinderen en 4 kleinkinderen. Hij gaat graag wandelen met zijn Old English Bulldog, die Nuggy heet. En hij verzamelt alles wat op geld lijkt, maar geen geld is. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Ja, ik moest er even over nadenken, maar wat verzamel je dan bijvoorbeeld?
2: Nou ja, om te beginnen het makkelijkste, winkelwarenmuntjes. Maar ook de penningen van de kermis, zeg maar, waar je mee speelt. Maar ook die je kan winnen van de punten. Maar ook consumptiemunt in discotheken, cafetaria, alles. Gasmunten, inrichtingsgeld.
0: Oh ja, van die muntjes voor de douche op een camping?
2: Ook, ja. Dat en het parkeren.
0: Jeetje. Maar Jan, dat is toch een onmogelijke verzameling? Ik bedoel, dat gaat om. Daar is zoveel van. Hoe wil je dat compleet krijgen?
2: Dat krijg je nooit compleet.
0: Maar dat is ook het doel niet.
2: Nee, dat is niet doel. Gewoon veel van hebben. Ik heb van de gas- en elektriciteitsmunten heb ik een hele grote verzameling, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar ja, die laatste, laat ik het zeggen, rond de 150. Dat is, ja, daar is bijna niet aan te komen. Dus.
0: Oké, want hoeveel van dit soort munten, wat op geld lijkt, heb je dan inmiddels?
2: Alleen nog al winkelwagenmuntjes, 10.000 Nederlandse winkelwagenmuntjes. En ik denk 5.000 consumptiemuntjes. En ja. Gasmunten zit ik op 450. Van alles. Koffiemunten zit ik aan de 400 of zo. Ja, bij elkaar is het wel misschien wel 30.000 of zo. Ik weet het niet.
0: En heb je dat dan gesorteerd in bakjes?
2: Ja. Oh. Nee, allemaal zit allemaal aparte groepen in aparte allemaal in een aparte album, zeg maar.
0: Wat goed zeg. Jeetje, maar hoe is dat ooit begonnen?
2: Ja, dat is begonnen omdat ik vroeger spaarde en ik postzegels en munten.
0: Ja.
2: En dat is te makkelijk, dat kun je zo kopen.
0: Uh-huh.
2: En dan ga je er nou heel veel van kopen en dan wordt het dure hobby. En als je iets weg wil doen, dan krijg je nooit terug wat je ervoor gegeven hebt. Dus daar was ik heel gauw klaar mee. Maar iemand vroeg mij om gasmunten en ja, die ben ik gaan zoeken. En op een gegeven moment kwam ik, die zei van ja, die heb ik.
0: Ja.
2: Dus op een gegeven moment had ik er zelf 100. En toen dacht ik van ja, het is eigenlijk veel leuker om dat te gaan verzamelen.
0: Ja.
2: En toen ben ik
0: dat
2: allemaal gaan verzamelen.
0: Ja. Wat een goede verzameling, zeg. Nou, deze had ik nog niet zo vaak gehoord, Jan. Wij verzamelen prachtige plaatjes. En we hebben er 3 op een rij staan. Maar jij moet er toch eentje uitknikkeren. Dit zijn de roemzoekers van dinsdag.
3: Eeuwige roem.

0: ship of dreams.
1: Heart and Dreamboat Annie kwam er gisteren bij, staat er één dag in. De Tillman Brothers, Blue Bayou, 6 dagen en ook 6 dagen voor The Three Little Birds van Bob Marley. Maar ja, jij bepaalt natuurlijk, Jan, wat gaan we ermee doen?
2: Nou, ik denk dat we Hart er maar uit doen.
1: Hart gaat eruit, oké. Okay.
0: Oh, Annie, Dreamboat Annie.
1: Ah, dat betekent 2 platen die naar de roemlijst gaan. Dat gaan we zo doen. Maar eerst natuurlijk jouw keuze voor Eeuwige Roem. Wat is een plaat waarvan jij zegt, die heeft eeuwigheidswaarde voor mij? Die mag zo in de collectie.
2: Ja, dat is... Dat is de OJ's, die staat nog niet in de lijst.
1: Nee.
2: En nee, er staan nog geen OJ's platen in de lijst. En ik zou graag dan de Backstabbers daarin toevoegen.
1: Nou, dat doe ik met veel liefde. Wat mooi. Dankjewel daarvoor en ga ervan genieten.
2: Oké, Patrick.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, want Jan Keizer uit Zuid-Afrika kwam in februari van dit jaar met Three Little Birds van Bob Marley. Vorige week kreeg de single een extra kans dankzij Manuela Buijs uit Rijswijk. En vandaag is het raak, dus zoek ik weer even contact met Jan. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Patrick.
0: Van harte gefeliciteerd, het is je gelukt hoor.
2: Ja, de zoveelste.
0: Ja, inderdaad, hofleverancier van de roemlijst, dus daar gaat er weer een.

0: Eeuwige roem.
1: Plaat nummer 879 op de roemlijst van dit programma. En dat betekent dat je een ander liedje mag nomineren. Wat gaat het worden?
2: Ja, een klassiekertje. Heel mooi nummer. En ja, ik was eigenlijk verbaasd dat die er nog niet in stond. Ja, ik hou alles bij zoals je weet. Ik ben nog helemaal bij, want we zitten nu op 880 met de Thielman Brothers er ook nog bij.
1: Ja, klopt.
2: Maar dat is extreem met More Than Words.
1: Ja, hij is wel geprobeerd hoor. Eerder genomineerd door Ellie Veenman uit Den Haag. Dat was in 2017. En door Cor Oostveen uit Rijswijk. Dus hij start met een flinke dosis voorsprong op 6 dagen. En we gaan kijken of het nu wel lukt.
2: Kijk, dan kan het morgen gewoon raak zijn.
1: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja. Dus hou het in de gaten,
2: top.
1: Jan. Dankjewel weer.
2: Oké. Joe, hoi.
1: Extreme, More Than Words. Terug in Eeuwige Roem.

0: Terug in eeuwige roem dankzij Jan Keizer. Extreme and More Than Words.
1: Eeuwige roem.
0: In juli 2012 werd Mariette Verdonk uit Wateringen de eerste die de Thielman Brothers in het spel bracht met Blue Bayou. Daarna kwam Ria Schreurs uit Rijswijk nog en Lende Vette uit Delft. En gisteren kwam het laatste zetje van Eliane Ebbing uit Den Haag. Maar dus keer ik terug naar Mariette. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, dat heeft even geduurd, zeg, sinds 2012, Mariette.
2: Nou, dat is ongelooflijk. Had dat veel eerder moeten gebeuren.
0: Ja, nou, ja, dat, soms denk je dat inderdaad. Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Uiteindelijk gaat het toch lukken voor deze van de Thielman Brothers. Daar gaat hij hoor. Daarmee is het, zoals Jan terecht al zei, plaat nummer 880 op de roemlijst van dit programma. En dat betekent dat jij het spel weer verder mag brengen met een nieuwe suggestie.
2: Ja, precies. Leuk, leuk.
0: Vertel, waar is je keuze op gevallen?
2: Nou, op Celine Dion. Mm-hmm. En ze heeft toen dat nummer gezongen met de Olympische Spelen. Nou, dik kippenvel. Ja. Dat vond ik zo mooi.
0: Ja, dat was een moment, hè. Want ja, iedereen wist natuurlijk, ze heeft gekampt met een verschrikkelijke ziekte. Lang niet kunnen optreden.
2: Zeg dat.
0: En ineens, daar stond ze. Als een icoon op een icoon. Want ze stond op de Eiffeltoren, kan ik me herinneren, toch?
2: Ja, zeker. Ja. Het was echt geweldig.
0: Ja, en dus, bijzonder genoeg, het liedje is op single verschenen, maar is eigenlijk nooit een hit geworden. Terwijl op het moment dat gezongen werd, dacht je, nou, dat wordt geheid een hit. Maar dat is dus nooit gelukt.
2: Ja. Nee, vond ik ook. Tijd voor de eeuwige roem.
0: Nou, ik snap hem wel, die keuze. Maar we gaan kijken wat de andere luisteraars ervan vinden. Ik ga hem in ieder geval voor je draaien.
2: Radio. Ja, en ik ga Marder zetten.
0: Voor Celine Dion.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
14: Radio West, goedemorgen. 3:30. Jazeker, daar gaat hij dan toch voor het regionieuws. Het wordt er hoog tijd voor, namelijk Reinhold Roemer.
15: Bewoners van de Kooilaan in Bleiswijk hebben genoeg van geluidsoverlast door brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral op zonnige dagen racen voertuigen met hoge snelheid langs, waardoor ook gevaarlijke situaties ontstaan. In het natuurgebied dat ingeklemd ligt tussen Bleiswijk en Zevenhuizen wordt soms wel een half uur lang heen en weer gereden. En motorrijders proberen er hun maximale snelheid te halen, klagen omwonenden van de Kooilaan. Ze dringen aan op maatregelen, zoals het ophangen van camera's en meer optreden van politie en handhavers. En ze zijn een petitie gestart. Werkzaamheden aan de N468 door Midden-Delftland vragen veel geduld en improvisatievermogen van aanwonenden. Door wegafsluitingen loopt de reistijd op en moeten bewoners flink omrijden. Om gezinnen met schoolgaande kinderen tegemoet te komen worden tijdelijk elektrische bakfietsen beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Jeroen van Dijken van de provincie Zuid-Holland.
16: We sluiten steeds een stukje van de weg af, dus we doen niet de hele weg in één keer. Dus per stuk kijken we naar wie kan de fiets goed gebruiken. Daar kunnen gezinnen zich dan ook voor aanmelden. En de fiets wordt vanaf de start, worden alle 5 fietsen continu gebruikt. Ja. Daarmee helpen we dus meerdere gezinnen. Maar 5 is op dit moment nog voldoende om het goed te kunnen oplossen.
15: En de Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. En zoekt voorbeelden van hoe Hagenaars dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. De stad is volgens de Bomenstichting landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. De straten van Den Haag lijken soms echt op een begraafplaats met zoveel steen, zei fractievertegenwoordiger Ewout van Hoek van de Partij voor de Dieren bij Den Haag FM. Versteende straten warmen veel meer op in de zomer en bewoners kunnen daar volgens Van den Hoek om ook meer last krijgen van de hitte.
14: En hoe is het met de hitte? Nou, behoorlijk teruggedrongen natuurlijk, maar gewoon Ribberink over het weer.
17: Na de nachtelijke regen is het vandaag op een enkel spetterbuitje na droog. Maar er is wel vrij veel bewolking. Dus de zon die heeft het niet zo makkelijk vandaag. En het gaat later in de ochtend en middag vanuit het westen ook flink waaien. Langs de kust wordt de wind vrij krachtig. Maar koud is het niet. De temperaturen die gaan vanmiddag toch oplopen naar zo'n 1,22 graden. Iets warmer dan gisteren. Vanavond is het op een enkele bui na droog. En het wordt ook niet koud hoor. Vannacht 16, 17 graden. En tegen morgenochtend komt een volgend neerslaggebied vanaf de Noordzee. Trekt lekker over onze regio. Kan soms flink doorregenen. Morgenmiddag komt de zon weer af en toe tevoorschijn. Met een paar losse buien. En dan wordt het bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind 21 graden. En de meeste neerslag moet nog komen in de periode van donderdag tot en met zaterdag. Flinke buien met lokaal veel regen, misschien ook onweer. En tussendoor ook ruimte voor de zon bij temperaturen van 21 graden.
15: Margot van de Weerexperts, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio nieuws meer weten. Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: ABBA natuurlijk, het loflied op de radio. En waar hoor je dat anders dan op Radio West?
1: De archiefbak.
0: Zeker, want die brengt je naar
2: 1972.
0: Op 26 augustus 1972 bevalt Alma Netten in Amsterdam van een zoon. Zul je zeggen, hoezo? Wat kan mij dat schelen? Nou, ze is de tweede echtgenote van Boudewijn de Groot, die daarmee voor de derde keer vader wordt. De jongen krijgt de naam Jim. En een jaar later scoort de Groot een top 10 hit met Jimmy, dat hij naar zijn zoon vernoemd heeft. Jim de Groot is tegenwoordig vooral bekend als acteur. 4 doden, 50 zwaar gewonden en 1,5 miljoen gulden schade is de trieste balans van een wervelwind die op 11 augustus 1972 een verwoestend spoor trekt over een camping op Ameland. Tientallen tenten vliegen de lucht in en caravans worden tegen de grond gekwakt. En bij de VARA is er voor kinderen vanaf een jaar of 8 de Stratenmaker op Zeeshow vanaf 1972. Aart Staartjes, Witteke van Dort en Joost Prinsen spelen diverse typetjes en behandelen onderwerpen die destijds nog controversieel waren. Joost Prinsen speelt Erik Engert, die iedereen aan het schrikken probeert te maken, maar dat lukt dan niet. Witteke van Dort is de deftige dame die niet zo heel deftig blijkt omdat ze regelmatig een wind laat. En Aart Staartjes is de Stratenmaker, kortweg straat.

0: Even mooi voor het contrast naar de stratenmaker op Seeshow, vind je niet? Deep Purple. Jaren,
1: er is er een jaren. Er is er een jaren.
0: Vandaag 18 augustus en ik krijg een berichtje van Tom van den Berg. Die schrijft: goedemorgen voor de kalender. Misschien staat hij er al op, maar toch. Willem Rowij van Goudsmaard wordt vandaag tromgeroffel 60 jaar. Dat zijn leeftijden natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. En Jurie van den Bos is ook jarig vandaag. Van harte allebei en alle andere jarigen natuurlijk.

0: Van het weekend nog even op tv. Harry Jekkers met In Mijn Liedjes Kan Ik Wonen. Klein Orkest en Koos Werkeloos. Straks na 12 de man die zeker niet werkeloos is deze periode. Want Menno in de Middag is er met Bob Brinkman. Goedemorgen.
1: Nou, tot 2 uur ben ik niet werkeloos. Hè? Daarna moet ik gewoon, gewoon op straat gaan zitten met mijn bekertje.
0: Nee, en je gitaar. Ja, precies.
1: Ja, een krantje erbij.
0: Wat heb jij straks na 12?
1: Dat nummer van Rutger van Barneveld. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Ken je die?
0: Zeker, ja. Een grote hit is dat. Hè?
1: Nou, in het Westland hebben ze daar een eigen versie van gemaakt voor het goede doel. En hoe die versie klinkt, die ga je horen tussen 12 en 2 bij mij. Verder jouw plaat natuurlijk. Nieuw vakantieland gisteren aangekondigd. Italië, dus heb jij een leuk plaatje over Italië of uit Italië. Mag je me mailen of appen of een brief sturen. Of eventjes als ik aan de straat zit even langslopen en op een briefje schrijven wat je wil horen. Want dan kan ik het de volgende dag weer draaien.
0: Bob@omroepnet.nl. Ja, dat is wel zo handig. Straks na 12 hoor je hem op de radio. She's crazy like a fool.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl. Hey,
1: Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Een nieuwe Menno in de Middag, onder andere met Jouw Plaat, vakantieland Italië. En Erik Kooijman gaat op avontuur in de Op de Kaart Zomertour. Het is 12 uur, het laatste nieuws uit je regio krijg je van Lotte Dekker.
9: Bewoners van de Kooilaan in Bleiswijk zijn klaar met geluidsoverlast door brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral op zonnige dagen is het vaak raak. Ze zijn een petitie gestart, want ze willen dat er maatregelen komen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten oppervlaktewater gebruiken. Het OGM-raadschap versoepelt het verbod dat sinds deze maand geldt vanwege de droogte. De versoepeling geldt dus 3 avonden en nachten vanaf morgen. En gedoe op het spoor rondom Leiden. Vanochtend is daar een trein gestrand en daardoor is de bovenleiding kapot gegaan. Er rijden daarom al een paar uur minder treinen tussen Leiden en Hoofddorp en Leiden en Haarlem. En dat duurt op het spoor rondom Leiden. Vanochtend is daar een trein gestrand en daardoor is de bovenleiding kapot gegaan. Er rijden daarom al een paar uur minder treinen tussen Leiden en Hoofddorp en Leiden en Haarlem. En dat duurt waarschijnlijk tot 2:30.

0: heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Tot 2 uur

0: De in 1985 gebouwde stad van Starship. We built this city. Aan het begin van een kakelverse, supernieuwe Menno in de middag. Een hele goede middag. De ochtend is vertrokken, je middag is begonnen. En je middag begin je natuurlijk goed hier op Radio West. Met de show die normaal gepresenteerd wordt door Menno Tamming. Die is nog steeds lekker op vakantie. En totdat hij van zijn strandbedje afkomt, Bob Brinkman op zijn plek. Maar verder alles natuurlijk wat je van Menno in de middag gewend bent. De tijdmachine bijvoorbeeld, die ga ik over een half uurtje ongeveer starten. En jouw plaat. Er komen al aardig veel plaatjes binnen. Het is blijkbaar een land vol inspiratie. Heel de zomer doen we verschillende vakantielanden aan in jouw plaat. En misschien dat jouw favoriete plaatje over dat vakantieland dan wel de show afsluit. En deze week is het vakantieland dat het thema beslaat Italië. En ik krijg al heel veel mailtjes, maar blijf vooral mailen. bob@omroepwest.nl. Als je een onwijs leuk plaatje hebt over Italië of uit Italië, bob@omroepwest.nl. Of je mag altijd even appen, hè? Dat kan natuurlijk ook. En heel makkelijk. Naar
1: 070-307-8080.
2: Op de kaart.
0: Heel de zomer zijn we ook op onwijs leuke locaties met de Op de Kaart Zomertour in de regio. We kijken hoe regiogenoten de zomervakantie doorbrengen. En de verslaggever die dat deze week doet is Erik Kooijman, die al druk in gesprek is, zo te horen. Erik, waar ben je deze dinsdag?
3: Ja, Bob, ik ben in Alfa aan de Rijn, bij het Archeon. En ik krijg net een aantal Friese doorlopers in mijn handen.
0: Ja.
3: En die zijn van Bot.
0: Van Bot?
3: Dat was Bot, ja, van koeienbot, denk ik, hè?
4: Ja, ja, van, ja, inderdaad, koeienbot, Schotse Hooglanders, bot.
3: Die zijn er nu ook weer, hè? Ja.
4: Zwanen, bot van zwanen, lepels, kijk, kleine dobbelsteentjes, kam.
3: Kom, ja, die heb ik wel nodig af en toe. Dat hadden ze vroeger ook al nodig, ja. Ja, ik ben dus in het Archeon. Ik ben nu in de middeleeuwen terechtgekomen. En ik ben eigenlijk in deze hut terechtgekomen, omdat ze hebben hier een kampvuurtje. En het ruikt zo lekker. Maar mijn einddoel is om nog verder in de tijd terug te gaan om de Vikingen te ontmoeten. Ja. Bent u bang voor de Vikingen?
4: Nee hoor, want ze zijn echt niet goede scheepsbouwers. Ze zijn echt niet plunderaars alleen maar. Nee, dat is echt een fabel hoor. Dat is echt niet waar. Ze hebben ook heel veel goede dingen gedaan, de Vikingen. Zeker, handelaars waren het. Scheepsbouwers. Okay,
3: nou, ik ben benieuwd wat ik allemaal ga tegenkomen. Dankjewel, ik neem mijn bot af voor dit mooie wat er gemaakt is. Prachtig.
0: En trek je je Friese doorlopers dan nu aan? Ga je klunend door het Archeon, Erik, of niet?
3: Ja, met de slee voor me uit. Ja. Want ze maakten ook een sleeën hier van bot.
0: Ja, ja. Omdat je gisteren zei dat je zo van schaatsen hield en dat je daar zulke goede billen van krijgt, dacht ik, nou, misschien.
3: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Nee. Nou, over 10 minuten horen we je weer. Ik ben benieuwd of je dan al Vikingen hebt gevonden. Erik,

0: me live that fantasy. En Royals en daarvoor Rutger Kot.
1: Op de kaart.
0: Met vrede terug naar Erik Kooijman vol op de kaart zomertour. In een, kan me voorstellen, Erik, druilerig Archeon deze bewolkte dinsdag.
2: Nou, het valt mee. Het zonnetje is hier doorgekomen. Ik heb net mijn jas uitgedaan, dus het kan verkeren. Het hoort er wel een beetje bij. Toch een beetje wind en het regen in je gezicht. En een viking die op zo'n punt van een boot staat, op reis. En dan hebben we het idee van hij gaat op rooftocht. Hij gaat een aanval plegen en plunderen en met vrouwen aan de gang en toch wel best wel barbaren. Maar ja, we hoorden net al dat ze ook handel dreven. En dat deden ze dan in Dorestad. Dorestad bestaat nog steeds natuurlijk. Dorestad is Dordrecht. Even checken of dat klopt. Dorestad is Dordrecht.
3: Nou, dat ligt even de wijk bij Duurstede.
0: Oh.
3: Vlak daarnaast ligt het. Het is niet helemaal hetzelfde. Dorestad zelf bestaat niet meer.
2: Maar ja, op die plek daar is nu wijk bij Duurstede, ongeveer.
3: Ja, vlak daarnaast. Niet helemaal exact precies op de plek, het ligt er vlak naast.
2: En jullie zitten hier als vikingen even te lunchen tussendoor.
4: Ja.
2: Ja, dit keer geen vis, maar normaal gesproken, wat aten de vikingen veelal?
3: Ze hadden natuurlijk vlees, maar ook veel granen, veel pappen. Eigenlijk een beetje wat in heel Europa rond die tijd gegeten werd. Uien, kool, basisdingen. En dan niet natuurlijk wat er uit Amerika kwam, dus geen bonen. Geen oranje wortelen.
2: Geen aardappelen.
3: Geen aardappelen.
4: Geen tomaten.
2: Geen mais.
3: Wel erwten.
2: Ja. En aten ze ook vis?
3: Ja, heel erg vreselijk veel. Ja. Ja. Dat was wel een beetje de hoofdstapel als je aan de kust woonde. En een merendeel woonde wel aan de kust, dus dat was wel een van de hoofdingrediënten.
2: Ze maakten ook muziek, hoor ik.
0: Ja. Mooi.
2: Ja. En ik hoorde net dat ze, want ik vertelde net aan mijn collega aan de andere kant van de radio, dat het toch wel barbaren waren die op strooptocht gingen en plunderen en verschrikkelijke dingen deden. Dat is een beetje het beeld wat we meekrijgen soms. Maar in een andere hut vertelde iemand al dat ze ook best wel lief waren.
3: Nou, ze waren niet heel veel anders dan de rest van de Europese bevolking. Ja, er werd geplunderd door een kleine groep, maar dat was een kleine groep. Het merendeel waren handelaren, hoogwaardige handwerkslieden, boeren met mooie moderne wetten. Vrouwvriendelijk. Dus ik denk niet dat er heel veel verschil is. Maar ja, wie schrijft de geschiedenis? Dat waren niet zij, dat waren de monniken die overvallen werden. Dus je krijgt wel een beetje een vertekend beeld. Ja, als je ziet wat Karel de Grote in diezelfde tijd uitrichtte, was dat niet heel veel vriendelijker.
2: Dus het is niet helemaal eerlijk dat ze dat predicaat hebben gekregen?
3: Nee, zeker niet. Nee, ze hadden de naam, want ze waren er goed in, maar het is niet helemaal eerlijk. Nee, Karel.
2: Maar ja, jij bent ook niet helemaal objectief natuurlijk.
3: Nee, natuurlijk niet. Nee, uiteraard niet. Maar we weten er wel veel van. We hebben wel heel veel gelezen. En wie zich daarin verdiept, ziet wel dat het in heel Europa toen de tijd niet heel prettig toeven was.
2: En nu is de rol van de man en de rol van de vrouw, vond ik wel interessant. Er zit nog een stukje spek in je baard, maar dat hoort erbij.
5: Ja, dat zijn baarden voor, dat kun je twee keer eten.
2: Ja. Die vrouwen bleven ook wel vaak thuis in Noorwegen. En die mannen bleven lang weg.
4: Vaak wel, ja.
2: Dus die vrouwen waren eigenlijk dan thuis de baas.
4: Ja, absoluut.
2: En ik heb zelf meegemaakt in Noorwegen dat ik allemaal van die sterke vrouwen tegenkwam. En die mannen, dat zijn een beetje watjes.
3: Nou, de vikingvrouw was wel een sterke vrouw. Want je moest wel, als je dan in je eentje zo'n hele boerenbedrijf jarenlang moet runnen, dan ben je niet van suiker natuurlijk.
2: En als die man dan een keer langskomt, dan is hij niet gelijk weer de baas?
3: Dat denk ik niet, nee. En er was ook niet veel voor nodig voor een vrouw om te scheiden. Ze kon drie keer zeggen wegwezen en dan was het geregeld. Het huis was van haar. Dus dan werd het vee verdeeld van wie het was en de spullen. En dan kon die weg.
2: Misschien wel een goed idee, ook voor hier in de Lage Landen. Ik weet het niet. Ja. Nou, dit waren allemaal kleine dingetjes die ik heel leuk vind. Straks gaan we ook wel even wat dingen bekijken die hier gedaan worden. Ik voelde me als kleine jongen erg aangetrokken bij het viking zijn. Ik ben ook een groot visser. Vraag maar aan mijn vrienden. Kan je de foto's laten zien?
0: Schaatsen je ook, ja.
2: Maar straks meer. Dankjewel.
4: Alsjeblieft. Ja. Fijne dag nog.
0: Dus eigenlijk ben jij, Erik Kooijman, in de verkeerde tijd geboren.
2: Ja, zeker. Nou, ik ga ook vaak naar Noorwegen. Dus dan heb ik dat gevoel weer een klein beetje. Als je dan helemaal in de middle of nowhere bent, dan doe je je ogen dicht en dan ben je er. Dus
0: nou, dat is ook wel weer over 20 minuten gaan we weer naar je toe. Dan ben ik benieuwd of je, als je dan je ogen dicht doet, ook er gewoon bent. Als je toch even die viking in jezelf kan loshalen. Zometeen in het volgende half uur van Menno in de Middag. Tot zo, Erik.
2: Ja. All right.

0: Lange haren, snerende gitaren, de mannen van Foreigner. Dit was Say You Will hier op Radio West. Zometeen terug naar onze eigen viking Erik Kooijman, die steeds meer van een verslaggever in zo'n... Nou ja, het lieve man was het eigenlijk, hè, die vikingen. Dat leren we nu, dat het eigenlijk hele lieve doetjes waren. En Erik Kooijman die maakt de viking in zichzelf los in de Op de Kaart zomertour. Verder natuurlijk de tijdmachine, die ga ik voor je starten. En het laatste nieuws en weer krijg je van Margot Ribberink en Lotte Dekker.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
1: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
11: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
0: Het is 12:30 geweest. Het laatste nieuws uit je regio krijg je van Lotte Dekker hier aangeschoven in de studio. Lotte, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Bewoners van de Kooilaan in Bleiswijk zijn er klaar mee. Geluidsoverlast door brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral op zonnige dagen is het vaak raak. Ze willen verandering en daarom zijn ze een petitie gestart. Daarmee hopen de bewoners bijvoorbeeld op camera's of meer optreden van de politie en handhavers. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap versoepelt het verbod dat sinds deze maand geldt vanwege de droogte. Ook industrie en gemeente mogen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven, ook al valt er nu wat meer regen. De versoepeling van de maatregel geldt in de avond en nacht van 19, 20 en 21 augustus. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners van de stad dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. Zulke versteende straten warmen zomers veel meer op en daarom kunnen inwoners veel meer last krijgen van hoge temperaturen. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt terugkerende vakantiegangers voor meeliftende Japanse kevers. Is te lezen in het AD. De waarschuwing geldt ook voor mensen die in de logistieke en handelssector werken. Aanleiding is dat er een paar weken terug een dode Japanse kever is meegekomen uit Italië. En die kever is zeer schadelijk voor de plantensector, natuur en ook voor tuinen en parken.
0: Maar die kever was al dood.
13: Die kever was al dood, maar ze komen dus... Ja, misschien was hij nog levend toen hij in de bak waarin die werd gevonden terechtkwam.
0: Ja.
13: En als hij hier terechtkomt, dan kan hij zich snel verspreiden... en de natuur planten aantasten. En dus wil de NVWA voorkomen dat hij naar Nederland komt.
0: Ja, dat begrijp ik. De Japanse kever, wees gewaarschuwd. Hoe ziet hij eruit, zo'n Japanse kever, Lotte?
13: Ja, voor mij ziet het er eigenlijk uit als een gewone kever. Aha. Dus ik zou even...
0: Maar zo komen ze de grens over,
13: precies,
0: natuurlijk. Dat is precies wat ze willen dat je denkt.
13: Dus mocht je een kever tegenkomen in je koffer... check even een plaatje van een Japanse kever, zou ik zeggen.
0: Ja. Of kijken of ik een beetje sushi aan het maken. Een kleine sushi. Margot Ribberink, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Bob.
0: Ik zat gisteren te denken, Margot... jouw weercollega Jordi Bloem, die heeft in dit spektakel van een programma altijd een eigen liedje. Ken je dat liedje?
14: Ik ben heel jaloers op mijn collega Bloem. Ja.
0: Ja, dat snap ik. Ik zal heel even het liedje laten horen voor de luisteraar die denkt, welk liedje heeft hij het dan over? Boom, boom, boom, boom. Het is weerman Jordi Bloem. Hey Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud? En daar ben jij dus jaloers op, Margot.
14: Ja, ik ben helemaal jaloers op Boem, Boem, Boem, Bloem.
0: Ja, dat snap ik. Dat is ook heel leuk gerijmd, natuurlijk. Ja. Ja, nou goed. Ja, ik kan er nu even niks van maken anders, maar ik moest er toch even ineens aan denken. Ja.
14: Ja.
0: Ja. Nou, ik ga even kijken wat we kunnen doen, oké? Okay? ik ga even kijken wat we kunnen doen. Margot, misschien
14: is goed, hoor.
0: Over een uurtje. Ik ben benieuwd. Laten we eerst het weer eventjes doen, Margot, van deze dinsdag.
14: Ja, het is bewolkt. En de regen die afgelopen nacht weer lekker viel. Zo'n 5 tot lokaal 10 millimeter. Een halve tot hele emmer per vierkante meter. Dat is weg. Af en toe spattert het nog een beetje, maar dat telt niet meer mee.
0: Oh.
14: En daarbij is het niet alleen... Nou, er komt niks meer in de regenmeter als er zo'n spattertje bijvalt. Hè? Ja, dus dat bedoel ik met de commissie wil erbij.
0: Het ligt eraan waar het spattertje valt, maar goed.
14: Ja, precies, in die regenmeter, ja. Ja, daarbij is het niet alleen bewolkt vanmiddag... Maar het is ook, als je buiten komt, best wel warm. 21, 22 graden, een beetje plakkerig ook. Maar daarentegen waait er ook een stevige wind. Die is inmiddels gedraaid van zuid naar west. En langs de kust is het echt wel behoorlijk winderig. Een windkracht 5. Dus wat dat betreft is het een grijze middag met een klein beetje zon. Op een enkel spatje naar droog. Een stevige wind uit het westen en 21 graden.
0: Margot, dankjewel. Tot over een uurtje.
14: Joe.
13: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Menno in de middag.
14: Haha, nee.

0: Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Op de kaart.
0: Nou ja, of Heaven Must Be Missing a Viking. Want onze Erik Kooijman die dompt zich helemaal onder in de wereld van de Vikingen op dit moment in het Archeon. Erik, heb je al zo'n helm op met van die horens en van die vlechten die eruit lopen? Een baard laten staan?
2: Nee.
0: Knots op je rug?
2: Nee. Baard, dat is het enige eigenlijk die een klein beetje er doorheen komt na een weekje. Maar verder ben ik gewoon mezelf.
0: Ja.
2: En dat blonde is ook een beetje veranderd van kleur, heb ik gehoord van de mensen. Dat is ook anders weer.
0: Dat wil je zelf nog niet herkennen? Nee.
2: Maar in mijn hart voel ik me wel een klein beetje een Viking. En dat zijn meer mensen uit Europa die dat voelen. Want er is ook een hele groep Belgische Vikingen hier terechtgekomen. Hoe komen jullie hier terecht?
3: Archeon is een internationaal gekend museum. En zo'n evenement laten we zeker niet schieten. Dat zijn we heel graag van de partij.
2: En dan kom je als Belgische Vikingvrouw hier logeren.
3: Ja.
2: En hoe word je ontvangen? Is er dan ook een feest en een gedoe?
3: Nou, de Vikingen waren niet overal even welkom. Hè. We kwamen natuurlijk vooral om te plunderen. Dat gaan we hier niet doen. Okay. Maar we hebben ons kamp opgezet en we maken er zelf wel een feestje van.
2: En jullie zijn wel vriendelijk met de andere Vikingen?
3: Jawel. Op slagveld doen de mannen al eens wel naar tegen elkaar. Maar de vrouwen komen allemaal goed overeen. Dus we zijn één grote familie wat dat betreft.
2: Ja, ik had het net over dat de vrouwen eigenlijk sterk waren en ook wel misschien wel de baas waren.
3: Ja, in huis waren zij zeker diegene die de plak zwaaide. Buitenshuis was de man de grote man. Maar er is eigenlijk in al die tijd nog niet veel veranderd uiteindelijk. Hè.
2: Die de plak zwaaide, wat een mooie uitdrukking. Over plak gesproken, er is hier een man dan weer, een mannelijke Viking, hallo.
4: Ja,
2: jij bent ook uit België, hè?
4: Ja, dat klopt, ik ben uit België.
2: Ja, en je bent iets aan het maken, wat ben je aan het maken?
4: Ik ben een replica aan het maken van een strijkplank. Een strijkplank die dat vroeger uit walvisbeen bestond met een tekening op, die dat dan gebruikt werd met een warme steen voor hun kledij eigenlijk glad te maken.
2: Zoals wij ook gewoon strijken, hè?
4: Zoals wij het moderne strijkijzer nu gebruiken. Op elektriciteit gebruikten ze het vroeger met een steen, een warme steen voor de kreuken uit de kledij krijgen. Want de Viking wou altijd mooi zijn naar de buitenwereld toe.
2: Ja, dat hoorde ik ook, dat ze ijdel waren.
4: Ze waren heel ijdel, ze waren fier op hunzelf. Overal waar ze kwamen, al gingen ze op plundertocht of gingen ze bij op bezoek iemand, hadden ze altijd de mooiste kledij aan. Ja, en je wilt natuurlijk geen verkreukte kledij aan hebben, want je wilt mooi zijn.
2: Ja. Wat interessant. Maar je bent als man nu wel iets vrouwelijks aan het doen, hè, met de strijkplank?
4: Nee, want eigenlijk zowel mannen als vrouwen die deden de ambachten. Iedereen kende natuurlijk de Vikingen van de plundertochten en de rooftochten, maar het waren eigenlijk ambachtslui en boeren. Dus oftewel waren ze met iets bezig van bijvoorbeeld deze strijkplank te maken. Weet je wat, ik maak er een tweede. Ik ga die ruilen voor wat vee of wat pluimvee. Of ik ga voor een nieuw kledijstuk bij iemand ruilen. Dus zowel de mannen als de vrouwen waren me altijd continu met iets bezig.
2: Mooi zeg. Leuk. Het ziet er mooi uit. En het lijkt bijna geen replica. Het is gewoon je eigen kunst.
4: Dank je wel.
2: Mooi, mooi. Nou, zo kom ik allerlei dingen te weten hier ondertussen. Ook over de Belgische, die toch weer een andere tongval hebben. Maar ook een andere, andere manier van werk. En hier is ook weer, zijn de kids bij elkaar een beetje. Die liggen elkaar een beetje te vlooien. Nee hoor, dat is niet waar. Maar zo ziet het er een klein beetje uit. Lig je lekker? Ja, bij het kampvuur. Dus dat is ook wel lekker. Het is hier heel goed toeven. En ik heb ook al een klein hapje met zalm en prei geproefd. Dus ik ben helemaal... Ik zit helemaal erin.
0: Als ik het zo hoor, dat man en vrouw gelijk waren, zalm en prei als ontbijt, dan klinkt het echt wel als de ideale beschaving eigenlijk, die Vikingen.
2: Ja, nou moet ik wel zeggen dat in Noorwegen is het misschien door de geschiedenis wel doorgeslagen. Daar zijn de vrouwen heden ten dagen ook sterk en goed beschermd. Weet je, als die een kind krijgen, dan hoeven ze een jaar niet meer te werken, krijgen ze een toelage. Als ze de man uit huis doen, dan hebben ze het ook rijk. Het is een heel rijk land en daardoor loopt het ook wel een beetje mis vaak daar.
0: Oh.
2: Ja, nu hè.
0: Oké. Op wat voor manier dan? Heel even snel?
2: Nou, mensen die heel snel uit elkaar gaan. Die vrouwen die eigenlijk de baas zijn en die zeggen van... nou, van jou een kind, van jou een kind. En dan zien we het wel verder. Ik krijg genoeg geld van de overheid en dat is wel goed. Het is een beetje kort door de bocht dit. Maar die verhalen, die ken ik wel. En dat is ook niet echt fijn voor een gezin.
0: Nee, en zo zijn er altijd inderdaad mazen in de wet te vinden. Maar goed, het klinkt, op papier klinkt het goed. Erik?
2: Nou, dat de vrouw de baas is... Want die heeft toch de macht over, laten we het even zeggen, de seks. Vind ik vrij logisch.
0: Ja, zeker. Dat ben ik helemaal met je eens. En misschien is de vrouw al in ieder huishouden de baas. Als de mannen gewoon eventjes heel eerlijk zouden zijn. Erik, tot zometeen.
2: Yo.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Wil jij graag iets kopen binnenkort bij een doe-het-zelfzaak? Of wil je iets kopen bij een speelgoedwinkel? Of moet je veel shampoo inslaan omdat je nog op vakantie gaat en gewoon echt van die vikingharen ook hebt? Dus je moet naar een drogist. Of je wil naar de bioscoop. Of je wil een spannend setje kopen in een lingeriezaak. Of je wil drank halen bij een slijterij. Wat je ook wil kopen. De Nationale Keuze cadeaukaartenwaarde van €100... die kan overal, vrijwel overal besteed worden. En die kan vrijdag van jou zijn als je de finale wint van de tijdmachine. Moet je je wel verplaatsen. En daarom moet je nu bellen. 070-390-5454. 070-390-5454. Reis met me mee naar een jaar in het verleden. Net zoals Erik Kooijman in het Archeon vandaag aan het doen is. Drie vragen goed. Is kans op een plekje in die finale van aanstaande vrijdag? Eén vraag goed. Dan heb ik al een hele leuke voetbalachtige prijs voor je. 070-390-5454.
5: Hey Menno, ja, nee. Draai eens even een lekker plaatje.
0: Bob heet ik, hardnekkig publiek. Maar een lekker plaatje heb ik voor je. Wat dacht je van deze om een beetje de zon in de regio te krijgen? Noordwijk aan Zee.

0: Leuk plaatje, hè, Rosita?
1: Ja, joh, lekker gezellig.
0: Ja, daarom. Dat is ook zo.
2: De Radio West Tijdmachine.
0: Ja, het Noordwijk aan Zee van Sivanka. Echt een ode aan het strand daar. Rosita, uit Zoeterwoude. Ja, kom jij graag op het strand eigenlijk?
1: Nou, tegenwoordig komen we er niet zo vaak meer. Het is, nou, als het mooi weer is, is het altijd rete druk natuurlijk als je daarheen moet. En we zijn niet van die strandmensen. Dus, maar vroeger, toen we kleiner waren met mijn ouders, gingen we heel vaak naar het strand. Dus
0: ja, maar dan
1: het is me niet onbekend.
0: Tegen heug en meug, begrijp ik, want je bent geen strandmens.
1: Nou, nee, toen was het wel leuk. Mijn man houdt daar ook niet zo van. Dus dan, en we gingen wel eens met de hond even lekker lopen, dat ook wel. Dus,
0: Hey, een speelgoedwinkel, lingeriezaak, slijterij, drogist. Waar zou je die 100 euro aan uitgeven als je die wint aanstaande vrijdag?
1: Ik heb geen idee.
0: Geen idee? Jij belt, Rosita.
1: Ja, ik bel, ja. Nou ja, weet je, er komt altijd dan wel wat omhoog, maar zo snel zou ik het niet kunnen bedenken.
0: Nee, ja, je kunt hem in ieder geval op heel veel verschillende plekken uitgeven.
1: Ja, dat had ik begrepen. Dus dat gaat, als dat zo mocht zijn, dan komt dat allemaal goed.
0: Maar mag het zo zijn? Ik ga je meenemen naar een jaartal in het verleden, Rosita. Je krijgt 3 vragen over dat jaar. En 3 vragen goed is kans op die cadeaukaart.
2: Deuren gaan dicht.
0: Uit welk jaar kom je zelf, als ik zo onbeleefd mag zijn?
2: 1958.
0: 1958.
2: 9, 9, 1.
0: Deuren
2: gaan open.
0: 1958, 1991. Rosita, toen was jij?
1: Even over de 30 volgens mij.
0: 58, 68, 78, 88. Ja, net over de 30. Klopt. Ja, klopt. Ja. Jij bent ook geen kei in hoofd rekenen, begrijp ik.
1: Nou ja, joh. Als het zo moet, dan lukt het wel.
0: Ja. Maar weet je toch wel wat je deed in 1991?
1: Nou, ik was huismoeder. Ik had 3 kindertjes. Dus nou, daar heb je je handen vol aan.
0: Ja.
1: Dus ja, de tijd ging snel om eigenlijk. Dus,
0: ja, want dan is het billen afvegen, tanden poetsen, haren kammen, haren vlechten misschien.
1: We zaten er al 2 op school en eentje thuis. Dus dat gaat dan ook allemaal nog wel.
0: Ja,
1: maar het is dan even een beetje doorwerken.
0: Wat heb je opgestoken naast al dat doorwerken van het jaar 1991? Ik ga je 3 vragen stellen, Rosita. Let al goed op.
1: Goed.
0: De Sovjet-Unie stort in elkaar in augustus van dit jaar. Steeds meer later verklaren zich onafhankelijk later. Boris Jeltsin werpt zich op als nieuwe sterke man van de Sovjet-Unie in die zomer. Maar wie was de voorganger van Boris Jeltsin? Hoe heet die man?
1: Ik dacht Brezhnev.
0: Welke groeistad in de Haagse regio bereikt 100.000 inwoners in 1991? Geen nieuwe stad?
1: Zoetermeer, denk ik.
0: En zanger Juan Luis Guerra heeft zijn enige hit in ons land in de zomer van 1991 met Burbujas de Amor. Sorry van mijn uitspraak eventueel. In welke taal zingt hij dat liedje? Wat is de taal Burbujas de Amor?
1: Ik denk Spaans.
2: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, ik zocht Gorbachev.
1: Oh, kom, ja. Nee, was niet in me opgekomen.
0: Nee, dat bleek. Maar de andere 2 heb je goed. Zoetermeer en Spaans.
1: Dit was het eerste wat in me opkwam.
0: Ah.
1: Ik, nou ja, dat moet je meestal zeggen ze dus. Maar
0: ja,
1: die Gorbachev had ik niet in mijn hoofd. Dus die had ik dan niet geweten.
0: Je had toch nog geen plan voor die 100 euro. Dus wat dat betreft stel ik je niet heel erg teleur. Het huishoudboekje kan gewoon doorgaan deze maand zoals het gepland was. Maar wel met lekkere warme voeten. Want je krijgt de ADO-sokken. Ik weet niet of je toevallig een ADO-fan hebt bij jou in de buurt. Of dat je het zelf bent.
1: Mijn kleinzoon is een echte ADO-fan. Die heeft zelfs een abonnement. Die gaat naar alle thuiswedstrijden. Dus dat komt helemaal goed.
0: Nou, die kan de lekkerste sokken aantrekken als hij onder zijn ADO-dekbed gaat.
1: In zijn ADO-pyjama.
0: Met zijn sjaal om. Ja, nee, hartstikke goed.
1: Hij heeft alles.
0: Nou, de sokken nog niet.
1: Ik heb ook wel een ADO-zadeldekje van jullie. Die heeft hij ook al gekregen.
0: Nou, dus, wat goed. Zet hij die op zijn hoofd. Dan wordt het
1: zou kunnen.
0: Een hele goede wedstrijd wordt het. Rosita, dankjewel voor het meespelen.
1: Oké, leuke en fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Okay. En hier is dat nummer waar je het over had. Juan Luis Guerra, Burbujas, Damo.

0: Bijvoorbeeld als je van je vrouw zegt of tegen je kinderen zegt, ik hou van jou. En dat is zo verschrikkelijk mooi wat je voor reacties dan terugkrijgt.
1: En dat voor hen deed dat waarschijnlijk niet.
0: Nee? Nee, maar we zijn toch mannen.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En we zijn nog steeds gelukkig. Ik ben echt een bionisch vrouwtje. Ik heb overal een nieuwe schouder gekregen, een nieuwe knie gekregen, een nieuwe heup gekregen. Dus,
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
8: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
7: Ik wel, bij NRV.
8: NRV?
7: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
8: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
9: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Zwoele zomernachten in De Lier. Erik Kooijman op de kaart. En jouw plaat, Italië. Dat gaat allemaal gebeuren in het laatste uur Menno de Middag van deze dinsdag. Na het nieuws, het is 1 uur, van Lotte Dekker.
16: De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. Zijn voorarrest wordt beëindigd. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen hem. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Bewoners van de Kooilaan in Bleiswijk zijn klaar met geluidsoverlast door brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral op zonnige dagen is het vaak raak. Ze zijn een petitie gestart, want ze willen dat er maatregelen komen. En gedoe op het spoor rondom Leiden. Vanochtend is daar een trein gestrand en daardoor is de bovenleiding kapot gegaan. Er rijden daarom al een paar uur minder treinen rondom Leiden. Duurt waarschijnlijk nog een half uurtje. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
17: Christian Bonenbakker.
16: Er rijden daarom al een paar uur minder treinen rondom Leiden. Duurt waarschijnlijk nog een half uurtje. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners

0: Ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
11: Een hele goede middag. Ja, ja.

0: Juliana Wegening. Geen nicht in die stad. We doen het op z'n Duits aan het begin van het tweede uur, Menno in de middag. Het uur dat op z'n Italiaans wordt afgesloten trouwens.
1: Jouw plaat.
0: Het thema is vakantieland Italië. Dus heb je een leuk plaatje over Italië of uit Italië. bob@omroepwest.nl of app gewoon 070 307 8080.
1: Op de kaart.
0: Als een viking waant hij zich nu op dit moment. Onze eigen Erik Kooijman, die is in het Archeon, waar veel vikingen dus ook deze periode zijn. Erik, is dat eigenlijk speciaal dat de vikingen voet aan wal hebben gezet in Alphen aan de Rijn?
2: Ja, nou, ze zijn er vandaag ook. Ik heb net uitgebreid met een Duitse viking gepraat.
0: Ah, zo.
2: Een Duitse. Ja, dat was ook wel interessant. En we hebben de Belgen gehad. Dus ze komen ook nu nog steeds bij elkaar. Maar de vikingen waren veel wijder verspreid dan wij dachten. Wij denken dan aan Noorwegen, aan een fjord. Maar daar zijn er veel meer. En ik sta nu op een schip. Dat wordt leeg gepompt door een zonnepaneeltje. En de directeur Jack die komt nu aan boord. Want Jack, dit is geen normaal schip. Want dit is gemaakt hier in Nederland, in Friesland volgens mij.
3: Dit ook nog, ja dit is er gemaakt. Dat is een tentoonstelling in het Fries Museum in Leeuwarden. Over vikingen in Friesland natuurlijk. En die hadden daar een vikingschip laten bouwen. Door de Virda, dat is de ROC uit Sneek. Dat hebben ze onder leiding gedaan van waar het schip vandaan komt. Het origineel uit Roskilde. Een vissersplaatsje in Denemarken.
2: Het muziekfestival.
3: Je kent dat, ja. Een heel bekend muziekfestival. Een van de eerste wat in Europa was dat, denk ik. Ja. En de vikingen hebben dit schip gebruikt. Hebben ze afgezonken in het fjord. Aan het begin van het fjord. Met een aantal schepen. Om de vijand tegen te houden. Daar is het natuurlijk in blijven liggen. En is in het begin van de 19e eeuw is dat opgegraven. Ze hebben dat gevonden. Ze wisten dat lag. Hebben ze dat opgegraven. En zo hadden ze de maten en de afmeting. En zo is het herbouwd. En dat is gedaan in Roskilde. En de Friezen hebben dit gedaan. En dat hebben wij over kunnen nemen nu.
2: Ja, want jullie zijn toch wel blijde bezitter. Ook van een Romeinse boot in Zwammerdam heb ik net zitten kijken. Die is groot. Ongelooflijk. Ik had er wel over gehoord. Maar dat die zo groot was, dat was bij mijn verbeelding nog niet opgekomen. Maar deze is ook vrij flink. Ja. En wat is er nu aan de hand?
3: Nou, er wordt een signaal afgegeven. Ze gaan varen of de vikingen verzamelen zich. En, want dit is het ene schip. Maar we hebben natuurlijk nog twee schepen. Het hele leuke is dat in Scandinavische, in Noorwegen, waar de Gokstad vandaan komt, de andere twee schepen die we hebben, dat is een grafheuvel gemaakt in het land. En wat hebben ze nu gedaan? Als een belangrijke viking overleden was, hebben ze het schip op het land gebracht. Dat hebben ze als graf meegegeven. Er zijn zelfs sieraden uit Azië bij gevonden. En schapen en andere cadeaus. Daar hebben ze een bult zand overheen gegooid. En dat heeft
2: over dat schip.
3: Al die schepen. En dat was allemaal als een soort grafheuvel, maar niemand wist dat. Dus ze hebben dat in de 18e eeuw eens een keer als iemand had gaan graven. Waar is dat nou van? Het heeft dus 1000 jaar daar gelegen. Toen kwamen ze allerlei spullen tegen en schepen. En in Oslo ligt het origineel van het schip. In het grote vikingmuseum, schipmuseum. En dat is geweldig om te zien. En hier kun je ermee varen. Zo achter je, als je om je kijkt, dan...
2: Oh ja, dat komt er even bij.
3: En die schepen als boter door het water. Hè.
2: Dat ze glijden zo makkelijk. Geweldig. Ja, ze zijn bijzonder... Ze liggen heel licht op het water. Ze drijven zo, ze steken niet diep. En dat ziet er hartstikke mooi uit.
4: Kom aan boord hoor, je mag even staan.
5: Ja,
2: je kan hier gewoon aan boord. Ja, we gaan even schommelen.
0: Zo gastvrij, hè, die vikingen. Ja,
2: ja, wel mooi. Maar voelt u zich ook af en toe een viking? Ik heb dat een beetje als ik hier ben.
3: Nou, nu staat hier wel natuurlijk toch, hè? Ja, toch leuk. Ja.
2: Is dat ook?
3: Ja, dat is zeker. Ja. En in Noorwegen hebben we ook geroeid meteen. We hebben ook roeispanen aan, dus we kunnen ook meer roeien. En daar hebben we ook de schilden komen nog zitten. En de banken zijn eigenlijk niet origineel. Iedere viking aan boord had een kist en daar zat hij op. En dat kistje was gewoon los, daar zaten zijn bezittingen in. Die kon hij meenemen en daar zaten ze op. Dus ze kon ook de afstand een beetje variëren als iemand wat groter of wat kleiner was.
2: Die vikingen zijn populair, ook met dat wereldkampioenschap voetbal. Gingen ze met z'n allen roeien. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Dat gaat de hele wereld over en dat doen ze nu allemaal. Terwijl, ja, dat wordt een beetje betwist, zeker als ik hier wat gesprekken heb gevoerd. Het waren eigenlijk schurken, toch?
3: Nou, in die tijd was oorlog en geweld natuurlijk anders dan nu. We vinden dat nu allemaal niet meer zo leuk. Toen was dat iets normaler waarschijnlijk, of het werd gedaan. Dat is een keerzijde van het verhaal. Maar ze hebben toch ook in schepenbouw, ze hebben heel grote delen van de wereld ontdekt. Ze hebben ook heel veel ambachten en handel. In Wijk bij Duurstede, het huidige Wijk bij Duurstede, dat was Dorestad. Dat was een van de grootste handelsteden in Europa in die tijd. En daar was altijd vrede, daar is nooit oorlog geweest. En ja, daar kon je van alles kopen en ruilen en... Dus het was heel bijzonder.
2: Ja, de geschiedenis van de Vikingen. Ik vind het bijzonder interessant. Nou, hier loop je door de tijd heen. Ja. Ik ga nog een kleine wandeling maken verderop. Want de Vikingen die hebben we nou wel behandeld. Ik kan eigenlijk de hele week hier blijven en elke keer weer iets behandelen. Want ik vind het zelf heel leuk. Ga ik niet doen. Jack, dankjewel.
1: Maar wat ga je dan wel over een half uurtje doen? Welk thema gaan we aan? Welke bladzij van het geschiedenisboek moet ik erbij pakken?
2: Jij mag kiezen. De prehistorie, de Romeinse tijd, de bronstijd of de ijzertijd?
1: Doe maar de Romeinse tijd.
2: De Romeinse tijd.
1: Ja, Asterix en Obelix, daar ben ik gek op. Leuk. Tot zo, Erik.
2: Yo.

0: Ook een soort vikingstrijdlied eigenlijk, hè? Een vikingstem heeft hij ook wel. Rod Stewart, Rhythm of My Heart. Hey, deze ken je wel, hè? Jawel. Dat is die zomerhit. Van Rutger van Barneveld. Daar hebben ze in het Westland een hele eigen draai aan gegeven voor het goede doel. En ik heb een van de makers op dit moment aan de lijn. Joan van der Meijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hoi.
0: Een hele eigen versie van de zomerhit op dit moment. Nou, doe eens een stukje. Ik ben benieuwd.
1: Ja, nou, moet dat?
0: Nee hoor, ik heb hem ook wel klaarstaan hier. Moet je horen, dit is ook LinkedIn.

0: Ja, niet de zon zien zakken in de zee, maar de zon zien zakken in de lee. Goedemiddag, Joan. Ja, hoe kwam dit idee zomaar bij jullie op?
1: Ja, dat is eigenlijk ontstaan vanuit een grapje wel. Want we zijn met ons team, waren we op teamuitje, vaarden we door de Lier over de Lee. En nou ja, precies op dat moment kwam het liedje van Ik wil de zon zien zakken in de zee voorbij. En toen zong een van die meiden voor de grap Lee op dat moment. En nou ja, van het een kwam het ander. De volgende dag zeiden we, zullen we gewoon een single gaan maken?
0: Oké, dat was en, de volgende dag nog steeds een goed idee, ja.
1: Ja, zeker. Nog beter.
0: Ja, ja, want heel de Lier zingt nu mee, hè?
1: Ja, dat is wel wat er een beetje gaande is, ja. En dat hadden we van tevoren natuurlijk echt nooit bedacht. Dus dat is heel erg leuk.
0: Ja, wat vind je ervan, dat heel de Lier meezingt en dat het eigenlijk gewoon aanslaat? Ook al begon het een beetje als een grapje.
1: Nou, dat maakt het natuurlijk wel extra leuk eigenlijk, omdat we het dus ook hebben gekoppeld aan het goede doel. Dachten we van ja, hoe kunnen we hier nou echt iets waardevols van maken? En hebben we eigenlijk ons best gedaan dat ja, via alle kanalen te verspreiden, zodat iedereen het lied kent in de feestweek die vandaag begint. Dus dat iedereen ja, dan meezingt is natuurlijk, daar hoopten we natuurlijk dan wel een beetje op. Ja. Ja,
0: wat was jouw rol binnen het schrijven en maakproces van Zon zien zakken in de Lee?
1: Nou, ik heb een beetje meegeholpen met het schrijven. En vooral in het achtergrondkoor. Ik denk dat dat maar beter is.
0: Jij bent niet de frontvrouw.
1: Nee. Dat kun je beter aan anderen overlaten, kan ik je vertellen.
0: Ja, het is wel een gezellige bedoeling. Er zit ook een hele videoclip bij waarbij jullie over die lee varen weer op die boot. Ik denk ook dezelfde boot als waar het idee ooit begonnen is. Helemaal in bijna vrijgezellenfeestachtige sferen.
1: Ja, dat klopt. En dat is wel het leuke van ons kantoor. Het is een kantoor in de Lier waarbij je een flexplek kan huren. Dus we zitten daar met allemaal creatieve, enthousiaste onderneemsters. Ja, en als je dan een aantal bij elkaar zet die dit een goed idee vinden, dan kan er in een hele korte tijd heel veel gebeuren. Dus dat is eigenlijk wat we afgelopen 3 weken waar we heel druk mee zijn geweest.
0: Ja, en dan is ook nog het idee geboren om er een goed doel aan te koppelen. Waar kwam dat precies vandaan?
1: Ja, nou op een gegeven moment hadden we dus wel, we vonden het allemaal heel leuk en waren heel enthousiast. En het nummer maken, een clip maken, het verspreiden. Maar toen dachten we, ja, het wordt natuurlijk wel nog veel waardevoller als we daar een goed doel aan kunnen hangen. Nou, en afgelopen week was in de Lier ook de ALS Swim. Dus toen dachten we, ja, hoe mooi eigenlijk als we het kunnen koppelen aan ALS Westland. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. En we hebben daarvoor ook heel veel bedrijven benaderd of die ons wilden sponsoren in dit verhaal. Ja, en dan zie je wel dat de Lier gewoon mega supportive is. En vooral heel enthousiast rondom dit idee. Want hebben al heel veel bedrijven meegedaan en gesponsord voor het goede doel. En dat komt nu nog steeds binnen. En aankomende vrijdag dan doen wij dus mee met de rondovaart in de Lier. Ja. In een feestweek. En dan zullen we ook bekendmaken wat het bedrag is wat we hebben opgehaald.
0: En gaan jullie dan ook terwijl de boot door de Lier vaart zingen terwijl jullie op die boot staan?
1: Ja, absoluut. Nou ja, door de speakers dan in deze natuurlijk. En dan zou het heel leuk zijn als heel de Lier lekker mee kan zingen.
0: Ja, precies. Nou, de tekst is heel makkelijk. Zon zien zakken in de Lee. En dat allemaal voor het goede doel. Voor ALS, hoeveel hoop jij op te halen? En kunnen we nog helpen als regiogenoten?
1: Ja, zeker. Nou, ik hoop dat we zitten nu heel dicht bij de 10.000. Dus dat zou heel erg leuk zijn als we dat kunnen bereiken. Dus alle kleine beetjes zijn nog welkom. En dat kan nog tot vrijdag. Dus doe mee, zou ik zeggen.
0: Ja, Joan van der Meijs. Het is een van de zangeressen van Zon zien zakken in de Lee. Zal ik hem nog even een klein stukje...

0: Joan, heel veel succes met de actie nog en heel veel plezier ook vrijdag. Hè? Ik hoop dat jullie die 10.000 halen.
1: Ja, dankjewel. Dat komt helemaal goed.
0: Dankjewel. Hoi hoi.
1: Doei doei.
0: Ja, en dan kan ik het niet laten om toch heel even het origineel te draaien. Van onze grote vriend van de show ook, Rutger van Barneveld. De zomerhit van 2026. Dit is Zwoele Zomernachten op Radio West. Denk jij nog?

0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Leuk, hè, Lotte Dekker?
1: Ja, gezellig.
0: Ja,
1: sfeertje.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, als je dat sfeertje lekker vindt. Want aanstaande donderdag om 1:15 in het shownieuws bel ik met Rutger van Barneveld.
1: Nou, leuk. Nou, ik ga luisteren.
0: Fijn, leuk. Fijn om te weten dat we een luisteraar hebben. Laatste half uur van Menno in de Middag komt eraan. Onder andere met nog één keer Erik Kooijman, die zich een viking waant. In het Archeon, jouw plaat natuurlijk, Italië. Ook de jouw plaat van onze weervrouw Margot Ribberink komt eraan. En... nog niet tegen Margot zeggen, maar ik heb een verrassing voor haar.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: 1:30 geweest. Het laatste nieuws uit je regio krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
1: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia iets wilde aandoen. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnacht op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit. En zeker 40 keer werd alleen een waarschuwing gegeven. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die op het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd wordt gekeken of er passende zorg nodig is. En een klein stukje nostalgie verdwijnt op steeds meer plekken uit de supermarkt. Het gaat over blanke vla, schrijft het AD over. Sommige producenten zijn er al mee gestopt en dit najaar staakt nog een groot zuivelmerk met de productie daarvan. Het wordt namelijk steeds minder verkocht. We lijken steeds meer voorkeur te geven aan alternatieven met meer uitgesproken smaken, zoals stroopwafel of appelkaneel.
0: Ja, die klinkt ook lekkerder als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, ik wou net zeggen, ik hoor enige teleurstelling in jouw stem, maar nu ik deze smaak heb genoemd.
0: Ja, is ook zo, maar omdat er weer wat verdwijnt. Maar aan de andere kant, als ik heel eerlijk ben, ik heb nog nooit blanke vla in mijn winkelwagen gestopt.
1: Had je dat vroeger ook bij je ouders dan niet op tafel staan met een beetje hagelslag erbij?
0: Nee, een beetje hagelslag erbij.
1: Ja, dat kreeg ik af en toe wel eens.
0: Oh.
1: Heel lekker.
0: Ik had altijd yoghurt met speculaas.
1: Oh.
0: Dat is echt heel lekker. Dan moet je oprecht maar eens een keer eten. Dan moet je gewoon zo'n speculaasje, wat je in de Sinterklaastijd ook wel eens eet, gewoon in je yoghurt dopen. Dat is heel lekker.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ja. Ik ga dat een keer proberen als alternatief voor de blanke
0: vla. Ik ben heel gezond opgevoed. Dat wil ik ook even gezegd hebben trouwens. Heel veel worteltjes verder en appeltjes. Maar geen blanke vla. Dat niet, nee.
1: Nou, goed nieuws voor echte fans van blanke vla. Want vooralsnog verdwijnt het niet in alle supermarkten uit de schappen. Je moet alleen misschien een beetje beter zoeken.
0: Margot Ribberink, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Bob.
0: Ja, jouw weercollega die heeft een eigen liedje.
10: Ja.
11: Het is weer van Jordi Bloem. En Jor, wat wordt het weer?
0: Ja, Margot, we spreken jou natuurlijk ook vaak genoeg bij ons in de uitzending. En je zei vorig uur al dat je, als je heel eerlijk bent en diep in je hart kijkt, dat je een beetje jaloers bent op Jordi Bloem.
10: Ja, we hebben
0: allemaal wat bijgelegd op de redactie van Menno in de Middag. Ik ben even met de pet rondgegaan. En bij deze, in première... Nou, de reactie is overweldigend, Margot.
10: Ink,
0: het is Margot Ribberink, ja.
10: Ja, heel mooi. Heb je die net ingezongen?
0: Helemaal net zelf sloepzuiver ingezongen.
10: Geweldig, ja. Dankjewel. Heel leuk.
0: Nou, fijn. Ja, je wordt er stil van, Margot, ik begrijp het. Ja.
10: Ik was er stil van, ja, inderdaad, ja.
0: Het weer, Margot.
10: Ja.
0: Ja, er komt heel veel regen aan.
10: Vandaag niet meer, hoor.
0: Oh, okay.
10: Oh, dat muziekje blijft dan ook...
0: Ja, zeker. Leid het je af, Margot.
10: Ja. Nee, hoor, helemaal niet.
0: Nee, gelukkig.
10: Helemaal niet. Nee, ik vind het heel gezellig, ja.
0: Ja.
10: Ja, gezellig is het weer niet vanmiddag, want er is veel bewolking. Maar het is wel op de meeste plaatsen droog. Koud is het niet met 20, 21 graden. En er waait een stevig windje uit een westelijke richting. Een hoek van Holland, een windkracht 5. En nou, vanavond gaat de wind afnemen. Enkel buitje kan er vallen. Vannacht is het ook zo goed als droog met 16, 17 graden. En morgenochtend komt een volgend neerslaggebied met flinke regen naar ons toe. En daardoor kan er opnieuw weer misschien wel 10, 20 millimeter vallen. Dus dat is heel goed voor de natuur. Morgenmiddag is het denk ik voorbij. Dan komt de zon tevoorschijn. Er kan nog steeds een bui vallen, hoor. En ook wel een stevige bui. Maar het is ook af en toe zonnig bij temperaturen van 21 graden. En er komt nog meer regen aan. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Misschien wel stevige onweersbuien met lokaal een flinke plens.
0: Dankjewel, Margot. En blijf hangen, want zometeen jouw plaat... Het is echt je geluksdag.
10: Ja.
0: Jouw plaat komt er ook nog aan. Maar eerst moet Lotte eventjes... Ja, ik zie jou jaloers kijken, Lotte. Jij wil ook zo'n liedje. Ik kan niet bezig blijven, mensen. Nee.
1: Ik was al heel blij met mijn liedje gisteren.
0: Het is nieuwsvrouw Lotte Dekker.
1: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaats. Het thema is vakantieland Italië. Margot Ribberink, voor welk Italiaans plaatje ben jij gegaan?
10: Ja, een prachtig liedje. Senza una donna van Sugar Ho. En die zingt dit samen met Paul Jong.
0: Mooi!

0: luistert naar Menno in de Middag met Bob Brinkman.
1: Hij is best een lekker ding. Hij is een beetje stout, hij is interessant.

0: Lady Antebellum, Need You Now. En daarvoor de jouw plaat van onze weervrouw Margot Ribberink, Zugero en Paul Jong, Senza Una Donna.
1: Op de kaart.
0: Nog één keer terug naar het Archeon, waar onze Erik Kooijman zich onderdompelt in de geschiedenis. Eigenlijk een soort van, ja, de rol van leraar op zich neemt ook wel een beetje deze dinsdag. Even wat voor wat educatie zorgt deze Menno in de middag. Ben je bij de Romeinen aangekomen, Erik? Want dat had je beloofd.
2: Ja, speciaal voor jou sta ik bij een Romein. Oh. En hij heeft sandalen aan en die zijn helemaal historisch correct. Want eigenlijk alles wat hier gebeurt, en dat is een beetje de sport ook van de mensen die hier werken en wonen en in die tijd leven, om het precies zo te doen als toen. Dus dat, ja, ik praat nu met Roodbaard. Wat is je echte naam ook alweer?
3: Ahenobarbus. Dat vertaalt zich inderdaad naar Roodbaars.
2: Oh ja. En als je op de bus stapt straks, hoe heet je dan?
3: Dan heet ik gewoon Willem.
2: Okay, ja. Dat zie ik ook wel voor me. Je ziet er ook uit als een rode Willem. Rode Willem heeft alle kledij aan die precies klopt. Je hebt een maliënkolder aan.
3: Dat klopt. Dit is een maliënkolder. In het Latijn een lorica hamata, een ringetjesharnas. En dit is wat de meeste soldaten in het Romeinse leger gedragen zouden hebben.
2: Het ziet er wel gaaf uit. Het vormt zich helemaal om je lichaam heen hier. Maar jij bent werkzaam hier, hè? Jij bent werkzaam als Romein. We hadden het er net even over hoe dat dan is om weer in de normale wereld terecht te komen. Want jij woont gewoon in een huis, toch?
3: Ja, ik woon gewoon in een normaal huis, in een normale woonwijk, inderdaad.
2: Heb je een televisie?
3: Ja, een televisie en thuis ook gewoon een computer, laptop, mobiele telefoon, magnetron. Gewoon alle comforts thuis.
2: En als je dan hier bent geweest de hele dag, hè, dat je dan een soort van tijdreizen doet, hoe voelt dat voor je? Dat lijkt me heel gek om dat elke keer te doen.
3: Zeker in het begin was het heel erg gek. Het had bijna een soort magie dat het met zich meedraagt. Dat je inderdaad in een volledig andere tijd stapt. Je anders gedraagt. Je anders kleedt inderdaad. Je voelt je ook heel erg anders. En er zit ook wel een bepaalde heerlijkheid in. Dat je ook daadwerkelijk kan afsluiten van alle stress, van alle zorgen die het moderne leven met zich meebrengen. Dat je niet constant hoeft te reageren op berichtjes die binnenkomen, op mailtjes die binnenkomen.
2: Ja, je kan hier niet met je telefoon gaan staan. Vlak voor een, ze hebben hier een Romeins badhuis nagebouwd, dat eigenlijk een heerle heeft gestaan. Hè? Daar sta jij met je harnassen en je tooien en je speren. En jij vertelt daarover de hele dag, volgens mij.
3: Ja.
2: Net zoals je het aan mij vertelt.
3: Ja.
2: Maar daar heb je niet je mobiele telefoon in je achterzakje.
3: Nee, klopt. Nee, die heb ik inderdaad niet. Kunnen we niet bij. Dus dat is echt heerlijk dat je er gewoon niet bij kan.
2: Ja. Dat is een van de weinige beroepen waar je dat niet bij je hebt. Dat lijkt me heerlijk om te hebben. Wat vind jij mooi aan die Romeinse tijd? Want jij was eerst wat meer geïnteresseerd in de middeleeuwen, maar toch heb jij voor die Romeinse tijd gekozen. Wat springt er voor jou uit?
3: In de Romeinse tijd, en zeker zoals we het hier vormgeven, is dat je een ware smeltkroes van culturen ziet. Het is niet helemaal gebonden aan één tijd, aan één plek, aan één volk. Maar je hebt hier Romeins, je hebt hier Keltisch, je hebt hier Germaans. En die brengen toch allemaal eigen onderdelen van de cultuur mee. Andere manier van kleden, van leven, van nadenken, van eten. En om dat te kunnen zien, om daarin te kunnen duiken, dat vind ik hartstikke leuk aan de Romeinse tijd.
2: Is er ook een Romeinse wijsheid die je meeneemt als je dan weer 's avonds naar huis gaat?
3: Ja, alles gaat stapvoets, zou ik zeggen. We hebben geen auto's in de Romeinse tijd natuurlijk. Paarden en zo, dat is allemaal te duur. Dus alles lekker stapvoets, alles lekker rustig aan.
2: Dus je loopt naar huis?
3: Ja. Lekker naar huis lopen.
2: Nou, dan is het weer helemaal rond. Ja. Nou, ik heb echt, Bob, ik heb genoten hier. Er zijn allemaal interessante dingen om me heen. En ik kan je naam weer niet uitspreken. Je mag het nog één keer doen.
3: Ahenobarbus.
2: Dank je wel voor dit gesprek.
0: En Veni, Vidi, Vici, Erik Kooijman.

0: Meeuwis en dankjewel. En dat ga ik ook zeggen. Dankjewel voor het luisteren.
1: Jouw plaat.
0: Menno de Middag is voorbij, maar niet natuurlijk zonder jouw plaat als de afsluiter van deze show. Het thema van jouw plaat deze week is vakantieland Italië. En Annemarie heeft mijn mailbox gevonden, bob@omroepwest.nl. Hallo, schrijft ze. Ik ben nog nooit in Italië geweest. Maar de artiest die ik graag wil horen, die ken ik uit Duitsland, want daar is ze beter bekend. Gianna Nannini met Bello e Impossibile. Mooie keuze, Annemarie. En maak er nog een mooie dag van.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: En hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Straks in Muziek aan Zee. Muziek onderweg uit eind jaren 70 van de Electric Light Orchestra. Shine a Little Love komt eraan. Eerst het nieuws van 2 uur, Lotte Dekker.
14: De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. Zijn voorarrest wordt beëindigd. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen hem. De rechter doet eind van de maand de uitspraak. Bewoners van de Kooilaan in Bleiswijk zijn klaar met geluidsoverlast door brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral op zonnige dagen is het vaak raak. Ze zijn een petitie gestart, want ze willen dat er maatregelen komen. Een woningzoekende in Leiden, Alphen aan de Rijn en de Bollestreek kunnen vanaf 1 september hun jarenlange plek op de wachtlijst voor een huurwoning verliezen als zij een betaling missen. De Leidse SP is een petitie gestart tegen de nieuwe regels van Holland-Rijnland, het samenwerkingsverband van woningcorporaties. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
15: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurlijke gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich

0: Transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
4: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
12: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Ilse de Lange met nieuwe muziek Something Good. Nou, dat is zeker Something Good. Tenminste, ik vind het een fijn nummer van haar. Maar op de een of andere manier klopt het ook altijd bij haar wat ze maakt. Daarvoor uit de eind jaren 70 ILO, The Electric Light Orchestra met Shine a Little Love. In muziek aan ze heeft de dinsdagmiddag. Ja, ik bedank Bob. Wat heeft hij er weer een feestje van gemaakt. Maar de komende 2 uur zijn voor mij. En dat betekent blije berichten. Die gaan onder meer over een dier redden. Krijg nou wat gaat over goud. Zie het al blinken. En natuurlijk de fijnste muziek. Bijvoorbeeld weer is Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Maar ook het prachtige The Other Side of the Sun komt eraan van Janis Ian. Allemaal onderweg.
1: Het is zomer in Zuid-Holland. Dit is Radio West.
0: En nu Elton John.

0: Toevallig is de sushi-rijst staat daar.
1: Oh, die heb je ook?
0: Ja, die heb ik ook, ja. We hebben risotto, we hebben sushi-rijst.
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Iedere 4 meter ligt er een drainageslang die zorgt dat het water verdeeld kan worden. Totaal hebben wij nu rond de 700 kilometer getrokken.
4: We zijn hier tegen aangelopen van door een kweker in Boskoop en die op zoek was naar een nieuw gewas wat veel CO2 op en kon nemen, een ander grasgewas. En daar zagen we dan brood in, want ja, CO2 is een groot probleem in heel Nederland.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Katrina and the Waves, Love, Shine a Light. Op zoek naar de vrolijkheid. Zelf ben ik momenteel bezig met een verhuizing. Wij gaan naar een prachtig appartement. En dan kom je nog wel eens wat tegen. Zoals, ik heb vroeger bij ABN AMRO en AMRO gewerkt. Zoals jullie misschien weten, heel lang geleden. En in 1993, toen AMRO ABN AMRO werd in Schravenzanden, mocht ik een deel van zo'n logo meenemen. Dat is zo'n rood bord met witte letters AMRO. En die R die loopt dan onderdoor en de O staat in het midden. En het is toch te grappig als je dat weer tegenkomt van vroeger. Ik word daar blij van. Ik zag ook een mooi berichtje van Mike. Die zegt, ik vond deze arme hommel helemaal versuft op de grond in een hoekje. Ik kon hem daar niet zo laten liggen en heb hem een beetje suikerwater gegeven. Even later leek hij alweer een stuk fitter te zijn.
1: Richter.
0: Lief van je zeg. Dat je een hommel hebt gered. Ja, een beetje suikerwater doet wonderen. Hè? Ja, soms bij mensen ook hoor. Dit is Randy Crawford met Street Life.

0: Want als je van je vrouw zegt, of tegen je kinderen zegt, ik hou van jou. En dat is zo verschrikkelijk mooi, wat je voor reacties dan terugkrijgt.
1: En dat fijn, deed dat waarschijnlijk niet.
0: Nee? Nee, maar we zijn toch mannen.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En we zijn nog steeds gelukkig. Ik ben echt een bionisch vrouwtje. Ik heb overal een nieuwe schouder gekregen, een nieuwe knie gekregen, een nieuwe heup gekregen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
4: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het nieuws krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
5: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt terugkerende vakantiegangers voor meeliftende Japanse kevers. De waarschuwing geldt ook voor mensen die in de logistieke en handelssector werken. Aanleiding is dat er een paar weken terug een dode Japanse kever is meegekomen uit Italië. En die kever is zeer schadelijk voor de plantensector, natuur en ook voor tuinen en parken. Die kever kan zich snel verspreiden. En dus wil de NVWA voorkomen dat de kever naar Nederland komt. Bewoners van de Kooilaan in Bleiswijk zijn er klaar mee. Geluidsoverlast door brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral op zonnige dagen is het vaak raak. Ze willen verandering en daarom zijn ze een petitie gestart. Daarmee hopen de bewoners bijvoorbeeld op camera's of meer optreden van politie en handhavers. En werkzaamheden aan de N468 door Midden-Delfland vragen veel geduld en improvisatievermogen van aanwonenden. Door wegafsluitingen loopt de reistijd op en moeten bewoners flink omrijden. Om gezinnen met schoolgaande kinderen tegemoet te komen, worden tijdelijk elektrische bakfietsen beschikbaar gesteld. Je hoort gedeputeerde Jeroen van Dijken van de provincie Zuid-Holland erover.
6: We sluiten steeds een stukje van de weg af, dus we doen niet de hele weg in één keer. Dus per stuk kijken we, nou, wie kan de fiets goed gebruiken. Daar kunnen gezinnen zich dan ook voor aanmelden. En de fiets wordt vanaf de start, worden alle 5 fietsen continu gebruikt. En daarmee helpen we dus meerdere gezinnen. Maar 5 is op dit moment nog voldoende om het goed te kunnen oplossen.
4: En het weer, en dat krijg je van Margot Ribbering.
7: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, maar de zon heeft het moeilijk. En er waait een stevige westelijke wind. Koud is het niet met 20, 21 graden. Vanavond is het ook nog op een enkele bui na droog. De wind draait naar het zuidwesten, neemt wat af. En komende nacht wordt het niet kouder dan 16, 17 graden. En tegen de ochtend komt een volgend neerslaggebied vanaf de Noordzee. En dat trekt lekker over de regio met soms flink wat regen. In de middag dan zijn het slechts een paar losse buien. En dan is er ook weer ruimte voor de zon. En daarbij wordt het met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind 21 graden. En meer neerslag komt eraan op donderdag, vrijdag en zaterdag in de vorm van buien. Misschien ook met onweer en lokaal flinke plensregens. Tussendoor is er ruimte voor de zon en het wordt 21 graden.
5: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: Muziek aan Zee.

Friends Will Be Friends. En ik begon vlak na het regionale nieuws met de Supremes. Een heerlijke plaat natuurlijk. Stop in the Name of Love. In Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag. En nu mag ik gaan draaien. Ja, een van mijn favoriete artiesten, Janice Ian. Op haar 15e brak ze al door muzikaal. Ze had ook het album Between the Lines. En daar kwam de hit vandaan, At 17, die we ook regelmatig draaien hier op Radio West. En toch wel een kenmerkend thema in de teksten van haar, want ze schrijft alle teksten zelf, is toch wel eenzaamheid. En ik dacht, welk nummer van haar zal ik eens gaan draaien? Maar deze kwam nu boven. En ik denk dat je hem ook wel heel erg mooi vindt, van Janice Ian, dit nummer. Het is uit 1980 en heet The Other Side of the Sun.

0: Bal nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4.
1: Met een 1-4 uitslag had ADO Den Haag weinig in te brengen tegen FC Groningen. Er is werk aan de winkel. Zondagmiddag speelt ADO in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: Go Ahead Eagles, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Joe Cocker, een stem om van te houden, toch? Summer in the City hoorden. We gaan naar België, want daar hebben bouwvakkers iets bijzonders ontdekt tijdens werkzaamheden. Ze vonden een kist in een keldermuur, zat die gemetseld. En toen hebben ze die kist opengemaakt, stonden er omheen te kijken. De politie werd ook ingericht, want wat zat er uiteindelijk in die kist, in die keldermuur gemetseld? Nou, goudstaven. Zo'n 9 miljoen euro waard.
1: Krijg nou wat!
0: Ja, bestaat uit genummerde goudklompen en oude gouden ponden. Verborgen dus eigenlijk in een kist in die kelder. En ze gaan nu uitzoeken waar dat goud vandaan komt. Maar wat bijzonder toch dat je ergens aan het werk bent en even goudstaven uit de muur haalt.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt. Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Het tweede uur van Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag, waarbij we straks natuurlijk lekker mee gaan dansen. Maar eerst tijd voor het nieuws uit de regio. Het is 3 uur, Lotte Dekker.
13: De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia is vrijgelaten. Zijn voorarrest is beëindigd. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen hem. De rechter doet eind van de maand de uitspraak. Voor de 2e keer binnen een week is er een auto in het Oegstgeester kanaal verdwenen. Het voertuig is vanaf kanaalpad Noordwest in Rijnsburg gaan rollen. Via de berm kwam hij in het water terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. En glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen de komende avonden en nachten oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap versoepelt tijdelijk het verbod dat sinds deze maand vanwege de droogte is ingesteld. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
14: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. JA21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. JA21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met PRO. Volgens hem staat de inzet van PRO haaks op die van JA21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. PRO-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n €22 miljoen voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks, een saap. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat.

0: Haagse kassen. Bezoek de Monumentale Sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Tot 4 uur. Muziek aan zee.

0: Hanna May, samen met Bluff, Ik ben niet meer bang. Nieuwe muziek. En daarvoor muziek uit de jaren 70 van Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. In Muziek aan Zee, de dinsdagmiddag, het tweede uurtje. Nog een klein uurtje te gaan dus. Wij hebben straks lekker gaan meezingen. En dat gaan we doen op klanken van Redbone. Zo'n heerlijke uptempo nummer. Lekker bombastisch. Ik hou er wel van. Verder heb ik ook nog nieuws uit de Warmond. Want daar wordt een feest gevierd. En muziek onderweg van ABC, All of My Heart uit de jaren 80. En de 80s week komt er weer aan. Hè, vanaf komende zaterdag trouwens. Louis Capaldi, Wish You The Best komt eraan. Maar ook weer eens Share Met Belief. Je hoort natuurlijk het nieuws uit de regio rond half. En wat gaat het weer doen? Allemaal onderweg nog tot 4 uur.
1: Muziek aan Zee.
0: Dit zijn de Waterboys.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang, natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch. Fantastisch.

Ook dit is muziek uit de jaren 80. Ik zou zomaar een van jouw favorieten kunnen zijn. En je kan verzoekplaatjes ook aanvragen volgende week als we de jaren 80 week hebben. De Amazing 80s Week vanaf zaterdag op Radio West. Nu ga ik naar Warmond, want schilder Jan Steen werd dit jaar 400 jaar geleden geboren. Dat wordt gevierd in Warmond. Het dorp doet dat met kunst en muziek. En dat gaat allemaal terug naar de tijd waarin de beroemde schilder leeft. Bijvoorbeeld in Galerie de Pont. Daar laten zo'n 60 kunstenaars zien hoe Jan Steen ook nu nog inspireert. Zij maakt een nieuw werk waarin thema's als humor, het dagelijks leven, maar ook de menselijke verhalen terugkomen. En die expositie is vanaf 19 augustus, vanaf morgen dus, tot en met 23 september te zien. Komende zaterdag wordt hij geopend. Een jubileumjaar dus in Warmond. Wil je er meer over weten? bollestreekomroep.nl. Daar is het hele verhaal terug te vinden. Nu klanken van ABBA en alles wat je van ABBA draait is natuurlijk lekker, hè? Maar dit is wel zo'n fijn nummer. Ik word er altijd blij van ook. Ook de musical in je hoofd gelijk. Hè? Dit is ABBA met Mamma Mia.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: Muziek aan zee op Radio West. Tijd voor het regionale nieuws en dat krijg je vandaag van Lotte Dekker. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia is vrijgelaten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen, omdat ze geen reden meer zien om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man en eind van de maand doet de rechter uitspraak. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen deze week tijdelijk oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap versoepelt op vastgestelde tijden het verbod dat sinds deze maand geldt vanwege de droogte. Ook industrie en gemeente mogen in specifieke gevallen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven, ook al valt er nu wat meer regen. De versoepeling van de maatregel geldt komende nacht voor het eerst en vanaf dan mag het elke avond en nacht tot en met vrijdagavond. En veel mensen doen het, de trap trotseren in plaats van met de lift naar boven gaan, om even wat extra stappen te zetten op een dag. Maar hoeveel trappen heb je nou precies nodig om echt aan je gezondheid te werken? Nieuw onderzoek van een Engelse universiteit zocht dat uit. De Telegraaf schrijft erover. 6 trappen omhoog op een dag zouden al genoeg moeten zijn voor een gezondheidssprongetje. En nog wat meer zou nog wat beter zijn. Maar met 6 ben je dus al behoorlijk goed bezig. Het onderzoek geeft wel een disclaimer. Voor mensen met gewrichtsklachten is deze tactiek niet zo geschikt.
7: En het weer, dat krijg je van Margot Ribbering.
9: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, maar de zon heeft het moeilijk. En er waait een stevige westelijke wind. Koud is het niet met 20, 21 graden. Vanavond is het ook nog op een enkele bui na droog. De wind draait naar het zuidwesten, neemt wat af. En komende nacht wordt het niet kouder dan 16, 17 graden. En tegen de ochtend komt een volgend neerslaggebied vanaf de Noordzee. En dat trekt lekker over de regio met soms flink wat regen. In de middag dan zijn het slechts een paar losse buien. En dan is er ook weer ruimte voor de zon. En daarbij wordt het met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind 21 graden. En meer neerslag komt eraan op donderdag, vrijdag en zaterdag in de vorm van buien. Misschien ook met onweer en lokaal flinke plensregens. Tussendoor is er ruimte voor de zon en het wordt 21 graden.
8: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene de Geest.
10: Op de A20 Gouda Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.
8: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Muziek aan zee.

0: Marvin Gaye en Kim Weston, It Takes Two. Nou, je kan ook alleen dansen, volgens mij, hoor. Ik ga het hier in de studio proberen.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Komt van de Redbone, een Amerikaanse rockgroep uit Los Angeles. Een Indiase band. De naam is India's slang voor halfbloed. En opgericht door de broers Pat en Lolly Vegas. In de jaren 70 hebben ze regelmatig succes, vooral in de VS. Het hoogtepunt was hun single Come and Get Your Love. Maar ook Maggie en The Witch Queen of New Orleans bereiken de hitlijsten. En dat laatste nummer, dat ga ik draaien, omdat ik vind dat hij heel erg meedansbaar is. Dus ik hoop dat je zin hebt om lekker mee te doen.
2: De meedansplaat van de dag is...
0: Redbone, The Witch Queen of New Orleans.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: The Judge, moeder en dochter. Naomi Judge en haar dochter Winona hoorde je in Muziek aan Zee. Op de dinsdagmiddag waarbij ik nu Santana mag gaan draaien. Een mooie combi samen met Michelle Branch. Hier is The Game of Love.
1: Muziek aan Zee.

0: Santana zocht een mooie vrouwenstem en vond dat natuurlijk in Michelle Branch. The Game of Love. Ze was 14 jaar oud toen ze al een gitaar voor haar verjaardag kreeg. En toen dweepte ze ook al met de Beatles en droomde ze op school van Broadway. Dus nou, ze is aardig terechtgekomen, toch? The Game of Love hoorde je in Muziek aan Zee. Maar het zit er weer op. Zometeen natuurlijk weer Wes komt thuis. En Bas is er gewoon, hoor, deze hele week. Dus je kan weer lekker genieten van alles wat er voorbij komt. Hij speelt leuke spelletjes. Je kan een gaaf prijs winnen. Dan praat je ook nog bij over het nieuws uit de regio. Veel plezier met hem. En in het laatste uurtje de 70s at 6. Ik ben er morgen weer. Tot dan.
1: Muziek aan Zee.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
14: Weet je het nog, vroeger als je op de markt liep, dan had je die standwerkers met die prachtige verhalen. Daar gaan we straks op terugblikken in West Komt Thuis. Nu is het 4 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van Lotte Dekker.
15: De politie heeft een derde verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een gijzeling in Lisse. Vorige maand was die gijzeling. Alle drie de verdachten zitten vast. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia is vrijgelaten. Zijn voorarrest is beëindigd. Gisteren eiste het OM-TBS met dwangverpleging tegen hem. De rechter doet eind van de maand uitspraak. En de provincie stelt €200.000 beschikbaar voor projecten die inwoners van Zuid-Holland actief betrekken bij het archeologisch erfgoed. Wie een goed idee daarvoor heeft, kan sinds afgelopen weekend een subsidie aanvragen. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
16: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Helene de Geest.
8: Er beginnen wat korte files te ontstaan in de regio. Op de A4 onder andere van Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Daar is de vertraging nu 10 minuten. En op de N207 Alfa aan de Rijnberg-Ambacht bij Haastrecht ook 10 minuten vertraging. Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
22: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
22: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden.
23: Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen,

0: Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Tot 7 uur, West komt thuis.

grootste successen had ze in de jaren 80. Kim Wilde, dit was er zo eentje natuurlijk, hè. You Came. Een heel goedemiddag. Het is bijna 4:09. Dit is West Komt Thuis op Radio West. Tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Misschien weet je het nog wel. Vroeger op de markt, ja, er stonden daar de marktkoopmannen op zeer creatieve wijze, vocaal, zeer uitgesproken en zeer begnadigd hun producten te veilen, te verkopen. Standwerkers, echte standwerkers. Nou, we gaan samen met Rogier van der Zanden in het blikje op toen terugkijken op die tijd. En verder in dit uur speel ik het spelletje natuurlijk de tijdmachine met die prachtig mooie hoofdprijs, namelijk de Nationale Keuze cadeaukaart ter waarde van 100 euro. Ja, als je dus in de finale komt van aanstaande vrijdag, maak je grote kans om met die bon er vandoor te gaan. Nou, straks meer natuurlijk. De tuinders mogen weer sproeien in het Westland. Ja, voor hoe lang en hoeveel, dat weet ik niet precies. Dat ga ik dadelijk aan Mariette Overdiep vragen. Die schrijft hier aan.

En op een zeer creatieve wijze is gisteren, of nou ja, laatst iemand met zijn bootje in een Westlandse kas terechtgekomen. Je weet, er is heel veel water langs die kassen. En er wordt hier en daar wel eens een beetje geknoerd, zeg maar. En dat knoerten, dat is dus nu behoorlijk fout gegaan. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken, maar het zag er niet uit en een hoop schade. Dat dan weer wel. Dat en veel meer hier in West komt thuis. Laat hem dus gewoon lekker aanstaan met veel muziek. Muziek van toen en muziek van nu. Over muziek van toen gesproken, straks tussen 6 en 7, 70s at 6. Als je een verzoekje wil aanvragen, een plaatje uit de jaren 70, bas@omroepwest.nl. Muziek van nu, van Teddy Swims.

0: Mr. Know-It-All op Radio West. Teddy Swims.
1: Blik op toen.
0: Blikje op toen. Je kunt het je vast nog wel herinneren van vroeger. De standwerkers. Marktkooplieden die hard stonden te schreeuwen van achter de kraam en complete acts opvoerden om hun producten aan de man te brengen. Nou, markten, die bestaan nog. En marktverkopers natuurlijk ook. Maar die echte, traditionele standwerkers, dat is toch wel een uitstervend ras. Hè? En daarom vandaag wat marktnostalgie in Blik op toen. Rogier van der Zanden, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe komt dat, Rogier, dat die standwerkers aan het verdwijnen zijn?
2: Ja, zelf zeggen ze dat dat komt door het internet. Als je nu een bepaald product zoekt, dan ga je natuurlijk googlen. En helemaal met AI is het helemaal makkelijk. Ja, je stelt een paar concrete vragen aan AI en je krijgt precies alles wat je zou willen weten. Dus mensen hebben niet meer de tijd en de rust en de ruimte om naar de markt te gaan en minutenlang te luisteren naar zo'n verkoper die een verkooppraatje houdt. Want je hebt het intussen zelf al allemaal opgezocht. Dat is volgens hun zelf de lezing waarom het ambacht aan het verdwijnen is.
0: Mm-hmm.
2: Er was vorige week dinsdag een standwerkersconcours in Katwijk. Dat doen ze al heel erg lang. Een soort wedstrijd. Wie kan dat het beste? Hè? Nou, er waren 13 standwerkers die in een soort cirkel waren gezet. En die toch hun best deden om er toch nog een hele act van te maken. En er rolde dan uiteindelijk een winnaar uit. En ik was daar even langs en ik praatte met hen over het verdwijnen van het vak.
3: 4 worsten voor 10 euro. Lekker, lekker, lekker! Kom er maar even bij.
4: Dat harde schreeuwen, dat is eigenlijk bijna niet meer. Dat zie je ook bijna niet meer bij de standwerkers. Dat wordt bijna niet meer gedaan.
5: Standwerkerij is wel een... Kijk, markten blijven altijd wel bestaan. Maar standwerkerij is wel een uitstervend vak.
6: Ja, vroeger had je niet online. Nu kan je gewoon kijken wat je leuk vindt. En dat, je blijft thuis zitten en je kijkt.
5: En mensen behaast, die hebben geen tijd om nog een half uur naar een verhaal te luisteren. Ik ken collega's van vroeger, die deden de auto open, de kofferbak en er stond 100 mensen te kijken. Maar de tijd is gewoon veranderd.
7: Jongens, en een kleine aardappeltje gaat ook.
8: Andere,
7: ja, sorry hoor.
0: Ja. Ja, Rogier, het woord vroeger, hè, dat valt nogal eens te horen.
2: Ja, en ik ben hier bij Omroep West van de afdeling vroeger natuurlijk. Ja, hè, dus ik ben eens in de archieven gedoken om eens te kijken. Dat concours, wat ik zei, dat bestaat al heel erg lang. En in 1954 was er eentje in Leiden. Dat was allemaal een stuk groter en een stuk massaler. Luister.
9: In Leiden werd onlangs een wedstrijd in welsprekendheid voor standwerkers gehouden. De heer Kraak in bijouterieën was een der inschrijvers in de afdeling hoogwerkers. Dat zijn standwerkers op een voetstuk.
10: Dames en heren. Meta Platinor, wat ik u geef, is gemaakt voor een heer. Hij kost normaal 6,75 gulden. Een buitengewone mooie herenring. Het zwarte steek. Meneer, wat kost u nu dan? Ik geef u dat. Een gulden, een dubbeltje, een stuiver, een cent. Wie wil hem hebben?
11: Ja.
9: Mevrouw Geesen Scheepstra won de tweede prijs.
12: Nou doen wij dat zo, dan hebben we hier een staafje. En dan doen we dat zo op deze wijze, het brillenglas even aanstrijken, eens in de 2 maanden, aan beide kanten. Dan hoef je nooit bang te zijn dat dat krast.
13: Dames en heren, moet u even zeggen, elke tegel is afwasbaar.
2: Ja, afwasbare tegeltjes,
0: Het is prachtig dit, hè?
2: Ja. Het is wel een beetje keurig nog, vind ik zelf.
0: Ja.
2: Later werd het allemaal wat drukker, wat ondeugender ook. Ik kwam ook nog een opname tegen van een standwerkersconcours uit 1975 op Scheveningen. Dat de seksuele revolutie inmiddels plaatsgevonden. Dus de verhaaltjes waren wat seksueel getinter. Ja, ook best vermakelijk, luister maar.
14: Humor is de reddingsgordel in de rivier van het leven.
9: Een vondst als deze en nog vele andere registreerden we tijdens het Nationale Standwerkersconcours in Scheveningen.
15: Ruimte moet deze plant hebben. Deze plant moet levensruimte hebben. Net zo goed als wij dat moeten hebben. Moet deze plant dat ook hebben.
16: Nou gaan de dames thuis stofzuigen, doen ze thuis dit. Ze zuigen thuis alleen maar stevig vuil op. Broodkruimels, koekkruimels, zand. Ja, heeft u nou een draadje thuis? Wat gaat u doen? Nou, u pakt het mondstuk eraf. U gaat bukken thuis en u ligt thuis zo touwen over de vloerbedekking om die rotzooi eraf te halen.
17: En dames en heren, ik kan u erbij vertellen, dat is een klok, daar kan uw man mee zwemmen. Helaas kan hij er ook mee verzuipen, maar daar kan ik niks aan doen.
18: Belooft u me, een kindje kan er was doen. Ja, mochten er onder u zijn die nog geen kindje hebben, maar wel willen. Nee, mijn jongste broer. Hou u van mijn jongste broer? Het grootste theater, dat vindt u op straat, gelooft u dat van mij? Want de humormensen, die ligt bij de weg.
2: Ja. Mag allemaal niet meer, hè? Dat soort grappen natuurlijk, nee, op de markt.
1: We zijn weer helemaal terug in de jaren 1600, hè?
2: Ja, maar het waren, ja, wat dat betreft, ja, het waren toch halve cabaretiers die je daar zag, hè?
1: Absoluut, hè? En ja, de humor ligt bij de weg. Prachtig, prachtig, prachtig.
2: Ja, de beelden trouwens straks in West Vandaag.
1: Ja, ja, West Vandaag op tv, dat is om 17:30. En als je dat niet om 17:30 kunt bekijken, ieder heel uur herhalen we dat. Nee, ieder half uur, ja, moet ik natuurlijk zeggen, 19:30, 20:30. En zo gaat het maar door. Rogier, dankjewel, hè?
8: Tot 19:00, West komt thuis.

0: Zonder jou, Simone Kleinsma en Paul de Leeuw op Radio West.
1: I want you.
0: Ken je deze nog? Nou, ik wel hoor. 1977. We bouwden een drumstel van oude wastrommels. En we pakten de pannendeksels van moeder erbij. Die was er dan een paar dagen kwijt. En zo hadden we een drumstel gebouwd. En we maakten nog wat basgitaren en gitaren. En dan gingen we playbacken. Dit liedje. Prachtig. Dat deden we ook in de klas. Prachtig. Mooie tijd. I want you to want me. Dit is natuurlijk Cheap Trick.

Blijft leuk, hè? Cheap Trick. I want you to want me. Het is dadelijk alweer bijna 4:30, want het is nu 4 minuten voor 4:30. Ik heb hier nog een lekker plaatje van Noah Kagan. Stick Season. Zo, teams.

0: Wat interesseert u meer? Het nijpende financieringstekort bij de regering of Dallas?
1: Dallas.
2: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
4: Dit is Radio West.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
17: Het is 5:01. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws is hier bij mij in de studio Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
18: Goedemiddag. De politie heeft een derde verdachte aangehouden die mogelijk betrokken was bij een gijzeling in Lisse. Het gaat om een man uit Monnikendam. Een maand terug was die gijzeling. Meerdere verdachten zouden een slachtoffer binnen hebben gehouden. Vervolgens zijn er spullen gestolen en zijn de verdachten weer gevlucht. Het slachtoffer raakte gewond. Eerder werden dus al 2 andere verdachten aangehouden. Ze zitten allemaal nog vast. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia is vrijgelaten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen, omdat ze geen reden meer zien om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden of letsel wilde toebrengen. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen deze week tijdelijk oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap versoepelt op vastgestelde tijden het verbod dat sinds deze maand geldt vanwege de droogte. Ook industrie en gemeente mogen in specifieke gevallen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven, ook al valt er nu wat meer regen. De versoepeling van de maatregel geldt komende nacht voor het eerst en vanaf dan mag het elke avond en nacht tot en met vrijdagavond. En wie een goed idee heeft om archeologie in de provincie dichter bij het publiek te krijgen, kan sinds afgelopen weekend een subsidie aanvragen. De provincie maakt daar in totaal €200.000 voor vrij, schrijft Centraal Plus. De provincie roept initiatiefnemers op om met creatieve plannen te komen om archeologie zo zichtbaarder en toegankelijker te maken. De provincie wil hiermee het erfgoed behouden, maar er ook voor zorgen dat mensen het leren kennen en gaan waarderen.
17: Weerexpert Margot Ribberink weet hoe het staat met het weer. Hoi Margot.
19: Hoi Bas. Vanavond is het op een enkele bui na droog. Vannacht ook met een afnemende wind. Uit het zuidwesten wordt het niet kouder dan 16 of 17 graden. En daarna gaat het weer regenen. Voordat het licht wordt bereikt vanaf de Noordzee een volgend regengebied onze regio. En dat trekt in de ochtenduren van west naar oost. En er kan lekker wat vallen, zo misschien wel 10, 20 millimeter. In de middag dan komt de zon er weer bij. En er kan best nog wel een keer een bui vallen. Misschien ook wel een stevige bui, maar dat is niet de hele tijd zo. En 21 graden is niet slecht met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En ja, die wisselvalligheid die is ingezet. Zet zich ook door op donderdag, vrijdag en zaterdag. Met wellicht ook stevige buien die lokaal significante hoeveelheden neerslag kunnen afleveren. Bij temperaturen die oplopen in de middag naar 21 graden.
17: Geloof dat niemand het erg vindt dat we weer wat regen hebben. Absoluut niet. Ja, Helene de Geest, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
17: Ja, het is natuurlijk nog vakantie, maar hoe staan we ervoor?
1: Ja. Dat is duidelijk te merken, want er zijn alweer wat files opgelost tijdens de nieuwsuitzending.
17: Oh.
1: Er is er nog maar eentje over. Op de A20 alleen van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht is de vertraging nu 5 minuten.
17: Nou, als we nog even zouden wachten, is waarschijnlijk ook die weer verdwenen.
1: Ik denk het wel, ja.
17: Oké, hoi hoi.
1: Hoi.
18: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Do It Again, Steely Dan, Steely Dan op Radio West. Ja, Steely Dan. Martijn Hooyer, eventjes een muziekvraag. Weet jij wat een Steely Dan is?
1: Nee, echt niet.
0: Nee, het is,
1: is het iets met een gitaar of
0: nee,
1: zo?
0: Nee, nee, het is hartstikke seksueel. Het is als het ware een stalen dildo. Ja.
1: Een stalen dildo?
0: Ja, daar heeft die band zich dus naar vernoemd.
1: Niet te geloven.
0: Het kan verkeren, het kan verkeren.
2: West komt thuis.
0: Het is 8 minuten over 4:30. Martijn Hooyer hier naast mij in de studio. Eigenlijk vrij... spontaan komen binnenvallen. Ja. Wat het was nou helemaal niet anders. Maar wel heel interessant, Martijn. Dus fijn dat je er bent. Misschien herinnert u het zich nog wel. De moord op Claudia en haar twee jonge dochtertjes. Gepleegd door de vader van die twee dochtertjes. Hè, dus de man van Claudia, Richard H. uit Zoetermeer. Begroef zijn dochtertjes, zijn hele gezin destijds in de bossen.
1: Ja.
0: In Brabant.
1: Ja.
0: En dat was allemaal om te verbloemen dat hij een Poolse vrouw overkreeg. Dat was een heimelijke relatie. En dat was dus voor hem de uitweg, zodat de boel daar niet achter kwam.
1: Ja, nou, het was
0: een ongelooflijk verhaal. Dat heeft Zoetermeer ook echt wel wat gedaan, zeg maar.
1: Nou, niet alleen Zoetermeer. Dit was een verhaal dat hij landig bezighouden.
0: Ja, ik zeg dat zo omdat ik zelf uit Zoetermeer kom. En ik Claudia, die ken ik van gezicht, weet je. Dat is zo iemand die heb je gezien, die ken je. Leeftijdgenoten, nou ja, dat.
1: Ja.
0: Maar er is nieuws en daarvoor ben je hier. Vertel.
1: Ja, want vandaag was er weer een zogeheten TBS-zitting in de rechtbank van Den Haag. En je moet weten, Richard H. die is ooit veroordeeld tot 20 jaar en TBS door het gerechtshof. Aanvankelijk was de levenslang opgelegd door de rechtbank. Nou, dat werd later 20 jaar in TBS. En bij zijn TBS-behandeling moet eigenlijk na een aantal jaar... moet elke 2 jaar bepaald gaan worden... of een behandeling voortgezet moet worden.
0: Ja.
1: Nou, en nu was zo'n moment dat daarnaar gekeken ging worden. Richard H. is al een aantal jaar vrij, onder toezicht. Hij werkt nu 1 jaar of 3, woont zelfstandig. En hij wil dus nu ook van dat laatste toezicht af. En daar was vandaag een zitting over.
0: Ja, en wat heeft de onderzoekscommissie, om het maar zo te zeggen, dan besloten? Kon dat? Kan dat?
1: Ja, er zijn dus allemaal deskundigen die hem onderzoeken tijdens zo'n heel TBS-traject. Zijn allemaal psychologen die hem behandelen, psychiaters. Hij heeft met de reclassering te maken, et cetera. En eigenlijk is de conclusie eenduidig van al die mensen... die met hem in gesprek zijn geweest en hem onderzocht hebben. Namelijk dat Richard H. geen stoornis meer heeft. En dat de kans op herhaling, dat hij weer een keer zoiets doet... dat die kans heel laag is. En daarmee is eigenlijk de conclusie... dat hij terug kan de maatschappij in volledig.
0: Ja, zijn straf zit erop. Hij heeft zijn straf uitgediend.
1: Ja, hij heeft 13 jaar gezeten.
0: Ja.
1: En daarna is die TBS-behandeling begonnen. Ja.
0: Ja, precies. En alles bij elkaar heeft dit traject voor hem dus een 21 jaar geduurd.
1: Ja.
0: En... dus het is voor hem klaar nu?
1: Ja, daar lijkt het wel op. De rechtbank moet natuurlijk officieel nog een beslissing nemen. Dat doen ze over 2 weken.
0: Ja.
1: Maar ja, de officier van justitie zei eigenlijk ook wat ik net zei. Het is eenduidig. De conclusie is helder.
0: Ja.
1: Er is geen stoornis meer bij hem. Hè. Hij is behandeld.
0: Kans op herhaling is heel laag.
1: Is laag. Ja, en dus heeft zij ook... gevraagd aan de rechtbank om die TBS niet verder te verlengen. En daarmee is de kans dat de rechtbank zelfstandig gaat zeggen... we doen het wel, die lijkt me vrij klein, zo niet uitgesloten.
0: Ja, ja precies. Ja, dit is natuurlijk typisch zo'n moment dat je als nabestaande van deze mensen... eigenlijk ook vreest, maar toch weet je dat het er op een dag aan kan komen. Hebben de nabestaanden van het gezin van Claudia misschien nog gereageerd?
1: Nou, ze waren zelf niet in de zaal aanwezig vandaag... maar ze hebben wel een brief gestuurd naar het Openbaar Ministerie, naar de rechtbank. En in die brief, daar werd heel kort uit geciteerd door de officier van justitie. Ze zeiden van, ja, vroeger was die een wolf in schaapskleren. En wie zegt nu dat nog steeds niet zo is? Het lijkt een hele goede man. Leek altijd ook een ideale partner voor hun dochter, et cetera. Maar uiteindelijk heeft hij dit gedaan.
0: Ja.
1: En zij zijn bang dat er misschien nog wel een keer zoiets zal gebeuren. Dus dat is eigenlijk de enige reactie die er van de ouders van Claudia gekomen is.
0: Ja, en dan Richard H. zelf, was hij vandaag aanwezig?
1: Ja, hij was aanwezig en hij gaf antwoord op de vragen die hem gesteld werden over die onderzoeken. En eigenlijk was er volgens deskundigen is er 1 risicogebied nog wel aanwezig bij hem. En dat zou zijn wanneer hij weer een langdurige intieme relatie aan zou gaan met een vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar werd hij over bevraagd.
0: Ja.
1: En zijn antwoord daarop was dat hij daar geen behoefte aan heeft. Hij zei zelf van ja, ik heb wel wat gedate toen ik net weer in de maatschappij was. Ja. Maar ik loop met die zwarte bladzijden rond en ik loop met dat geheim rond. En dat voelt heel slecht, dus ik moet dat vertellen. Ja. En welke vrouw wil mij met mijn delict? Ja. Nou, ja. Die vraag stelde hij zichzelf hardop. En hij heeft nu voor zichzelf geaccepteerd, zegt hij... Ja. Dat het zo is als het is. En hij dus geen relatie zal aangaan. Dus nou ja...
0: Ja, Martijn, ja. Ja, ja, ja. En zo komt er dan op die manier een einde aan zo'n ingrijpende zaak.
1: Daar lijkt het wel op na jaar of 21. Maar nogmaals, de rechtbank moet nog uitspraak doen op 1 september. Maar het kan bijna niet anders dan dat nu dat traject echt beëindigd wordt. En dat hij daarmee een volledig vrij man is. En ja, dat kan natuurlijk wel... enige gevoelig van onrechtvaardigheid her en der oproepen, ja, kan ik mij zo voorstellen. Ja,
0: ben ik met je eens. En tegelijkertijd, even advocaat van de duivel spelende, dit is hoe ons systeem werkt. Hier hebben we met z'n allen voor gekozen. Als het erop zit en men zegt het gevaar is geweken, dan zit het erop.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja. Maar in dit verhaal is er wel een kanttekening. Ja. Want aanvankelijk was hij dus wel tot levenslang veroordeeld. En dat was onder andere omdat er zijn toen 4 deskundigen gehoord, waarvan er 3 zeiden Richard Haas volledig toerekeningsvatbaar. Eentje vond dat hij een stoornis had. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft het Hof in hoger beroep dus aan die ene dat gewicht toegekend.
0: Okay.
1: En is eigenlijk over de conclusies van die andere 3 heen gestapt.
0: Oeh.
1: En dat is natuurlijk wel een flinke beslissing met uiteindelijk als gevolg dat deze man nu vrijkomt in plaats van dat hij of vrij is in plaats van dat hij levenslang zit.
0: Ja. Ja, helder verhaal. Stemt om nadenken, wat je net vertelt.
1: Absoluut.
0: Laten we het daar maar belaten. Horen we van jou nog of dit definitief wordt?
1: Zeker.
0: Ja. Over een week of 2 gok ik dan.
1: 1 september.
0: Okidoki, dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: Ja, en dan zometeen dat spelletje natuurlijk weer.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Want je kunt wel zeggen, het leven gaat door. Ja, dat geldt ook hier bij ons. In West komt thuis op Radio West. Vind je het leuk om mee te spelen met dat spelletje van ons, de tijdmachine, met mij terug te reizen in de tijd? 3 vragen te beantwoorden en misschien zelfs wel kans te maken op het spelen van de finale. Want in de finale hebben we een prachtige hoofdprijs hoor deze week. De nationale keuze cadeaukaart ter waarde van 100 piek is toch niet te versmaden. Doe lekker mee. 070-390-5454. 070-390-5454. Dan gaan George Michael en Aretha Franklin, The Queen of Soul, een lekker moppie zingen. I knew you were waiting for me.

0: George Michael, Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En daar is het de hoogste tijd geworden voor het spelen van de tijdmachine. En dat ga ik doen met Patrick Wichman uit Den Haag. Patrick, een heel goede middag.
2: Ja, goedemiddag was het.
0: Ja, heb je wel eens bij mij in de tijdmachine gezeten?
2: Ja, dat is volgens mij een halfjaartje geleden zoiets, geloof ik.
0: Hey Patrick, heb jij de telefoon op de speaker staan? Misschien kun je me toch even aan het oor houden, want dat klinkt allemaal wat beter bij ons hier zo.
2: Oh, wacht even. Ik heb nou de radio uit.
0: Ja, dat is altijd goed.
2: Hoor je me beter nu?
0: Nou, je moet hem denk ik gewoon aan het oor nemen, net als vroeger.
2: Oké, nu hoor je me wel goed.
0: Ja, dit is veel fijner. Ja, dankjewel. Zo is het echt goed te verstaan. Patrick, goed, leuk dat je belt. Nou ja, misschien al eens een keer met mij in de tijdmachine gezeten. Hij is inmiddels wel een beetje veranderd. Hij is heel modern geworden, airconditioning erin.
2: Oké.
0: Ik zou zeggen, lopen we samen daar naartoe? Springen we erin?
2: We springen erin.
0: Ja, maar wel voorzichtig. Eerst op het trapje naar boven en dan in het linkerstoeltje springen. Snel je gordel omdoen.
2: Neem
0: maar een duik en dan geef maar een klap op de groen-gele knop. En dan gaan we beginnen.
2: Ja. Oké, 1, 2, 3.
0: Ja hoor, helemaal goed Patrick. Nou mooi, we doen de deur dicht, anders dan vallen we eruit.
1: Deuren gaan dicht.
0: En dan gaan de raderen draaien, de lampen gaan knipperen. Waar komen we nou toch terecht?
1: 2, 0, 1, 4.
0: Oh, we gaan helemaal niet zo ver terug in de tijd, hoor. 2014, daar komen we aan.
1: Deuren gaan open.
0: Maar ja, dat is inmiddels toch alweer 12 jaar geleden, Patrick. Hoe zag jouw leven eruit in 2014?
2: Toen was ik 46 jaar. En toen, dat was eigenlijk een beetje een vervelende periode.
0: Oh.
2: Zeg maar, mijn vader die was toen overleden.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk de enige herinnering die dan gelijk boven komt, hè, zeg maar.
0: Ja, snap ik. Ja.
2: Uit het jaar.
0: Ja.
2: Dus.
0: Ja, dat is herkenbaar. Ik heb dat met 2011. Mijn vader overleed in dat jaar. Dus ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Dus niet dat je zegt van, goh, daar denk ik met plezier aan terug. Ja, wel aan je vader natuurlijk.
2: Nee, het is net een vervelende jaartal, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, zo...
2: Andere jaartallen, dan kan ik wel iets naar boven halen gelijk of zo. Maar dat is echt het punt van, oké, dat is van mijn vader geweest dat jaar, weet je.
0: Ja.
2: Ja, dat blijft toch altijd zo, dus.
0: Het is net het echte leven, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja. Maar je moet ook verder, dus.
0: Dat is ook helemaal waar. En gelukkig doen we dat ook. We hebben namelijk geen keuze. We moeten verder, moeten vooruit.
2: Inderdaad.
0: Maar zo zitten we wel samen in die tijdmachine. En zijn we in 2014. Destijds had Dotan een hit met dat liedje Home. Misschien weet je nog wel dat hij toen op een wat valse manier extra aandacht voor zijn liedje heeft weten te genereren op social media. Hè. Hij allemaal met fake accounts. Dat was allemaal niet zo netjes van hem. Hij heeft zich er ook voor verontschuldigd. Maar in ieder geval, dat plaatje van hem, dat werd wel een hit. Maar daar gaan de vragen niet over, Patrick. Ik heb ze hier op mijn beeldscherm inmiddels. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Daar komt hij hoor, de eerste vraag. In welke stad in Zuid-Holland opent Koningin Maxima in 2014 de Markthal? Een inpandige markthal met vooral veel eettentjes.
2: In Zuid-Holland, de Markthal?
0: Ja, in welke stad is dat nou toch?
2: Dat was in 2014?
0: 2014, ja. Het is niet in Den Haag, kan ik je wel vertellen.
2: Nee, maar het is echt een markthal of is het echt een heel groot gebouw? Zeg maar?
0: Ja, een heel groot gebouw met een inpandige markthal. Zo moet je het zien, hè? In welke stad staat dat ding nou toch? Met die hele kleurrijke toestanden ook erbij.
2: Ja, het enige dat ik dat bij me opkomt, dat is gewoon, Leidschendam, zeg maar.
0: Oh, jij denkt aan de Westfield Mall of the Netherlands. Daar denk jij aan.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we naar vraag 2, Patrick. In september 2014 komt een nieuw 10-euro biljet in omloop. We betalen er nu nog steeds mee. Welke kleur heeft dat bankbiljet?
2: Welke
0: tientje.
2: Bankbiljet zei je?
0: Een tientje. Ja.
2: Dat is toch gewoon, wat is dat? Rood, paars?
0: Vraag 3.
2: Rood, toch? Rood.
0: Vraag 3. Ja, hoe komt wel goed. Vraag 3. Premier Erdogan, die wint in augustus 2014 de presidentsverkiezingen. Hij is nu nog steeds president. Ja, van welk land is dat?
2: Dat is van, even kijken, Erdogan.
0: Ja, hij is vaak in het nieuws, hè?
2: Turkije.
0: Precies. Turkije. Nou, we leggen het voor aan de jury. Hou je goed vast, Patrick. Daar komt de uitslag.
2: Ik ga me goed vasthouden.
0: Je hebt er twee goed, Patrick. Twee goed.
2: Oké, dat is beter iets voor
0: nu. Ja, precies. Nou, daarmee win je wel de Omroep West rolkoffer. Altijd handig voor als je nog eens een bus in moet of een vliegtuig. Het spelen van de finale, dat zit er dan helaas niet in, want...
2: Nee hoor. Ik vond het wel leuk om mee te doen, dus...
0: Nou, ik vind het fijn dat jij dat hartstikke leuk vindt. Rotterdam, daar staat die markt al, weet je wel. Rotterdam, is vaak ook in het nieuws geweest.
2: Okay.
0: Ja,
2: tuurlijk.
0: Kan het niet mooier maken.
2: Bij het Zuidplein bedoel je, bij de Ahoy daar.
0: Oh, dat durf niet te zweren waar dat precies is. Dat durf ik niet te zweren. Nee, ik kom niet elke dag in Rotterdam, zeker niet. Dat 10-euro biljetje, dat is inderdaad zalmroze, roze, rood, beetje oranje.
2: Daarom. Heb je achter.
0: En premier Erdogan, natuurlijk, die is van Turkije. Ja. Hartstikke goed.
2: Oké.
0: Patrick, dank voor het meespelen en gefeliciteerd met die rolkoffer. En tot de volgende keer, hè?
2: Ja, is goed. En fijne uitzending verder en een fijne dag ook.
0: Dankjewel. En dan draai ik een plaatje uit 2014 van James Bay. Hold Back the River.
2: Is goed.
0: Hoi.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend 3 wedstrijden in de tweede divisie. Quick Boys speelt uit tegen IJsselmeervogels. Rijnsburgse Boys verloor de eerste wedstrijd van het seizoen. Nu thuis tegen Jong Sparta. En ook verlies was er in de eerste wedstrijd voor Katwijk. Nu is de tegenstander op de eigen krom, Hoek uit Zeeland.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
10: In Westland parkeerde een schipper zijn boot in een kas. Niet helemaal de bedoeling. Straks meer erover. Nu is het 1:05. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Lotte Dekker.
11: De politie heeft een derde verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een gijzeling in Lisse. Vorige maand was die gijzeling. Alle 3 de verdachten zitten vast. Een man die 21 jaar geleden in Zoetermeer zijn vrouw en 2 dochters om het leven bracht, is waarschijnlijk over 2 weken weer volledig vrij. Tijdens een TBS-zitting in de rechtbank bleek dat deskundigen vinden dat hij helemaal terug de maatschappij in kan. En glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen deze week op specifieke momenten oppervlaktewater gebruiken. Het OGM-raadschap versoepelt tijdelijk het verbod dat sinds deze maand vanwege de droogte is ingesteld. Meer regionieuws om 5:30, nu het overige nieuws.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim €27 miljoen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio West files en vertragingen krijg je van Helene de Geest bij de ANWB.
13: Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Hoogmade 7 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En op de A20 Gouda hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 10 minuten.
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland.

0: woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
4: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is

Drie briljante kerels vormden samen de band The Police. En na 5 albums was de rek eruit en konden ze mekaars bloed wel drinken. Succesvol, absoluut, dat zeker. En we hebben hun muziek nog, dus helemaal voorbij is het niet. En later zijn ze ook alweer voor een reunietje bij elkaar geweest en zo hoor. Maar na dat reunietje zeiden ze dan toch weer van het is mooi geweest. Blij dat we weer allemaal onze eigen kant uit kunnen gaan. Ja, schitterend. Ja, ja, ja. Die Stuart Copeland, die drummer van de Police.

Ach, dat is ook zo'n mooi figuur, joh. Je moet op YouTube maar eens wat interviews opzoeken. Dan zit je ademloos te luisteren. Absoluut. Een hartelijk goedemiddag. West komt thuis. Het tweede uurtje op Radio West. 5:10. Tot 7:00 vanavond ben ik er. En dadelijk tussen 6 en 7 draai ik alleen maar muziek uit de jaren 70. En dat kan ook op jouw verzoek. Dan moet je gewoon even een e-mail sturen. bas@omroepwest.nl. Ja, laatst parkeerde er een schipper uit het Westland. Zijn speedboot in de kas. Dat ging niet helemaal, goed. Straks komt Dennis daarover vertellen. En zometeen gaan we het hebben over de tuinders en over het water en over sproeien. Dat mag weer een beetje. Nou, hoe zit het? Mariette Overdiep is erin gedoken en ze laat het zometeen weten. De kopstaartplaat komt natuurlijk nog voorbij in dit uur. En voor de rest zal ik je niet vermoeien met de hele agenda. Is niet echt nodig. Dit is dat mooie liedje van die Nederlandse zanger, die snelle. Gaat over dementie. Hij

0: snelle Laat het licht nog even aan. Het is bijna 16:45 op Radio West.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Door de recente regenval is er iets van speling op de verdeling van het water door het Hoogheemraadschap van Delfland. Sinds 5 augustus, en nu dus bijna al 2 weken, mag er geen water uit sloten, vaarten en meren meer gebruikt worden. En komende woensdag, donderdag en vrijdagnacht mag een aantal bedrijven water onttrekken ofwel sproeien. Nou, Marit Overdiep, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dat is natuurlijk goed nieuws, lijkt me.
2: Ja, het is wel een druppel op een gegloeiende plaat natuurlijk voor heel veel mensen. Maar nou ja, er zit in ieder geval iets beweging in. En nou ja, dat proef je ook wel een beetje in het veld. Dat tuiners opgelucht zijn dat gebeurt. Luister eerst even trouwens naar Nieske Dijkshoorn, die uitlegt waarom het Hoogheemraadschap iets ruimte heeft.
3: We zijn nog steeds onze strategische voorraad aan het vullen. Daar minderen we nu even mee, dat houden we even op. Maar daardoor zien wij ook wel dat er iets ruimte is om dus naast voor onze veiligheid, waar wij het voor nodig hadden, veiligheid en natuur en de veenweidegebieden, hebben we nu ook iets ruimte om een volgende groep te voorzien van water.
2: En wie zijn dat?
3: Nou, de volgende groep, dat zijn kapitaalintensieve gewassen en ook jonge aanplant voor gemeentes die dus jonge bomen, dat soort dingen hebben gedaan.
2: En wat zijn kapitaalintensieve gewassen?
3: Ja, dat zijn gewassen die zeg maar met een klein beetje onttrekking van het water juist economische schade kunnen voorkomen.
0: Begrijp ik dat goed, Mariet? Beperkte kleine groep die mag sproeien?
2: Absoluut. Het betreft ongeveer 130 tot 150 tuinderijen in het gebied van Delfland. En die kweken, degenen die kwetsbaar zijn, dat zijn degenen die op de grond kweken. Dan moet je denken aan de radijsjes, aan de courgettes, sommige planten ook. Mm-hmm. En die hebben echt water nodig, want anders vallen ze binnen hele korte tijd om. En dat is een enorme schadepost natuurlijk. Dus die mensen mogen nu mondjesmaat gaan sproeien.
0: Ja, dat zijn er zo'n 130 tot 150, hè, geloof ik.
2: 130 tot 150, ja.
0: Ja, ja, ja, ja,
2: ja. Ja, en nou ja, een van hen is Jacco de Zeeuw uit Westland. Die heeft een radijskwekerij. En nou ja, hij vertelt daarover.
4: Ja, nu gisteravond hebben we besloten om woensdag weer te starten om radijs te zaaien. Dus dan hebben we over 3 weken hebben we weer radijs om te oogsten.
5: Normaal gesproken zou hij het dubbele zaaien, maar dat risico durft Jacco niet aan.
4: In principe is dat 400, 500 meter zo'n beetje wat we per dag gaan zaaien in plaats van 1000. Dus we gaan halveren.
0: Ja, ja, en hoe gaat dat nu verder?
2: Ja, zij gaan halveren omdat ze natuurlijk in kunnen calculeren hoeveel water ze ongeveer kunnen gebruiken. Dus vandaar dat ze ongeveer halveren. Ja, hoe gaat het verder? Per dag kijken, zegt het Hoogheemraadschap, hoeveel water er is en hoeveel er dus beschikbaar gesteld kan worden aan tuinders of aan die jonge aanplant bij gemeentes.
0: Ja, ja.
2: Er zijn nog een paar dringende voor u, zoals de grasvelden van de sportclubs. Nou ja,
0: ja.
2: De industrie. En ondertussen zijn ze aan het zoeken naar alternatieven. Ze hebben het over zoet water met tankwagens halen uit het Hollands Diep.
0: Mm-hmm.
2: Lijkt me nogal ingrijpend, maar
0: ja, ja, ja.
2: Ze hebben het over een tijdelijke ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg. Want er drinkt natuurlijk nu zout water het land in. Ja, dat zou je kunnen ontzilten, maar dat is een heel moeilijk procedé.
0: Ja, dus dat is niet heel iets kostbaar ook. Ja.
2: En heel kostbaar, dus dat is niet iets wat je zomaar even doet.
0: Nee.
2: De tuiners willen ook heel graag dat rioolwater verder gezuiverd wordt en naar hun toe gestuurd wordt.
0: Dat los, ja.
2: Nou ja, ze zijn met alles bezig, maar de oplossing is er nog niet.
0: Nee, nee, nee. In een verklaring stellen Delfland en Glastuinbouw Nederland dat op korte termijn de aanvoer van zoet water vanuit het Hollands Diep de meest haalbare optie lijkt te zijn.
2: Ja, ja,
0: hoe zit dat?
2: Ja, dat is dus met die wagens.
0: Oh, dan toch wel. Ja, ja, ja, ja,
2: met tankwagens. En heel misschien, kijk, dat gebeurt nu ook wel. Dat water, waar het nog een beetje is, wordt verdeeld over het land waar het meest nodig is.
0: Ja.
2: Wij halen ook veel uit het Amsterdam-Rijnkanaal in dit gebied. In Rijnland en in Delfland. Nou ja, het is gewoon eigenlijk per dag kijken. En ook die waterschappen moeten met elkaar overleggen. Van wie heeft er het meeste nodig?
0: Ja, ja, ja,
2: wie is er het meest kwetsbaar? En ja, de veengrond is op dit moment natuurlijk ook enorm kwetsbaar. Ja,
0: ja, ja, ja.
2: Zeg
0: jij
2: het maar.
0: Ja, inderdaad zeg jij het maar. Nou. Maar er is één voordeel. En dat is dat het gewoon serieus lekker gaat regenen de komende dagen. Mooi verspreid, ook behoorlijke hoeveelheden. Dus daar plukken we allemaal de vruchten van.
2: Ik heb het gemerkt, mijn overstortje deed het heel goed vanmorgen.
0: Oké dan. Vaya con Dios uit België. Nee, na, nee, na, na, na, nee, nee.

0: Vaya con Dios. Het zijn bizarre foto's. Een speedboot met een buitenboordmotor van 60 pk... is afgelopen weekend de kant op gestuiterd en door de gevel van een tuinder gevlogen. Ja, dat gebeurt natuurlijk alleen maar in het Westland. Dat kan niet anders. In het buitengebied van Naaldwijk, om precies te zijn. In een populaire vaart. Nou ja, Dennis van Schien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Als ik zeg populaire vaart, dan ga ik ervan uit dat daar dus heel veel vaker bootjes en boten varen. De een rustig en de ander wellicht een klein beetje aan de snelle kant.
1: Ja, we hebben het over het Nieuwe Water, zo heet die vaart. Dat is langs de Maasdijk en dan ga je eigenlijk rechtsaf Naaldwijk in. Mm-hmm. En dat is zelfs nog de oude tankgracht. Die is in de oorlog aangelegd door de Duitsers. Nou, daar zitten dus allemaal van die hoeken in. En daar kun je dus heerlijk varen. Je vaart daar achter de kassen. Uh-huh. Dus je ziet het Westland op een hele andere manier. Maar goed, als je daar dus het gaspedaal te hard intrapt of de gashendel opentrekt, ja, dan kan het dus helemaal misgaan, zoals zaterdag.
0: Ja, ja, ja, en dat is dus inderdaad dan gebeurd. Hoe reageerden de omwonenden van die plek waar het fout ging?
1: Nou, je vertelt het al, hè, er wordt daar best hard gevaren. Dus het kwam niet helemaal als een verrassing, dit ongeluk. En je zegt het ook al, die foto's. Het is onvoorstelbaar wat daar gebeurd is. Er is dus een motorboot op de kant gekomen. En die is met de neus de kas ingevlogen.
0: Ja, dat zijn James Bond perikelen.
1: Ja, dat vertelden ook omwonenden. Daar doet het heel erg aan denken. En die neus die staat zo'n 3 meter vanaf de grond. En die buitenboordmotor die hangt eraan van 60 pk. Zo'n enorm bakbeest. En al dat glas gebroken. En al die roeden die zijn gebogen. En een wonder dat die jongen daar dus heel huids uit is gekomen. Het was een enkeling.
0: Oh, hij zat alleen in zijn boot?
1: Ja, dat vertelde die tuinder. Het is een soort van hobbykas waar die doorheen is geschoten. Ja. En daar wordt een beetje in gerotzooid en zo. En dat is dus zaterdagmiddag gebeurd. En die omwonenden die zeggen ook van dit was eigenlijk te verwachten. Er wordt hier altijd zo hard gevaren. Dus we konden er gif op innemen dat dit een keer zou gebeuren.
0: Ja, ja, ja. Nou, dan is het gebeurd. Laten we hopen dat het daar dan ook bij blijft. Heb jij gehoord hoe het met de schipper was? Was hij aanspreekbaar? Heeft hij er spijt van? Schokt hij zich rot? Wat was het verhaal?
1: Nou, het is een beetje gek, want iedereen die kijkt een beetje door de handen daar in het Westland. Ja, het doet een beetje aan Urk denken. Iedereen die weet ervan, maar niemand die vertelt er wat over. En het is een beetje een sluier daar en iedereen kent het verhaal, maar ze willen niet vertellen wie dat dan was.
0: En elkaar niet lopen verlinken.
1: Precies. Ja, en zelfs die tuiner zegt het ook, hoor. Van ik heb ook gewoon kleine kinderen en ze krijgen later ook een boot. En ik hoop dat ze er ook gewoon veel plezier van gaan hebben als ze maar niet zo hard scheuren door die wateren. Ja. En wat je er nu nog van kan zien is dat de gevel dus er helemaal uit ligt. Daar hebben ze een afdekcel voor gehangen. En die boot die ligt daar nog op de kant. Die kun je nog steeds zien. Ik ben even een rondje gaan rijden. En op een gegeven moment was ik bij een chrysantentuinder. En toen dacht ik, als ik dan met Google Maps kijk, dan moet ik aan het achterzijde van deze kas zijn. Ja. Dan kan ik die boot zien. En dat was ook zo. Hij zegt van, rij maar door. Ja. Ga maar naar achter en neem maar eens een kijkje. En toen zag ik die boot dus liggen.
0: Ja, ja, ja. Die foto's op onze website en onze app natuurlijk te zien.
1: Ja, die komt morgenochtend. Dat verhaal komt morgenochtend online. Dan geven we de tuinder nog even de tijd om te reageren. Want tot nu toe is die daar niet zo van. Dus ik heb hem nog een kans gegeven. En anders dan gaan we het gewoon lezen aan de hand van de foto's.
0: Ja, precies, precies. Nou, het is allemaal wat. Maar goed, het is wel weer sportief ook dat ze elkaar dan toch een beetje de hand boven het hoofd houden. En waarschijnlijk hebben ze het onderling wel geregeld. Zo van, vriend, hier heb je 1000 euro, wat dan ook. Spijt me. En,
1: zo is dat.
0: Maar laten we voor de rest lekker onze mond houden.
1: Ja.
0: Hey, ABC Westland, dat hebben jullie daar toch ergens?
1: Ja, in Poeldijk.
0: Oh. Laat daar nou net een liedje over gemaakt zijn, joh. Dat is toch fantastisch?

Yeah.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Reis slim met Golden eSIM.
16: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
17: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
19: Bijna 2 minuutjes over 5:30. Je luistert naar Radio West. Bij mij in de studio Lotte Dekker met het nieuws. Lotte, goedemiddag.
20: Goedemiddag. De politie heeft een derde verdachte aangehouden die mogelijk betrokken was bij een gijzeling in Lisse. Het gaat om een man uit Monnikendam. Een maand terug was die gijzeling. Meerdere verdachten zouden een slachtoffer in een woning hebben gehouden. Vervolgens zijn er spullen gestolen en zijn de verdachten weer gevlucht. Het slachtoffer raakte gewond. Eerder werden dus al 2 andere verdachten aangehouden. Ze zitten allemaal nog vast. Een man die 21 jaar geleden in Zoetermeer zijn vrouw en 2 dochters om het leven bracht, is mogelijk over 2 weken weer volledig vrij. In eerste instantie kreeg hij levenslang opgelegd, maar in hoger beroep werd dat 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Eerder werd hij al vrijgelaten onder voorwaarden. Tijdens een tbs-zitting in de rechtbank bleek nu dat deskundigen vinden dat hij helemaal terug de maatschappij in kan. Over 2 weken besluit de rechter of de tbs van de man ook daadwerkelijk is afgerond. Hij heeft sowieso de komende jaren nog een contact- en locatieverbod voor Zoetermeer. Glastuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam zijn blij dat ze tijdelijk weer oppervlaktewater kunnen gebruiken. Het Hoogheemraadschap versoepelt op vastgestelde tijden het verbod dat sinds deze maand geldt vanwege de droogte. Ook industrie en gemeente mogen in specifieke gevallen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap roept wel op om nog zuinig te zijn met het water, ondanks dat het weer wat regent. Komende nacht geldt de versoepeling voor het eerst en vanaf dan mag het elke avond en nacht tot en met vrijdagavond. En veel mensen doen het, de trap trotseren in plaats van met de lift naar boven gaan, om even wat extra stappen te zetten op een dag. Maar hoeveel trappen heb je nou precies nodig om echt aan je gezondheid te werken? Nieuw onderzoek van een Engelse universiteit zocht dat uit en de Telegraaf schrijft erover. 6 trappen omhoog op een dag zouden al genoeg moeten zijn voor een gezondheidssprongetje.
19: Oh.
20: En nog wat meer zou nog wat beter zijn. Maar met 6 ben je dus al behoorlijk goed bezig.
19: Wat goed.
20: Het onderzoek geeft wel een kleine disclaimer. Voor mensen met gewrichtsklachten is deze tactiek niet zo geschikt.
19: Ja, zit wat in natuurlijk. Nou ja, mensen, je hoort het. Als je het kan, gewoon 6 trapjes per dag op zijn minst. Maak er 10 van, zit je helemaal snor.
20: Zo is het.
19: Margot Ribberink met het weer.
3: Vanavond is het op een enkele bui na droog. Vannacht ook, met een afnemende wind. Uit het zuidwesten wordt het niet kouder dan 16 of 17 graden. En daarna gaat het weer regenen. Voordat het licht wordt bereikt vanaf de Noordzee, een volgend regengebied onze regio. En dat trekt in de ochtenduren van west naar oost. En er kan lekker wat vallen, zo misschien wel 10, 20 millimeter. In de middag, dan komt de zon er weer bij. En er kan best nog wel een keer een bui vallen. Misschien ook wel een stevige bui, maar dat is niet de hele tijd zo. En 21 graden is niet slecht, met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En ja, die wisselvalligheid die is ingezet, zet zich ook door op donderdag, vrijdag en zaterdag, met wellicht ook stevige buien die lokaal significante hoeveelheden neerslag kunnen afleveren bij temperaturen die oplopen in de middag naar 21 graden.
19: Dankjewel, Margot. En dan gaan we naar Helene van de ANWB. Helene, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
19: Ja, het hoogtepunt in principe van de spits, maar valt het mee?
8: Ja, het valt heel erg mee. 35 kilometer. Dus als we dat over een paar weken nog hebben, dan moet je heel tevreden zijn. Ja,
19: dan kunnen we wel vergeten.
8: Ja, nou, dat denk ik ook inderdaad. Maar er is helaas nu wel een ongeluk gebeurd op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, bij Den Haag-Ypenburg. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, dus daar heb je behoorlijk wat vertraging. Vanaf Den Horen nu een kwartier. Verder vooral korte files, onder andere op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. Ongeveer 10 minuten extra reistijd. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht sta je ook 10 minuten in de file.
19: Dankjewel, tot zo weer.
8: Jo.
20: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

Je kunt ze ook kennen van Making Your Mind Up, de band Bucksfizz. Dit was Land of Make Believe. Zometeen dan is weer de tijd voor de kopstartplaat. Welke plaat gaat het vandaag worden? Hadden we gisteren Wham met Everything She Wants. Zoeken we vandaag dus een vervoeging van het werkwoord to want. Mag ook in een andere taal wat het is geworden. Je hoort het zometeen, weer een hoop reacties gekregen. Buddy Joe, Golden Earring.

0: Golden Earring, Buddy Joe op Radio West. Meer muziek uit de jaren 70 straks in
1: 70s at 6.
0: Maar nu eerst
1: de kopstaartplaat.
0: Gisteren hadden we als kopstaartplaat Everything She Wants van Wham. En daarom zoeken we vandaag een vervoeging van het werkwoord to want. Hè, willen mag ook in de Nederlandse taal. Een andere taal is allemaal prima. Ik heb een hoop reacties van jullie gekregen. Hier zijn ze. Kees Hiep, hij schrijft: mijn suggestie voor de kopstaartplaat is deze keer Want You More van het album Pride van Robert Palmer uit 1983. Ik vind sowieso dat Robert Palmer behoorlijk ondergewaardeerd is op Radio West. Er staat in al die jaren nog steeds niets in de eeuwige roemlijst. En dat kan echt niet zo verder gaan, Bas. Zo schrijft Kees. Ja, Kees, dan moet je hem proberen erin te stemmen, joh. Daar moet je je best voor doen, via Patrick. De aanhouder wint, want zo werkt het wel met de eeuwige roemlijst. Tilly Vertuin, ze schrijft: hallo lieve Bas, dat was een verdraaid lastige opgave, joh. Dat zoeken van een plaatje wat in het werkwoord to want zit. En ook op zijn Frans was er weinig of niets zonder dat er dan ook een woord voor staat. Dus schrijft ze: ik heb gezocht met wil, hè, van het werkwoord willen. En ja hoor, een zoetsappig liedje gevonden. Wil je met me dansen van Anthony. Een leuk half uurtje nog. En een fijne avond, rij voorzichtig. Geen 212, want dan ben je je rijbewijs kwijt. Ja, dat was gisteren in het nieuws, Tilly. Dankjewel. Piet van der Poel, hij schrijft: hoi Bas, I want to walk you home van Fats Domino. Dat is mijn voorstel voor de volgende kopstaartplaat. Fats Domino schreef het nummer zelf. Hij bracht het uit in 1959. De tekst is bijna ontwapenend eenvoudig. Een man ziet een meisje alleen lopen en vraagt of hij haar naar huis mag brengen. Hij vindt haar aantrekkelijk, hij houdt van de manier waarop ze loopt en praat en hoopt uiteindelijk zelfs dat hij degene mag zijn met wie ze trouwt. Zo, dat allemaal met één wandelingetje. En dan is er natuurlijk ook nog de muziek, hè? De rollende piano, de zachte saxofoons en dat ritme dat voortdurend voortduwt, maar nergens gehaast klinkt. Het heeft die onmiskenbare Fats Domino klank. Vrolijk, ontspannen en tegelijkertijd romantisch. De woorden waren dat van Piet uit Zoetermeer. Dankjewel, Piet. Koos Enthoven, hij schrijft: hoi Bas, vandaag ga ik voor Wants to Rule the World van Tears for Fears uit 1985. Een protestnummer en daarom smokkel ik een woord, want het begint eigenlijk met Everybody ervoor. Ja, Koos, ik had je in de gaten. Dankjewel. Jan Keizer, hij schrijft: hoi Bas, wederom dank dat je mijn keuze gespeeld hebt. En nu is er dus geen twijfel meer of Wham ooit in deze lange lijst voorkomt. Zo is het maar net, Jan. Voor vandaag weet ik geen nummer wat echt met Want begint. Op Wannabe van de Spice Girls na. Dus nou ja, dat wordt dan maar mijn nominatie voor vandaag. De groetjes uit een heerlijk opwarmend Zuid-Afrika. Van Jan. Dankjewel, Jan. Geert Slootweg, hij zegt: hallo Bas, voor vandaag heb ik een nummer uitgekozen van de groep Zentiro. Once Your Flame, zo heet het lied. Het is een Britse muziekgroep die onder de projectnaam Zentiro diverse nummers heeft uitgebracht. Het genre is een beetje dance, pop. Ik vond het een leuke suggestie voor vanmiddag. Fijne uitzending, groetjes van Geer. En alsof de duvel er mee speelt, ook Kees Pronk van op Scheveningen. Hij schrijft: dag Bas, ik was je bijna vergeten, maar toch even op de valreep hier mijn kopstaartplaat. Once Your Flame van Zentiro. Ik ken hem niet, maar het zou zomaar een nazaat van Julio Iglesias kunnen zijn. Een lekker nummertje vind ik het. Met de groeten van Kees. Beste mensen, we pakken de boel gewoon luchtig aan vandaag met dat dance-pop nummertje waar we het net over hadden. Door Geer en Kees geopperd, Once Your Flame, dit is Zentiro.

0: Once Your Flame Centiro, de kopstaartplaat van vandaag. En zoeken we dus morgen een plaatje dat begint met het woord flame. Als je een ideetje hebt, of een vertaling natuurlijk van het woord flame, is helemaal prima. Bas@omroepwest.nl. Bas@omroepwest.nl voor de kopstaartplaat van morgen. Een plaat die begint met het woord flame. Ik ben benieuwd waar jullie mee komen. Zometeen na zessen gaan we lekker muziek draaien uit de jaren 70 op jullie verzoek. Bas@omroepwest.nl. Tot die tijd, mano ciao, me costas tu.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Pas je

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
3: Zometeen na 6 het spelletje in zijn achteruit. En natuurlijk muziek uit de jaren 70.
4: 70s at 6.
3: Plaatje aanvragen, heel eenvoudig. bas@omroepwest.nl. Het is 6 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van Lotte Dekker.
5: De politie heeft een derde verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een gijzeling in Lisse. Vorige maand was die gijzeling. Alle drie de verdachten zitten vast. Een man die 21 jaar geleden in Zoetermeer zijn vrouw en twee dochters om het leven bracht, is waarschijnlijk over 2 weken weer volledig vrij. Tijdens een TBS-zitting in de rechtbank bleek dat deskundigen vinden dat hij helemaal terug de maatschappij in kan. En de provincie stelt 200.000 euro beschikbaar voor projecten die inwoners van Zuid-Holland actief betrekken bij het archeologisch erfgoed. Wie een goed idee daarvoor heeft, kan sinds afgelopen weekend een subsidie aanvragen. Straks om 6:30 een nieuwsoverzicht, nu het overige nieuws.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. De verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Helene Geest.
7: Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Van Uffelen, dat is Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan.
4: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
14: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: The Queen of Soul, Aretha Franklin, Spanish Harlem. Het eerste plaatje in derde uurtje van West Komt Thuis. En dat was op bezoek van Roy Lodders. Want die schrijft van met die plaat, die single, die kocht ik voor mijn moeder. We gingen er samen op swingen als we aan het koken waren. We kookten dan lekker Indisch food, Indo-food, Indisch eten. Heerlijk. Nou, krijgt er wel gelijk een beetje honger van, Roy. Dat was hem dus. Eerste verzoekplaatje van de avond. 6:09. Goedenavond. West Komt Thuis op Radio West. Het is dinsdag, dus
1: 70's at 6.
0: Alleen maar jaren 70 plaatjes tussen 6 en 7. En dat ook nog op jullie verzoek. Nou, ik heb een enorme stapel verzoeken binnengekregen. Dus ik ga niet te veel babbelen. Ik probeer er snel doorheen te komen. In dit uur speel ik ook nog het spelletje In z'n achteruit. Ik heb een bekende plaat uit de jaren 70 in z'n achteruit gezet. Ik denk dat die vrij makkelijk te raden is. Dus hou dat in de gaten. En voor je het weet ga je er vandoor met een leuke prijs. Geen dienstmededelingen, nee. Maar wel het volgende verzoek, absoluut. Kees de Jong uit Den Haag. Die wil die classic horen van Gary Rafferty. Natuurlijk, Baker Street. MUZIEK

Gary Rafferty, het overbekende Baker Street natuurlijk. En die Gary Rafferty, dat is niet de man die de saxofoon speelt, hè. Dat is een hele andere man. Die kreeg daar een centje voor tijdens de sessie. en dat was het. Daar mocht hij het mee doen. Terwijl hij feitelijk wereld en wereldberoemd is geworden. Die saxofoon solo. Een plaat aangevraagd door Ben Mol. Uit de jaren 70 natuurlijk, hè. Laatst overleed John Lodge. Zanger, bassist. 82-jarige leeftijd. Moody Blues, Tuesday Afternoon.

En met deze akkoorden die het nummer zo mooi openen, kom ik tot het besef dat deze plaat niet de plaat was die Ben had aangevraagd. Want hij wilde Head to Fall in Love horen. Neem me niet kwalijk, Ben. Ik heb eroverheen gelezen in je mail, want je noemde onder andere Tuesday Afternoon en natuurlijk Nights in White Satin, het liedje Question bijvoorbeeld ook, als heel mooie muziek van Moody Blues. Maar goed, dit was dus een verkeerde. Desalniettemin wel heel erg mooi. Nou, niet getreurd, volgende keer weer beter. Dan gaan we naar Hans Erkens uit Zoetermeer. Die is weer eens van mening dat het tijd wordt voor Emerson, Lake en Palmer. Hij zegt, ik moet de luisteraars een beetje warm houden. Ik moet ze een beetje opvoeden ook. Maar ik doe wel een rustig nummer. Dat vraag ik aan. Uit 1972, From the Beginning. Met Greg Lake wat meer op de voorgrond met zijn zang en gitaarspel. De groetjes van Hans. Nou Hans, geniet er maar hoor.

Emerson, Lake & Palmer, From the Beginning, aangevraagd door Hans Erkens uit Zoetermeer. En ter geruststelling van Hans, synthesizer, toch nog goed te horen. Hans aan het einde, dus uiteindelijk komt het allemaal goed. Mooi plaatje, kan niet anders zeggen. Dankjewel voor het aanvragen. Dan de volgende plaat, aangevraagd door Kees Swets. Hij schrijft, de volgende hit was een hit van Plastic Bertrand, een Belg. Maar die kerel die heeft die plaat helemaal nooit ingezongen. Dat is gebeurd door zijn producer Jo de Rijk. En die kreeg dat liedje pas in 2006 op zijn naam. Daar heeft hij de rechter voor moeten inschakelen. Waar heb ik het over? Ja, natuurlijk. Ça plat pour moi. Op Radio West. Nou, even harken met die handel. Hij is dus eigenlijk niet van Plastic Bertrand. Maar deze plaat staat nog wel op zijn naam hier in het systeem.

Aangevraagd door Kees Vets. Plastic Bertrand, ça plan pour moi. Maar eigenlijk dan ingezongen dus door de producer van destijds, Lou de Preik. Ik heb het ook maar gelijk in het systeem erbij geschreven, Kees. Dankjewel voor deze aanvulling. En dan een plaat aangevraagd door Theo. En met deze relaxte klanken gaan we naar het dagoverzicht van 6:30 met Lotte Dekker. De Bee Gees, This is More Than a Woman.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
1: Ja, wij zijn klantwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
9: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
11: 7:02, dagoverzicht met Lotte Dekker. Lotte, goedenavond.
12: Goedenavond. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia is vrijgelaten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen, omdat ze geen reden meer zien om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden of letsel wilde toebrengen. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen deze week tijdelijk oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap versoepelt op vastgestelde tijden het verbod dat sinds deze maand geldt vanwege de droogte. Ook industrie en gemeente mogen in specifieke gevallen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven, ook al valt er nu wat meer regen. De versoepeling van de maatregel geldt komende nacht voor het eerst en vanaf dan mag het elke avond en nacht tot en met vrijdagavond. De politie heeft een derde verdachte aangehouden die mogelijk betrokken was bij een gijzeling in Lisse. Het gaat om een man uit Monnikendam. Een maand terug was die gijzeling. Meerdere verdachten zouden een slachtoffer binnen hebben gehouden en vervolgens zijn er spullen gestolen, waarna de verdachten zijn gevlucht. Het slachtoffer raakte gewond. Eerder werden dus al twee andere verdachten aangehouden. Ze zitten allemaal nog vast. Bewoners van de Kooilaan in Bleiswijk zijn er klaar mee. Geluidsoverlast door brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral op zonnige dagen is het vaak raak. Ze willen verandering en daarom zijn ze een petitie gestart. Daarmee hopen de bewoners bijvoorbeeld op camera's of meer optreden van politie en handhavers. Woningzoekenden in Leiden, Alphen aan de Rijn en de Bollestreek kunnen vanaf 1 september hun jarenlange plek op de wachtlijst voor een huurwoning in één klap verliezen. Wie een periodieke betaling mist om ingeschreven te blijven, wordt voortaan direct uitgeschreven als woningzoekende. Je bent dan meteen de opgebouwde wachttijd kwijt. De Leidse SP vindt dat niet eerlijk en is een petitie gestart tegen de nieuwe regels van Holland Rijnland, het samenwerkingsverband van woningcorporaties.
13: Het is natuurlijk best een heftige ingreep. En vooral ook omdat de mogelijkheid om bezwaar te maken wordt ingetrokken. Dus als er een fout wordt gemaakt, u kunt niet meer in bezwaar om aan te tonen dat er iets mis is gegaan. Ik vind het bijzonder van Holland Rijnland dat ze deze wijzigingen aankondigen zonder echt een argument waarom ze dit doen. Je neemt wel een heel disproportionele en niet menselijke maatregel.
12: Fractieleider Stefan Haas van de SP Leiden was dat. In 3 dagen tijd is de petitie al bijna 750 keer ondertekend. En wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnacht op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit. Zeker 40 keer werd alleen een waarschuwing gegeven. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
11: Hier is Margot Ribberink, zij is de dienstdoende weerexpert.
14: Vanavond is het op een enkele bui na droog. Vannacht ook, met een afnemende wind. Uit het zuidwesten wordt het niet kouder dan 16 of 17 graden. En daarna gaat het weer regenen. Voordat het licht wordt, bereikt vanaf de Noordzee een volgend regengebied onze regio. En dat trekt in de ochtenduren van west naar oost. En er kan lekker wat vallen, zo misschien wel 10, 20 millimeter. In de middag, dan komt de zon er weer bij. En er kan best nog wel een keer een bui vallen. Misschien ook wel een stevige bui, maar dat is niet de hele tijd zo. En 21 graden is niet slecht met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En ja, die wisselvalligheid die is ingezet, zet zich ook door op donderdag, vrijdag en zaterdag met wellicht ook stevige buien die lokaal significante hoeveelheden neerslag kunnen afleveren bij temperaturen die oplopen in de middag naar 21 graden.
11: Dankjewel Margot. En Helene Geest van de AWB, zij meldt geen files en vertragingen meer.
15: Komt thuis.
11: Bezoekje binnengekregen van Veronique Jansen. Zij schrijft, ja, veel te laat natuurlijk. Maar ja, wie niet waagt, die niet wint. Nou, ik heb dat gaatje gevonden hoor. Patrick Hernandez, Born to be Alive. Fijne plaat, blijft dat toch. Bewegen maar, radiootje op 10.

0: Aangevraagd door Veronique Janssen, Born to be Alive. Patrick Hernandez uit de jaren 70, van een fijne plaat. En die Patrick Hernandez die heeft ook nog een rol gespeeld in het bekendmaken van Madonna. Volgens mij heeft zij in zijn achtergrondkoor gezongen of iets dergelijks. Ik weet niet helemaal precies meer. Ik heb het ooit eens een keer uitgezocht, maar ja, ik ben het vergeten. Zo gaat dat.
1: In zijn achteruit.
0: Het spelletje In zijn achteruit, ja, dat vergeet ik natuurlijk niet. Dat speel ik lekker elke dag en ik hoop dat je meespeelt. De opgave van vanavond, komt-ie. Tja, is die makkelijk dan, zeg. 070-390-5454 om mee te doen aan dat spelletje In zijn achteruit. Met die makkelijke opgave. Totdat we het gaan spelen, draai ik deze plaat op verzoek van Marco. Sex Pistols, God Save the Queen. Nou, dat wierp wat stof op in die tijd.

0: Sex Pistols op Radio West. God Save the Queen. Aangevraagd door Marco Lotter. En ja, hij zegt er zit toch ook een beetje een raar vleugje aan, hè? Aan die Sid Vicious. Kun je wel zeggen. Dat bedoel ik.
1: In zijn achteruit.
0: Maar wel lekker hoor, even die rachende gitaren met al die kritiek op het Koningshuis daar in het Verenigd Koninkrijk. Het is 6:15, prachtige tijd om dat spelletje te spelen in zijn achteruit. Nou, ik heb jullie de opgave al één keer laten horen. De telefoon staat hier gelijk roodgloeiend, maar voor de vorm laat ik de opgave gewoon nog een keer horen. 070-390-5454. Peter, goedenavond.
2: Hallo Bas, tijd geleden.
0: Tijd geleden, Peter. Nou, inderdaad. Hè. Blijf lekker hangen, Peter. Jij mag zo meteen als eerste. Danielle, goedenavond.
3: Goedenavond, Bas.
0: Ja, hoi. Leuk dat je belt ook weer. Leo, jij bent ook weer van de partij. Goedenavond.
4: Goedenavond, Bas.
0: Ja, dag hoi. Martin, ook goedenavond.
5: Hey, goedenavond.
0: Ja, en dan sluiten we het voorstelrondje af bij Harry in Leidschendam. Harry, goedenavond.
6: Hey Bas, goedenavond. Weer achter Martin en achter nog drie anderen. Dus ja,
0: ja, het is toch lastig worden. Ja, dat denk ik ook, dat denk ik ook. Nou, en daarover gesproken. We beginnen bij Peter. Peter, goedenavond. Ik heb je een tijd niet gehoord. Gaat het goed met je? Ik hoop het.
2: Ja, het gaat wel goed, Bas.
0: Oké, okay. Heb je nog over de boulevard gelopen toen het 37 graden was?
2: Ja, een beetje te, hè? Vind je niet?
0: Nou, hè, het was het warm. Ja. Jongen.
2: We blij dat er een beetje minder is, hoor.
0: Ja, ik denk dat iedereen er wel een beetje blij om is. En die regenbuitjes, dat vinden we ook weer in één keer ontzettend lekker. En lekker de ramen open. Alles een beetje doortochten.
2: Ja, dat is even afkomen. Nodig, man.
0: Daarom,
2: nodig.
0: Ja, zeker, Peter. Nou, hartstikke goed. Fijn dat je belt. Ja, ik draaide die opgave. Leuk, volgens mij was die niet zo heel moeilijk. Heb je al zin om in te koppen? Of zeg je van, nou ja, ik snik.
2: Nee, ik heb een keer. Ik zeg het wel, dus even kijken, Doobie Brothers met Listen to the Music.
0: Nou ja. Ja, natuurlijk, het applaus is voor jou. Ja, Peter, nou, dan maak ik even een rondje. Ja. Danielle, had jij dit ook?
3: Ja, die had ik ook.
0: Ja, dat kon natuurlijk niet anders, hè? Nee, precies. Leo, had jij dit ook?
4: Hij was behoorlijk herkenbaar, dus ik herkende hem wel.
0: Ja, ik schrok er ook van toen ik hem in zijn achteruit had gezet. Toen dacht ik van zo, nou, dat had ik net zo goed niet hoeven doen. Dus dat, ja. Ja. Daarom, Leo, dankjewel voor het bellen. Hè.
3: Ja.
0: Dag. Martin, ja, je hoorde het, hè. Die had jij waarschijnlijk ook goed, hè?
5: Ja, check.
0: Ja, check, inderdaad. Hey, en Boefje, luister eens even. Jij hebt mij een plaatje aangevraagd. Jij schrijft op de valreep van de 70s. Nou, volgens mijn informatie is dat gewoon de 80s. Dus, maar ik heb er vandaag toch geen tijd meer voor je.
5: Volgens mij is die van 79.
0: Dan stonden ze waarschijnlijk in 79 in de studio. Maar joh, maakt niet uit. Ik wil er niet over twisten. Maar als ik nog tijd heb, draai ik hem gewoon. Komt wel goed.
5: Ja, anders zet je hem erdoor naar morgen.
0: Ja, dat is nog een veel beter ideetje. Doen we dat. Helemaal goed. Oké. Hoi, hoi. Doeg.
5: Hoi, hoi.
0: Harry, tot slot ben jou ook nog... ja, jij helpt deze ook wel, hè?
6: Ik had hem ook, ja. En oh, oh, oh, dat klinkt dus achteruit ook als oh, oh, oh, Listen to the Music, dus ja.
0: Ja, dat is helemaal waar. Nou, dan ga ik morgen zodanig moeilijker maken dat er helemaal niemand belt. Let maar op.
6: Ik vind dat een mooie uitdaging. We horen je morgen weer.
0: Ja, is goed, hè. Dag, fijne avond, Harry. Hoi, hoi.
6: Yo.
0: Nou, Danielle, ook dankjewel voor het bellen. Tot de volgende keer. Graag weer.
3: Ja, fijne avond.
0: Hoi, hoi, hoi. Peter, jij bent de kampioen en je had het in één keer goed. Je stond ook vooraan in de rij, dus ja, lekker makkelijk. Hè. Doobie Brothers. Ja. Vind je het een fijn bandje? Vind je het fijne muziek?
2: Ja, heerlijke muziek, Bas. Ja, ja. Ik heb eigenlijk brede smaak natuurlijk, maar dit is lekker.
0: Ja, absoluut.
2: Goeie muziek, Doobie Brothers. Zeker weten, ja. Ze hebben meer goede nummers, weet ik.
0: Absoluut. En volgens mij brachten ze zelfs vorig jaar nog een nieuw album uit.
2: Ja, klopt.
0: Ja, met ook weer Michael McDonald erin, hè?
2: Ja, ja, top.
0: Inmiddels wel op leeftijd, maar ja, zijn stemgeluid was toch nog super herkenbaar.
2: Super herkenbaar, ja.
0: Daarom.
2: Je hebt gelijk, Bas. Hey, lekker zo. Ik ben blij dat je weer spreekt. Hopen we aan je gemist. Ik ook.
0: Oh, joh.
2: Je hebt ook recht op vakantie. Nee, is toch lekker, man. We zeggen, bent jou natuurlijk. In ieder geval is het ook wel goed. Maar toch even zoiets van die vaste stem missen weer. Weet je.
0: Oh, nou, dat vind ik heel aardig om te horen natuurlijk, Peter. Hartstikke mooi. Ik hoop dat ik hier nog een tijdje mag blijven dan. Hè? Een paar weekjes van de baas. Ik zal het even vragen aan hem.
2: Dat zal er ook wel, Bas.
0: Ja, ik denk het ook wel, joh. Peter.
2: Dan ga ik maar van dat kantoor, dat ken je.
0: Zo is het. Ik ga die plaat lekker draaien voor jou speciaal natuurlijk. Ja. Omdat jij gewonnen hebt. Je krijgt van mij de Omroep West verjaarskalender. Dat vergat ik nog helemaal bij te zeggen. Het is geen half miljoen, maar ja, het is de verjaarskalender. We moeten het ermee doen.
2: Nee, daarom. Dat ze je gezondheid ook belangrijk, ja toch?
0: Dat bedoel ik. En morgen lekker wandelingetje maken over die mooie boulevard, hè? Lekker, nee, lekker fris, van. Heerlijk. Joh.
2: Heerlijk, ja, lekker dat, fijn.
0: Dan kunnen we weer zeggen, we gaan een lekkere frisse neus halen.
2: Frisse neus halen, Bas, zo is dat. Hey, fijne avond en een smakelijk.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.

0: oplossing van de plaat in zijn achteruit. Het spelletje natuurlijk, hè. Doobie Brothers, Listen to the Music. Een plaatje natuurlijk ook uit de jaren 70. En in zijn achteruit, ja, net zo herkenbaar als in zijn vooruit. Daar kunnen we het met elkaar wel over eens zijn. Peter Pronk van Op Scheveningen, die daar altijd lekker geniet van het buiten zijn. Een wandelingetje over de boulevard. Hij was als eerste aan de beurt en hij had het goede antwoord natuurlijk direct paraat. Ja, dat spelletje achteruit. Nou, morgen is het er natuurlijk weer. Dan doe ik het met een plaatje uit de jaren 80. Zoals kijken of ik hem veel moeilijker maak dan vandaag. Misschien wel een Italootje. Je weet het maar nooit. Nou, we kijken wel.
1: Je luistert naar West Komt Thuis. Dit is
2: Radio West. Toevallig is sushi-rijst staat daar.
3: Oh, die heb je ook?
2: Ja, die heb ik ook, ja. We hebben risotto, we hebben sushi-rijst.
4: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
5: Iedere 4 meter ligt er een drainageslang die zorgt dat het water verdeeld kan worden. Totaal hebben wij nu rond de 700 kilometer getrokken.
6: We zijn hier tegen aangelopen door een kweker in Boskoop en die op zoek was naar een nieuw gewas wat veel CO2 op kon nemen, een ander grasgewas. En daar zagen we dan brood in, want ja, CO2 is een groot probleem in heel Nederland.
4: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
0: Ja, normaal gesproken door het jaar heen heb je natuurlijk Team West op de dinsdag om 5 uur, om 6 uur en op elk heel uur, om het maar zo te zeggen. Maar Team West is natuurlijk ook met vakantie. De politie die werkt ook een tandje langzamer, zal ik maar zeggen. Dat programma dat is natuurlijk vanaf begin september gewoon weer terug. Ik heb hier nog 1 verzoek, afkomstig van Rob ten Brink. Een liedje van Dionne Warwick. I'll never love this way again. Vanmiddag moest ik er ook in één keer aan denken. Aan dit liedje. Het laatste liedje van vandaag. Morgenochtend om 6 uur. West wordt wakker. Met meer en Jorinda. Veel plezier erbij. Ik ben er morgen weer. Dag.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
12: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
11: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
15: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
17: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
15: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Toevallig is de sushi-rijst staat daar.
1: Oh, die heb je ook?
0: Ja, die heb ik ook, ja. We hebben risotto, we hebben sushi-rijst.
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Iedere 4 meter ligt er een drainageslang die zorgt dat het water verdeeld kan worden. Totaal hebben wij nu rond de 700 kilometer getrokken.
4: We zijn hier tegen aangelopen door een kweker in Boskoop en die op zoek was naar een nieuw gewas wat veel CO2 op kon nemen, een ander grasgewas. En daar zagen we dan brood in, want ja, CO2 is een groot probleem in heel Nederland.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: En Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
6: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
5: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
7: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
5: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen. Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Ze vraagt hoe het vindt als ik op de vrijdag soms langskom.
1: Oh, dat vind ik hartstikke goed. Vind ik fijn. Ik kijk er naar uit altijd.
2: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
3: Hij lag ook nog bij mij in de deur, toevallig. En opeens was hij weg, dus ja, dan gaat het hele circus gaan draaien. Tenminste, circus, ja. De schipper waarschuwt, wordt er gezocht. Wat is er gebeurd? En het is nog niet duidelijk.
2: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Toevallig is de sushi-rijst staat daar.
1: Oh, die heb je ook?
0: Ja, die heb ik ook, ja. We hebben risotto, we hebben sushi-rijst.
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Iedere 4 meter ligt er een drainageslang die zorgt dat het water verdeeld kan worden. Totaal hebben wij nu rond de 700 kilometer getrokken.
4: We zijn hier tegen aangelopen van door een kweker in Boskoop en die op zoek was naar een nieuw gewas wat veel CO2 op en kon nemen, een ander grasgewas. En daar zagen we wel brood in, want ja, CO2 is een groot probleem in heel Nederland.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
7: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
6: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
8: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal. Waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
6: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
13: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
14: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
15: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: Netwerkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Toevallig is de sushi-rijst staat daar.
1: Oh, die heb je ook?
0: Ja, die heb ik ook, ja. We hebben risotto, we hebben sushi-rijst.
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Iedere 4 meter ligt er een drainageslang die zorgt dat het water verdeeld kan worden. Totaal hebben wij nu rond de 700 kilometer getrokken.
4: We zijn hier tegen aangelopen van door een kweker in Boskoop en die op zoek was naar een nieuw gewas wat veel CO2 op kon nemen, een ander grasgewas. En daar zagen we wel brood in, want ja, CO2 is een groot probleem in heel Nederland.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Droomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet? Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
5: Het oordeel van heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze zijn in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
4: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
6: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook nog mogelijkheden om te werken.
4: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
10: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
11: Omroepwestadverteren.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
12: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
13: Tot 11 uur, romantiek op.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Heb je nu waardering voor wat je zelf gedaan hebt al die jaren? Hoe kijk je daarop terug?
2: Dat vind ik... Nou wil ik eens één keer niet zeggen dat ik dat een hele moeilijke vraag vind. Hoewel hij het wel is. Begrijp je wel?
1: Ja, ik begrijp het.
2: Nee, ik niet.
1: Nee.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: goed.
1: Toevallig is de sushi-rijst staat daar.
2: Oh, die heb je ook?
1: Ja, die heb ik ook, ja. We hebben risotto, we hebben sushi-rijst.
0: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Iedere 4 meter ligt er een drainageslang die zorgt dat het water verdeeld kan worden. Totaal hebben wij nu rond de 700 kilometer getrokken.
4: We zijn hier tegen aangelopen van door een kweker in Boskoop en die op zoek was naar een nieuw gewas wat veel CO2 op kon nemen, een ander grasgewas. En daar zagen we wel brood in, want ja, CO2 is een groot probleem in heel Nederland.
0: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die er gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen, vlakbij Den Bosch. Begin deze maand werd in deze zaak ook al een verdachte aangehouden. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat het te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer De Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loeieke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het programma verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst ook nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
7: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Vlak voor de uitzending liep ik door een verlaten omroepgang. En ter versiering hingen daar reproducties van oude nieuwsfoto's aan de wand. Ik zag president Bill Clinton, over wie straks meer. Hij keek glimlachend toe hoe Palestijns leider Yasser Arafat en president Yitzhak Rabin van Israël elkaar de hand schudden. Dat was in september 1993, 33 jaar geleden. Wat is de wereld ver verwijderd van zo'n moment van verzoening? Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoe komt het dat Nederland zo in de ban is van Lucky, de onbekende man die niet praat en waarvan niemand weet wie het is? Een detective probeert het fenomeen straks te verklaren. Er is veel olie te vinden in het onrustige Libië. Ligt daar de oplossing misschien voor de energiecrisis? President Trump heeft inmiddels wel oren naar een deal met het land. Journalist Michiel Vos bespreekt het fenomeen Bill Clinton, de oud-president die morgen 80 jaar wordt. In de serie Jonge Denkers beschouwt filosoof Evelien Groot de revival van het patriarchaat. En Juri Mulder geeft Joey Veerman van PSV taaltips nu de voetballer in Duitsland gaat voetballen. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 18 augustus.
2: Door de warmte van de afgelopen tijd zijn er veel vliegen.
3: Met warm weer zijn insecten actiever en ze planten zich ook nog sneller voor. Dus je hebt sneller meer vliegen.
2: En deze mevrouw wordt helemaal gek van al dat gezoem in de buurt van haar woning.
4: Nou, dit is de kas en hier is het echt wel heel heftig. Daar en daar in de nok.
2: Ze belde de ongediertebestrijding en die heeft het druk.
5: Mensen zitten echt met hun handen in het haar af en toe. Ja, wij proberen het te verlichten.
2: En toch, zegt de verdelger,
5: vliegen 100% wegnemen zal nooit lukken. Je hebt met omgevingsbronnen te maken, noem een varkensboer, weides waar ze zich in voortplanten. Je zult altijd iets van vliegen moeten accepteren.
2: Dat vindt de provincie Zuid-Holland niet. Daar pleiten ze voor een landelijke norm voor vliegenoverlast.
4: We hebben dat voor geuroverlast, we hebben dat bijvoorbeeld ook voor geluidsoverlast. Alleen voor vliegen nog niet.
2: Nee, en dan volgt de belangrijke vraag.
6: Als die norm wordt overschreden, wat dan?
4: Dan moet het bedrijf aan de bak.
2: Wat ook helpt tegen vliegenoverlast is
7: gedruppel hier en daar.
2: Oh, ook de boswachters zijn hier heel blij mee.
8: Het is natuurlijk hartstikke goed voor de planten en voor de dieren. Dus ja, wij zouden zeggen, laat het nog maar even doorregenen.
2: Ja, en deze man van het waterschap vindt dat de boswachter wel heel enthousiast is.
9: De regen die nu valt, die stelt eigenlijk niet zo gek veel voor. Als je ook nu een gat in de grond maakt, het water dringt niet verder dan 2 centimeter de bodem in.
2: Ook de boswachter geeft toe dat er nog heel wat moet gebeuren om te zorgen dat er geen neerslagtekort meer is.
8: Nou, er zijn echt wel heel veel natte herfst- en winterdagen nodig voordat wij echt helemaal tevreden zijn. Maar met elk klein beetje regen zijn we eigenlijk al hartstikke blij.
2: Maar deze kinderen op de camping die denken daar eventjes wat anders over.
10: Het is gewoon niet leuk. Het is leuk als de zon schijnt natuurlijk. Dan word je zelf ook wat blijer van.
11: Ja, geen regen.
12: Dat is eigenlijk niet lekker.
2: Het tandartsentekort in Nederland is zo groot dat een kwart van de tandartsen nu uit het buitenland komt.
13: Ik heb nu 5 tandartsen werken. Zij komen uit Spanje en uit Polen en ook nog eentje uit België.
2: Nederland is zo groot dat een kwart van de tandartsen nu uit het buitenland komt.
13: Ik heb nu 5 tandartsen werken. Zij komen uit Spanje en uit Polen en ook nog eentje uit Bulgarije.

0: pootjes lang.
1: Nou, ik zie mezelf weer in mijn pyjama zitten. Alle uitzendingen van Fabeltjeskrant zijn gedigitaliseerd.
2: Dankzij de inspanning van beeld en geluid, dat we de serie in zijn geheel gaan terugbrengen.
1: En dat op YouTube. Zijn 1600 video's. En er komt ook een nieuwe animatieserie.
2: Het is een combinatie van computeranimatie en allerlei technieken waarmee we gewoon die wereld opnieuw kunnen bouwen.
0: Soef, soef.
1: Of dit einde dan ook terugkomt, dat is nog niet helemaal duidelijk.
3: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
3: Jawel.
1: Ja, Dorold Meegens gaat hier de krant van morgen door en neemt zijn tranen in zijn ogen.
5: Ik mis Mom voor de Mol ook.
1: Ja, Mom voor de Mom.
5: Goed, de krant van morgen, geen fabeltjeskrant. Nederland heeft een nieuw deltaplan nodig. Niet tegen water, maar tegen vuur. Daarvoor pleit Jelmer Dam in de Volkskrant. Hij is landelijk regisseur natuurbrand bij Brandweer Nederland. Dam zegt dat het aantal natuurbranden toeneemt en ze worden steeds moeilijker te bestrijden.
1: Volgens Dam moeten we af van het idee dat elke brand direct geblust kan worden. Sommige grote branden zullen gecontroleerd moeten uitbranden, zodat er capaciteit overblijft voor andere incidenten. Ook zijn nieuwe blustechnieken nodig. En er is volgens hem grote behoefte aan landelijke regie.
5: NRC ging mee met een geheime Oekraïense drone-eenheid die lange afstandsdrones lanceert in de richting van Rusland. De 414e brigade voert aanvallen uit op militaire doelen en logistieke voorzieningen. Ze vielen onder meer vestigingen aan van webwinkel Wildberries en tanken op de van Azov, vertelt hun persofficier Leon.
1: Vanwege het risico op spionage- en vergeldingsacties leven de militairen volstrekt anoniem. Ze kennen elkaar vaak alleen maar met een verzonnen roepnaam. Ook de exacte lanceerlocatie mag niet bekend worden. Tijdens de missie, waar de krant bij is, werden 4 van de 6 drones met succes gelanceerd.
5: De jacht is steeds minder een mannenwereld. Het aantal vrouwen dat jaagt is volgens de Telegraaf in ruim 20 jaar verdrievoudigd. En een van die vrouwen is Danielle Leeman. Ze haalde vorig jaar haar jachtakte en de krant sprak met haar.
1: De charme van de jacht zit hem voor Leeman niet in het doden van dieren. Jagers jagen juist omdat ze van de natuur houden, zegt ze. Je beschermt de natuur waarvan de balans door de mens is verstoord. Alles zijn gang laten gaan is volgens Leeman geen optie.
5: In Trouw een verhaal over het schrappen van het diversiteitsbeleid door een aantal Amerikaanse bedrijven. Trump begon zijn tweede termijn met een vracht aan decreten. Eén daarvan was een streep zetten door alle programma's voor gelijke kansen binnen de overheid. Bijvoorbeeld voor mensen met een migratieachtergrond of mensen uit de LHBTI+ gemeenschap.
1: Trump wilde dat het bedrijfsleger dat ook deed. Een aantal bedrijven gaf daar gehoor aan, zoals McDonald's en de winkelketen Target. Maar firma's die hun diversiteitsbeleid niet schrapten, hebben er op de beurs geen last van gehad, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Californië. Sterker nog, ze deden het zelfs beter dan de bedrijven die bogen voor Trump.
5: Een videospelletje waarin je Jezus moet spelen. Kan dat wel? Dat vraagt het Nederlands Dagblad zich af. Dit jaar verschenen I Am Jesus Christ en Jesus Simulator. Games met bijbelse verhalen waarin spelers wonderen verrichten, zoals die zijn beschreven in de evangeliën. Als Jezus moeten die spelers bijvoorbeeld water in wijn veranderen of Lazarus opwekken uit de dood.
1: Sommige christenen zien het als ongepast of zelfs godslasterlijk. Christelijk gamejournalist begrijpt de terughoudendheid, maar hij ziet er ook vooral kansen. Ik snap de huiver, zegt hij, maar het is een unieke manier om het evangelie te vertellen aan een breed publiek.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Je pense à vous, je pense à vous. Jean Chéral en Jean Dujardin. Ik heb nog nooit zo lang Frans gesproken in de uitzending, volgens mij. Hoe komt het dat Nederland zo in de ban is van Lucky? De onbekende man die niet praat en waarvan niemand weet wie het is. En van wie de politie nu probeert zijn identiteit te achterhalen met een campagne op sociale media. Ja, hoe kun je eigenlijk zo anoniem leven? Herma Kluin, detective bij recherchebureau Incognito. Ja, hoe kun je zo'n anoniem leven leiden eigenlijk? Heb je erover nagedacht?
1: Jazeker, het is vooral heel knap. Want het is nog niet zo makkelijk om anoniem te zijn. En zeker niet in de wereld waarin we nu leven. Maar er zijn toch mensen waarbij dat lukt. En vanochtend had ik toevallig een vriendin aan de lijn. En die is al 20 jaar op zoek naar haar partner. Haar ex-partner in dit geval. Die is ooit naar Dubai gegaan en daarna naar India vertrokken. En ook nooit meer teruggevonden. Er zaten een heleboel mensen achter hem aan, allemaal schuldeisers. Dus hij wilde niet gevonden worden. Mm-hmm. Maar dat is wel een uitdaging.
0: Ja, want hoe deze man, die we nu Lucky noemen, omdat we zo weinig van hem, tot niets van hem weten. Ja. Hoe heeft hij dit gedaan? En hoe kun je dat volhouden in Nederland? In een land waar overal camera's staan, waar soms op elkaar leven?
1: Nou, ik denk vooral dat je af moet vragen: is het een bewuste keuze geweest of niet? Want als iemand echt onder de radar wil blijven, dan zijn er natuurlijk heel veel trucjes voor waarbij je dat kan doen.
0: Ja.
1: Nou, eentje is bijvoorbeeld: je betaalt nooit met je bankpas, omdat alles herleidbaar is. Een ander ding is: als je geen auto aanschaft en je gaat te voet of met de fiets, maakt dat ook al een stuk makkelijker. Als je niet een geregistreerd woonadres hebt, dus bijvoorbeeld je zit in een community of je zit op een antikraak, dan ben je ook niet makkelijk te vinden. En zo zijn natuurlijk best wel heel veel dingen. Niet op social media zijn bijvoorbeeld. Geen mobiele telefoon hebben. Zijn allemaal dingen om onder de radar te blijven.
0: Ja.
1: En je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die wel wat op hun kerststok hebben. En bijvoorbeeld niet gevonden willen worden.
0: Ja. Maar Herma, jeuken jouw vinger. Want jij doet deze zaak niet, hè?
1: Nee,
0: maar
1: helaas.
0: Je volgt hem heel goed. Ja, ja. Maar waarom zeg je helaas eigenlijk?
1: Nou ja, het is natuurlijk nieuwsgierigheid. Hè? Ja. Waarvan je zegt, ja, hoe kan het ook dat die man gewoon door niemand is herkend? Hè? Wat is daar gebeurd? Ik ga ervan uit dat de politie buurtonderzoek heeft gedaan. Maar als hij echt doelbewust onder de radar wilde blijven. Dat is natuurlijk nog maar de vraag. Dan is het wel uitdagend om iemand te vinden. Wij doen zelf bijvoorbeeld lost and found onderzoeken. Wij krijgen dit soort verzoeken ook wel eens van familieleden die zeggen van, goh, er zijn een broer of een zus is al langdurig vermist. Wij vinden ze af en toe ook wel. Ja. Maar dan is het belangrijk om aan diegene te vragen, wil je ook dat we terugkoppelen dat je wel of geen contact wil hebben?
0: Ja.
1: En dan zegt iemand ook wel eens, ja, het gaat ze helemaal niet aan.
0: Nee, want we kunnen even luisteren wat de video van de politie die rondgaat. Mm-hmm. Wat hij in voorkomt.
2: Elke dag ligt hij hier op zijn bed. Hij slijt zijn dagen in een Amsterdams verpleeghuis. De jaren hiervoor leefde hij een rijk bestaan. Ze noemen hem Lucky. Maar wie is hij eigenlijk?
0: Nou ja, dat is maar een klein deel ervan. Het duurt iets langer. Ik zag dit en ik zit me ook af te vragen, waarom zijn we zo met deze man bezig en wil deze man dit zelf eigenlijk wel?
1: Ja, dat is precies wat ik me vanochtend afvroeg. Weet je, als je onder de radar wil blijven, dan vraag ik me echt oprecht af, heeft hij er belang bij dat hij zo in de picture komt, ook nog eens zo op die foto in zijn bed ligt?
0: Ja.
1: En misschien ook helemaal geen contact meer wil hebben met zijn bestaande familie.
0: Ja, want ik vind er ook nog een verschil. Als iemand onder de radar wil blijven, wordt vaak gebruikt bijvoorbeeld voor terrorisme of iemand die een moord heeft gepleegd.
1: Ja.
0: Maar je kan ook zeggen dat iemand een anoniem leven wil leiden.
1: Exact. En het is ook helemaal niet gezegd dat het crimineel is. Hè? Dus het hoeft helemaal niet te zeggen dat er iets gerelateerd is aan crimineel gedrag of dat hij iets op zijn kerfstok heeft. Ja. Maar iemand kan oprecht kiezen om niet gevonden te worden.
0: Ja.
1: En men heeft ook het recht om niet gevonden te worden.
0: Ja. Maar dat weten we hier niet bij. Dat maakt deze zaak ook ingewikkeld. Deze man praat niet, want als hij zegt van, joh, sodemiet erop, ik wil niks met jullie te maken hebben. Maar hij kan niet praten, zeg maar een paar woorden, geloof ik, in het Engels.
1: Ja.
0: Waardoor er allerlei verhalen ontstaan over dat hij ook uit Amerika komt.
1: Canada,
0: wat denk je,
1: Amerika.
0: Canada, ja, wat denk je daarvan?
1: Dat zou natuurlijk heel goed kunnen, maar is helemaal niet gezegd. En voor hetzelfde geld is het een dwaalspoor. Stel dat hij heel goed Engels spreekt of Canadees spreekt, maar hij komt heel ergens anders vandaan.
0: Ja.
1: Het zijn allemaal aannames. Zolang hij niet kan spreken of men niet daarover in gesprek gaat, komen we daar niet achter. Overigens is er ook jurisprudentie van iemand die ooit zichzelf ook op die manier heeft gemanifesteerd. Hè? Al in bed liggen, heeft ook allerlei hersenklachten gehad. Daar bleek achteraf niks van waar. Hij heeft het gesimuleerd. Dus ik heb wel begrepen dat bij deze casus van Lucky er wel is vastgesteld dat hij hersenletsel heeft.
0: Ja,
1: Ja,
0: dat zijn de feitelijkheden. Als een arts dat constateert, of chirurg, of weet ik wie het gedaan heeft, dan mag je daar, dan ga je daar van op aan.
1: Ja, daar kunnen we in dit geval dus ook wel van uitgaan.
0: Ja, ja. Maar er wordt ook gezegd, hij dronk kopje of het Latoplein, zat bij een boeddhistisch verbond in Oost. Volgens mij is het Amsterdam-Oost, hè? Het speelt zich af in Amsterdam. Ja, kun je dan eigenlijk nog wel steeds onder de radar blijven?
1: Ik denk dat het heel goed kan, want hij gebruikte, wat ik heb begrepen, ook meerdere namen. Althans, wat ik heb gehoord, dat er meerdere namen worden genoemd. En dat is maar de vraag, misschien heeft hij zichzelf voorgesteld met verschillende namen. Dat is misschien ook wel alleszeggend.
0: Ja. Stel dat jij deze zaak op jouw bordje had gekregen, hoe zou jij het aanpakken en zou je hem aanpakken?
1: Zeker zou ik het aanpakken.
0: Met welke reden?
1: Nou ja, ik vind toch eigenlijk wel dat nabestaanden, als ze geen antwoord op hun vragen krijgen en zijn echt op zoek naar iemand die geliefd is geweest in het verleden, dat het heel fijn is dat je er in ieder geval moeite voor doet.
0: Maar dat is nu niet zo, hè?
1: Dat zijn weten geen dus niet.
0: Nee, maar je gaat ervan uit dat nabestaanden dit zouden willen, maar we weten het
1: dat
0: niet.
1: Dat weten we helemaal niet. Misschien heeft hij helemaal geen nabestaanden.
0: Nee.
1: Maar als mensen zich bijvoorbeeld bij een lost and found onderzoek melden, dan gaan we dus op zoek naar iemand in zo'n situatie en dan vragen we, wil je wel of niet gevonden worden? En dan zijn er ook echt wel een groot deel die zeggen van, ja, ik wil helemaal geen contact meer. Ik wil gewoon niet meer terug naar de situatie waar ik in zat.
0: Ja, en dan trekken jullie ook terug als detective.
1: 100%.
0: Ja, ja. Ja. Zijn 250 tips binnengekomen? Zegt dat aantal jou iets?
1: Niet echt. Dat komt omdat wij zijn met een vermissingszaak in België lang bezig geweest. Daar zijn ook enorm veel tips gekomen. Maar er zijn ook heel veel tips die zijn niet bruikbaar. Er zijn ook tips van helderzienden. Mensen zeggen van alles. De politie moet ook eigenlijk alle tips nalopen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die op sensatie belust zijn. En misschien hem een keer hebben gezien. En misschien...
0: Ja. Maar jouw vak is dus, als er zoveel tips binnenkomen, dan moet je ze allemaal af.
1: Ja.
0: En dan moet je constateren, deze neem ik serieus. En...
1: Ja, exact. Ja, het gaat natuurlijk om waarheidsvinding. Hè? Wat klopt er wel en wat klopt er niet? En dat moet je allemaal uitrechercheren. En dat is echt heel tijdrovend. Ja.
0: En schat je in dat deze hele zaak, die veel publiciteit krijgt, wij praten er nu ook over, moeten we ook eerlijk over zijn, dat het nu weg gaat zakken? Of denk je dat dit alleen maar gaande blijft? Want ja, misschien kom je er niks over aan de weet. Hè? Deze man ligt nu in een verzorgingshuis, heb ik begrepen.
1: Ik denk dat alles uiteindelijk overwaait en dat dit uiteindelijk ook weer op de achtergrond verdwijnt. Er zijn natuurlijk zoveel mensen die verdwijnen. Dus hij is niet er één op zich. Hè. Er zijn meer mensen zoals hij. Maar omdat hij langdurig in een verpleeghuis ligt, zal de aandacht er wat meer voor zijn dan normaal. Maar er zijn natuurlijk diverse mensen die op dezelfde manier al heel lang niet gevonden of willen worden of niet gevonden zijn.
0: Ja. Ik dank je wel voor je komst, Herma Kluin.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: Acta en de Munnik met Morgen wordt fantastisch. Kunnen de enorme olie- en gasvoorraden van Libië een oplossing zijn voor de huidige energiecrisis in de wereld? Sinds 2011 is het land in burgeroorlog en er zijn twee regeringen. Toch heeft president Trump zijn oog op Libië laten vallen. En is er oproep aan investeerders, want er zijn tientallen miljarden nodig om de olie en gas uit de grond te halen daar in Libië. Afrika-journalist Gerben van der Aa, goeie avond, Gerben. Hoe groot zijn die voorraden eigenlijk daar? Is dat,
1: Libië heeft de grootste olie- en gasreserves van Afrika.
0: Ik zei Gerben, hè? Gerbert.
1: Ja.
0: Ik zei je van tevoren al. Moeten wel de naam goed uitspreken. Sorry.
1: We hadden het daar toevallig al. Maar Libië heeft de grootste olie- en gasreserves van Afrika. En niet van de wereld, want Venezuela heeft de grootste reserves. Vindt Trump ook heel interessant. En ja, Saudi-Arabië en Qatar en zo hebben ook nog heel veel. Maar inderdaad, het is dus groter dan Nigeria, groter dan Algerije.
0: Ja. En zijn ze daar actief mee aan de slag om dat naar boven te halen?
1: Ja, dat is dus altijd een probleem. En wat misschien ook interessant is om even te melden, is dat het natuurlijk heel dicht bij Europa is. Dus het ligt aan de andere kant van de Middellandse Zee. Er loopt al een gaspijpleiding van Libië naar Italië.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, sinds de val van Gaddafi, de Arabische lente, 15 jaar geleden, is het land eigenlijk een groot anarchistisch bolwerk met allemaal bendes die de dienst uitmaken en heel veel wapens. Dus inderdaad, met de investeringen in de olie- en gasindustrie, die zijn eigenlijk nooit echt van de grond gekomen. In die periode. En de olie en gas is wel altijd blijven stromen, ondanks het geweld in Libië. Maar inderdaad, het heeft dus veel meer potentie dan er nu eigenlijk uitgehaald wordt.
0: Want wie zou daar, je moet even uitleggen misschien dat er ook verschillende kampen bestaan. Twee grote kampen eigenlijk. Hè, waardoor ze niet, officiële regering, is die er?
1: Ja, kijk, er zijn dus twee regeringen. En de ene is erkend en gecreëerd door de Verenigde Naties. En de andere regering die heeft zichzelf in het zadel geholpen. Maar die heeft eigenlijk het meeste macht.
0: Dat is van de legerleider.
1: Ja, dat is Khalifa Haftar. Die zit in het oosten. Maar inderdaad, in het westen heb je dan Dabaiba. Is daar de premier. Kijk, de reden dat zij zijn in conflict met elkaar, maar er is eigenlijk nooit een grootschalige oorlog ontstaan tussen die twee partijen. En dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met die enorme olie-export die Libië nog steeds heeft. Want allebei die regeringen willen dat geld uit die olie-export hebben. Ja. En ze weten dat als we de olieinstallaties verwoesten of elkaar gaan bestrijden, dan zakt die hele olie-export in en dan hebben we helemaal geen inkomsten meer.
0: Dus daar
1: meer.
0: Is een soort gentleman's agreement over gemaakt van laten we vechten tegen elkaar, maar laten we de olie met rust houden.
1: Ja, precies, want dat is eigenlijk de enige de National Oil Corporation in het Engels is eigenlijk de enige nationale instelling die nog een beetje functioneert. Voor de rest is alles verdeeld in twee kampen.
0: Ja.
1: En dan heb je ook nog de centrale bank. En daar gaat al het geld heen van de olie-export. Dat is ook nationaal georganiseerd. En die verdeelt dan dat geld over die twee regeringen. Dus iedereen heeft er baat bij dat olie en gas, dat het daar goed mee gaat. Dus iedereen is slim genoeg om, er is wel geweld, maar iedereen is slim genoeg om het niet te laten ontsporen.
0: Ja, maar dan denkt Trump heel slim van, nou, pik in, ik heb je kansen, ik kan gaan onderhandelen. En dan zorg ik wel dat het mijn kant op stroomt.
1: Ja, precies. Dus dat is, Trump heeft speciale gezant aangesteld. Massad Boulous, dat is een Libanese Amerikaan. En die is dan weer gelieerd aan zijn familie, want de zoon van deze gezant is getrouwd met een dochter van Trump. Maar ja, hij spreekt natuurlijk goed Arabisch, dus hij is nu bezig om die twee regeringen bij elkaar te brengen en hij probeert ze te verleiden met grote investeringen in de olie- en gas winning. Ja, en dat is misschien ook de enige koek waar die twee regeringen echt op zullen happen. En die twee regeringen echt toe kan verleiden om de wapens echt neer te leggen.
0: Maar dan moet er ook flink geïnvesteerd worden om die olie boven te halen.
1: Ja, precies. Maar er zijn genoeg mensen rondom Trump en Amerikaanse investeerders die daar heel graag in willen investeren. Vooral omdat de voorraden zo enorm groot zijn. En omdat nu natuurlijk de oorlog in Iran, de hele gasexport uit de straat van Hormuz, de Persische Golf, ingewikkeld is. En wie weet hoe lang dat nog doorgaat. En Libië is natuurlijk heel ver verwijderd van de van het echte Midden-Oosten. Het ligt gewoon vlakbij Italië. Via de Middellandse Zee vaaien zo naar de Verenigde Staten.
0: Dan heb je helemaal niks. Meer pijpleidingen komen zelfs.
1: Ja, precies. Er zijn nu twee pijpleidingen. Maar er zijn weer plannen voor een nieuwe pijpleiding naar Egypte. En er zijn ook weer plannen om via Syrië dan weer een pijpleiding naar Europa aan te leggen. Ja. Via Turkije loopt al een pijpleiding. Dus dan heb je helemaal geen last meer van de oorlog in Iran.
0: Nee, het zou een oplossing kunnen zijn.
1: Nou ja, het is wel iets wat op de achtergrond speelt. Ja.
0: Maar speelt dan niet, misschien bij Trump, weet ik niet, maar bij anderen die zich daarmee gaan bemoeien, dat je je ook inlaat met Libië, waar die strijd gevoerd wordt, waar mensen ook niet betrouwbaar zijn, maar je gaat er dan wel mee onderhandelen.
1: Ja, maar volgens mij denkt Trump heel erg van dat hij met geld alles kan regelen. Dat, ja. En misschien heeft hij daar ook wel gelijk in. Want zijn voorgangers hadden natuurlijk altijd over mensenrechten en democratie. En dat ging eigenlijk in de hele regio het ene oor in en het andere oor uit. En iedereen knikte wel ja en amen. Maar uiteindelijk interesseerde niemand zich voor democratie en mensenrechten. En de meeste mensen wisten ook wel dat Amerikanen uiteindelijk ook...
0: Ja. Maar als Trump dat allemaal terzijde schuift, wat je nu noemt, en gaat gewoon in onderhandeling en dat komt tot stand, dan denk je dat het ook zijn voordelen kan hebben.
1: Nou ja, dan krijg je wel een stabiele dictatuur misschien. Net zoals in Saoedi-Arabië, een pro-westerse stabiele dictatuur. En niet zoals in Iran dus, die alleen maar oorlog wil voeren, maar een vriendelijk gezinde...
0: Ja.
1: Baken van welvaart en olie en gas vlakbij Europa.
0: Ja, we gaan het zien.
1: Ja.
0: Ik dank je wel voor je komst, Afrika-journalist Gerbert van der A. Ja, politiek vernuftig, maar alles behalve het ideale schoonzoon. Dan heb ik het over Bill Clinton. Hij wordt morgen 80 jaar oud. Wat is er nou nog over van het imago van de voormalig president van de Verenigde Staten na de Lewinsky-affaire en de Epstein-files? Michiel Vos hangt aan de lijn, zoals het heet, vanuit de Verenigde Staten. Dag, Michiel.
2: Dag, Wilfried. Hallo.
0: Jij hebt hem ontmoet. Jij kan hem over hem spreken.
2: Ja, je legt een grote vraag bij mij neer. De nalatenschap van de beste man. Morgen 80. Ja, ik heb hem meerdere malen ontmoet. Ontmoet is een groot woord. Hè. Je komt hem tegen tijdens een conventie in Denver of in Charlotte. En dan is hij bezig met de nominatie van bijvoorbeeld een jonge Barack Obama. En dan ontmoet hij mij natuurlijk als meestal de schoonzoon van. Dus dan, en mijn schoonmoeder die stelt mij dan voor en dan zegt ze meestal...
0: Mevrouw Pelosi,
2: en dan zegt ze, Nancy, en dan zegt ze... Mr. President, this is Michiel. He's from the Netherlands. En één keer wist Bill Clinton meteen bij het woord the Netherlands... meteen, the postcode loterij. Had hij het meteen over, in één keer. En hij wist ook drie namen te noemen, die ik meteen ben vergeten... van mensen die bij de postcode loterij werkten. Want dat wist ik natuurlijk niet. Clinton Global Initiative heeft goede contacten, nog steeds geloof ik... met de postcode loterij in Nederland. En dat gebeurde me twee keer. Eén keer in Washington, bij zijn vrouw thuis, bij Hillary thuis... tijdens een kleine fundraiser die dan was opgezet... voor een senaatscampagne toen, in 2006, voor Hillary. Maar die dan typisch Bill Clinton volledig overneemt. Want Bill Clinton is daar natuurlijk als man van. Ja. Maar klein gezelschap, al die mannen... dat zijn meestal mannen die geld geven aan democraten... en mijn schoonmoeder dus... die staan dan toch een beetje te wachten op de anekdotische verhalen, de fantastische one-liners van Bill Clinton, de man die in het Witte Huis is geweest, de man die als een soort van Nelson Mandela van Amerika door heel Amerika loopt en overal een hand schudt, een anekdote neerlegt, een verhaal heeft, geïnteresseerd is, dingen weet, de postcode loterij kent als je hem ontmoet. En dat maakt toch een indruk. En dat laat je niet helemaal, dat idee dat Bill Clinton met jou praat, als hij iets tegen jou zegt, ook al zegt hij hallo Wilfried, dan denk je toch, hij praat echt met mij. Maar dat is een gave.
0: Is het niet een hele gehaaide truc dat je, hoe zeg je het ook weer, dat je veel weet van weinig?
2: Dat zou best kunnen, maar hij weet dan best wel
0: of
2: veel.
0: Of weinig weet van veel, moet van ik eigenlijk zeggen.
2: Of weinig, hij weet dan best wel veel of genoeg van veel. En hij werd tijdens een andere fundraiser in New York geïntroduceerd door de host als we have Bill Clinton with us, the great explainer in chief. He explains shit. Dat was dan in beperkt gezelschap ook weer allemaal rijke mensen. En dan werd Bill Clinton glimlachend op een podiumpje gezet bij iemand thuis, bij een hele rijke Wall Street financier in New York op de Upper East Side. En dan ging hij gewoon vertellen. En al die mannen, niet alleen maar ook vrouwen, maar vooral mannen hingen aan zijn lippen, want die wilden dan verhalen uit de oude doos.
0: Ja, maar dit klinkt als sterk anekdotisch en niet dat het echt een ziener is geweest in zijn leven.
2: Nou, dat was hij denk ik tijdens zijn presidentschap wel meer. Ik ken hem natuurlijk, ik heb hem een paar keer meegemaakt, inderdaad natuurlijk in zijn post-presidentschap. En hij was denk ik wel de eerste die het presidentschap na afloop wist om te zetten in een soort van post-presidentiële carrière. Dat die andere, Reagan heeft ooit één speech gegeven geloof ik in Japan en toen was het klaar. Bill Clinton heeft eindeloos zich geïnteresseerd voor al die lokale verkiezingen en democratische kandidaten na 2000, nadat hij het Witte Huis verliet. En daar kon je hem altijd op aanspreken. En hij wist altijd Ohio 3rd en Iowa 2nd, al die obscure districtjes met races tussen mensen waar je nog nooit van het gehoord. Mm-hmm. Dat wist hij dan. Ja. En dan wist hij misschien weinig van veel, maar dat was altijd wel indrukwekkend. Hij was een echte partijman.
0: Maar was het ook niet ingegeven, want ik herinner me wel dat hij wel eens naar Nederland kwam en dan was je 2 ton armer of misschien wel meer, als hij een speech van half.
2: Wat dat betreft zeker. Hij is ook Amerikaans, dus dat werd dik verdiend. Aan de speeches heeft hij dik verdiend. Hij heeft ongelooflijk veel geld verdiend. Volgens Forbes heeft hij in zijn postpresidentschap, ik geloof tussen 2000 en 2015, een kwart miljard verdiend aan memoires, aan speeches, voor een ton per speech. Maar dan ging hij ook naar Café Papeneiland in Amsterdam, op de Prinsengracht. Dat dan weer wel. Weet je wel, dat heeft hij dan ook gedaan. Ja. Dus hij heeft charme. Ja, en natuurlijk één grote vlek op zijn blazoen. Hè. Dat moeten we natuurlijk niet overslaan. Hij heeft charme, anekdote. Het is een beetje een ziener. Hij deed een goede economie en was populair. Maar ook Monica Lewinsky. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Dat kunnen we in deze tijden niet vergeten. Ja.
0: Is die aandacht daarvoor is natuurlijk verslapt. Maar dat kleeft eeuwig aan hem, zal ik maar zeggen. Denken mensen daar inmiddels aan? Denkt het land daar inmiddels anders over? Over hoe dat was destijds?
2: Ja, Monica werd toen afgemaakt in de pers. Dat zou nu denk ik hopelijk wel anders zijn. En het is hem altijd blijven aankleven. Het is altijd een asterisk, een grote asterisk achter zijn naam. Het heeft ook geleid tot zijn impeachment. Het heeft hem een jaar van zijn presidentschap gekost. Heel 1998 ging op aan die idiote affaire die hij had met die intern. En de jurk en de sigaar en dit en dat. En door zijn vriendschap met Jeffrey Epstein is dat natuurlijk allemaal weer een beetje opgerakeld. Clinton en vrouwen, kunnen we hem wel vertrouwen? Slick Willy, hoe zit dat ook alweer met dat huwelijk met Hillary? Is dat wel echt? Weet je? Dat komt allemaal weer terug in een soort narratief van, is de man wel te vertrouwen? Of is hij toch een beetje een slick man?
0: Maar
2: in
0: jij mag het zeggen, glijdt het allemaal toch een beetje van zijn schouders af? Die kritiek.
2: Genoeg. Net genoeg, zou ik zeggen. Het is toch iemand die, ik bedoel, hij is ook bijna, als je nu kijkt vanuit nu, hij was een soort van genuanceerd president die althans probeerde om president van iedereen te zijn. Dat lukte hem zeker niet altijd. Dat is volledig uit de politiek verdwenen. Hij was civil, hij was zeg maar keurig, ook richting de, later ook zeker richting de Bushes. Dat is nu allemaal volledig verdwenen. En hij is wat dat betreft echt uit een andere tijd. En ook iemand die met iedereen wel door een deur kon. Niet altijd werd vertrouwd door iedereen hoor. Ik wil hem niet ophemelen, maar wel iemand die zegt, de 42e president staat bekend, denk ik, als een president. Waar we, weet je wel, uit de oude doos bijna.
0: En hoe was hij, hoe vind je hem als de man van?
2: Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Het is natuurlijk niet, het is een beetje een, laten we zeggen, een ingewikkeld huwelijk, denk ik. Met twee hele ambitieuze mensen. En zij wilden nog carrière maken. Dat is natuurlijk in het Witte Huis. Dat dus niet echt is gelukt. En in bijvoorbeeld 2008 gingen zij heel hard tekeer tegen de jonge Obama. Die het toen uiteindelijk won. En dat heeft hem, Bill Clinton, niet heel veel vrienden gemaakt. Bijvoorbeeld in New York, waar ik toen woonde. En iedereen was voor Obama. Ja. En toen ging die oude Bill Clinton zich er opeens mee bemoeien. En heel erg zijn vrouw naar voren drukken. Dat is gelukkig toen volgens New Yorkers niet gelukt. Maar dat soort dingen. Toen was hij een beetje opeens de oude man. Weet je,
0: hij heeft ook iets van een vechtjas, toch? Hij gaat een robbertje aan.
2: Vind ik wel. Ook omdat hij zo geïnteresseerd is. Bijvoorbeeld eindeloos in verkiezingen. In ook lokale verkiezingen. Op een niveau Schiermonnikoog, tweede district. Waarvan je denkt, hoe kan je dit bijhouden? En dat weet hij dan. Of hij is voorbereid. Of het is hem ingefluisterd. Maar hij weet het wel. En in die fundraisers waar ik hem dan vaak tegenkwam. Wist hij dat altijd. En dan zei hij, oh, we gotta support this guy. We gotta support her. And we gotta give some money. En dan legde hij het helemaal uit. En dan was hij wel de absolute partijman. Veel meer bijvoorbeeld. Dan Obama, die nauwelijks iets doet voor de partij.
0: En heeft het er ook voor gezorgd, heeft het er ook toegeleid dat daarmee de Democraten en de Republikeinen meer als bokken tegenover elkaar gingen staan?
2: Ja, ik denk dat ze daar allemaal toe hebben bijgedragen. En Bill Clinton ook wel. Hoewel die nog wel mooi, laat ik zeggen, de nadruk legde op it's the economy, stupid. Hè? Die zorgde voor banengroei en die nog enigszins een band had met, laten we zeggen, wit. Working class Amerika. Dat zijn de Democraten grotendeels verdwenen. Hè. Dat zijn ze kwijtgeraakt aan Trump of aan Bernie Sanders, aan diep links of diep rechts. Dat was nog ouderwets toen bij Clinton. Maar dat heeft hij ook een beetje zelf om zeep geholpen door NAFTA en door de toelating van China tot de Wereldhandelsorganisatie. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Ja.
2: Maar nee, inderdaad, hij heeft wel wat dat betreft een Wilfried, als ik het zo mag zeggen, een soort ouderwetse president, nummer 42. Net zoals dat je nummer 43 had of nummer 41.
0: Ja.
2: Dat is nu allemaal anders.
0: Het feit dat je hem kent, wil dat zeggen dat je morgen op zijn feestje bent?
2: Nee, ik ben niet op zijn feestje. Nee,
0: wat voor feestje wordt dit?
2: Ik moet Nederlands beschaafd zijn. Ik bedoel, ik ken zijn bibliotheek is geloof ik de hele dag gratis open in Arkansas. Ja, dat is ook natuurlijk een fantastisch verhaal dat hij natuurlijk uit hoop. Hij komt natuurlijk uit de modder van Amerika. En hij wist het te brengen tot het Witte Huis. Dat is ongekend. Dat hij the man of hope. Hope Arkansas. En die met een beetje een grote mond en een slecht zittend pak als gouverneur van Arkansas, een beetje toch het achterveld van Amerika, president werd. Het was ongekend. Ja. En ja, dat was toch een fantastisch verhaal.
0: Ik ga toch eens kijken of hij echt slechte pakken had trouwens. Maar goed, ik dank je wel voor je commentaar op meneer Clinton, die 80 jaar wordt. Dank je wel, Michiel Vos.

0: Deze zomer richten we het oog niet alleen op morgen, maar kijken we ook verder de toekomst in. Dat doen we met jonge denkers. Vandaag is dat filosoof Evelien Groot van de Erasmus Universiteit. En we gaan het hebben over het patriarchaat dat een revival beleeft. Goedenavond, Evelien. Patriarchaat, wat is... Hoe kom je daarbij? Wat is het eigenlijk?
1: Nou, ik denk eigenlijk, het patriarchaat is nooit echt weg geweest. Maar er zijn nu wel flinke tegenkrachten die emancipatiestrijd, die heel erg heeft gevochten om gelijkere rechten te vinden voor mannen en vrouwen in de maatschappij. Om dat toch voor een deel terug te draaien. En dat lukt ook aardig de afgelopen jaren.
0: Ja.
1: We zien bijvoorbeeld dat... Ik las nog even de cijfers na. Maar de Equality Index van de World Economy Forum... heeft bijvoorbeeld aangetoond dat Nederland van plek 25 naar 43 is gekelderd. Nou, we weten natuurlijk allemaal, abortusrechten in Amerika zijn teruggedraaid. Er zijn minder vrouwen actief in de politiek in Nederland dan de vorige kabinetten. Dus er is iets gaande.
0: Ja. Maar in hoeverre, want jij bekijkt de geschiedenis goed, in hoeverre ga je dan terug en wat constateer je dan? Stel dat je 100, 200, 300, 400 jaar terug gaat.
1: Nou, dan gaat het veel beter dan een jaar geleden. Ik heb in mijn onderzoek me heel erg gericht op één belangrijke denker, een belangrijk feministisch denker, Germaine de Staël. Iemand die in de geschiedenis van de filosofie is vergeten. Ik heb een procesonderzoek naar haar gedaan. Naar haar gedachtegoed. Zij wordt ook wel de moeder van het liberalisme genoemd. Een van de grootste opponenten van Napoleon. Dus ik stuitte op een gegeven moment per toeval op haar. Hoe kunnen we haar nou zijn vergeten? Dus ik ben heel erg in die geschiedenis gedoken. Zij leefde ten tijde van de Franse Revolutie. Ze maakt echt, die dagen die leidden naar die revolutie toe, maakte zij van heel dichtbij mee. Haar vader was minister van Financiën onder Louis de XVI. Dus echt heel dicht bij het politieke vuur zat ze. En zij was ook op een gegeven moment revolutionair. Ze was voor die vrijheid, gelijkheid, broederschap. Maar dat broederschap bleek echt heel erg een broederschap te zijn en niet een zusterschap. Je zag dat in de nadagen van die revolutie, toen de koning van de troon werd geworpen, een machtsvacuüm ontstond. Heel veel potentie voor meer gelijkheid tussen lieden.
0: Ja.
1: Op allerlei niveaus. Maar de vrouwen mocht zeker niet meedoen. Dus als je in die tijd, bijvoorbeeld zoals Alain de Gouges deed, een pleidooi schreef voor gelijke rechten van man en vrouw, dan eindigde je onder de guillotine. En wel nadat je nog eens heel erg lelijk werd betast aan je genitalie, om te kijken of je niet echt een man-vrouw was. Want een vrouw kon dat toch niet beweren. Dus als je in die tijd alleen al voor gelijke rechten van mannen en vrouwen was, dan
0: Moet
1: je het met de dood bekopen.
0: Ja, maar je zou kijken, god, die guillotine, daar hoor je niet meer van nu, zou ik maar zeggen, vandaag. Althans niet in Nederland.
1: Nee, de guillotine is weg. Gelukkig
0: Die is weg, maar wat gebeurt er als vrouwen op de barricade gaan en strijden voor vrouwenrechten? Wat gebeurt er dan steeds in de geschiedenis? Staan er dan mannen op die het machismo in zichzelf oproepen en zeggen, ja, maar dit willen we niet? Of wat gebeurt er?
1: Zeker. Er is altijd zo'n emancipatiestrijd. En in het geval van het patriarchaat is het langs de lijnen van seksen of gender. Ontstaat er altijd een tegenbeweging. En dat zien we door de hele geschiedenis heen. Als we weer even die Franse Revolutie pakken. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment machtsvacuüm. Mensen winnen op een gegeven moment kleine privileges.
0: Ja.
1: Als je ook maar iets van een privilege hebt en je moet dat weer gaan delen met anderen, eigenlijk een soort van gelijkere verdeling, doe je afstand van een aantal privileges. En dat leidt ertoe dat degene die privileges hadden, het gevoel krijgen dat een onrecht wordt aangedaan.
0: Ja.
1: Dus een logische tegenreactie, heel menselijk, past heel erg bij de menselijke natuur. Iets waar Germaine de Staël ook heel veel onderzoek naar heeft gedaan, die menselijke natuur. Die psyche, hoe werkt dat dan psychologisch en hoe leidt dat dan tot maatschappelijke gevolgen? Nou, dat leidt tot een tegenreactie. En wat we nu zien, kijk, in de jaren 90 en 0, toen werd ik volwassen, Sex in the City. Nou, dat was toch echt wel een teken. Nou, wij vrouwen, we rock the world, weet je wel. Maar we zijn er gewoon echt nog niet. Ik denk dat, Simone de Beauvoir zei, we zijn de tweede seks. Ik denk dat dat nog steeds aan de hand is. Het is veel subtieler. Natuurlijk hebben we vrouwen in het bedrijfsleven aan de top, maar nog lang niet op het niveau dat je zou willen.
0: Als er steeds even een terugtrekkende beweging is, wat jij constateert, en terecht, zou je toch ook kunnen zeggen, oké, het gaat niet zo ver terug. Ik denk aan politiek in de jaren 70, toen ik jong was. Toen was er volgens mij waren er maar een paar vrouwen in die politiek die actief waren.
1: Absoluut.
0: Nu zijn het te veel meer, als je nu kijkt.
1: Absoluut.
0: In de Kamer.
1: Ja.
0: En soms weer even minder. Maar je zou zeggen, het gaat toch steeds verder vooruit? Ja. Of ervaar je dat niet
1: zo? Ik denk dat het positieve verhaal is. Dus,
0: moet ik dat nou zeggen?
1: Ik bedoel, het patriarchaat is nog niet weg. Maar het wordt wel steeds minder invloedrijk. En ik denk, op dit moment is het patriarchaat zo verknoopt met andere emancipatiestrijden. De democratie staat op dit moment gewoon hartstikke onder druk.
0: Ja.
1: En het is denk ik heel belangrijk om te zien dat als wij een maatschappij willen ontwerpen waarin mensen zo veel mogelijk gelijkheden genieten, waarin de rechtsstaat wordt beschermd, de journalistiek nog wordt geloofd, de wetenschap nog een bepaalde standing heeft, waar mensen elkaar treffen, waar individuele rechten nog worden beschermd, dan moeten wij, denk ik, het patriarchaat, of in ieder geval de vrouwenstrijd zien als een soort kanarie in de kolenmijn. Op het moment dat het slechter gaat met de democratie, met de rechtsstaat, dan laten vrouwenrechten als een van de eerste zien dat er iets mis is, dat er iets aan de hand is. Dus het feit dat het wordt getornd aan abortusrechten, dat laat gewoon al zien dat er ook wordt getornd aan überhaupt mensenrechten.
0: Dat zeg je ook iets over Amerika in deze tijd.
1: In deze tijd Amerika, maar natuurlijk zijn er ook hele bewegingen in Nederland gaande die bezig zijn om abortus weer onder druk te zetten. We hebben een SGP die nog steeds vrouwen helemaal niet een politieke gelijke positie toekrijgt. En die krijgt gewoon nog steeds alle ruimte.
0: Ja.
1: Dus in die zin denk ik dat het dat die verknoping tussen die vrouwenrechten, maar ook als het gaat om minderheden en als het gaat om etnische minderheden, als het gaat om religieuze minderheden. Hoe slechter we die minderheden behandelen, hoe slechter we uiteindelijk zorgen voor onze democratie, voor onze rechtsstaat, voor ieder. En op dit moment staat die rechtsstaat op zo'n danige manier onder druk dat autocratische leiders echt om de hoek staan.
0: Ja, wat is jouw verklaring voor die nieuwe aanhang, zou ik maar zeggen, naar conservatieve ideeën over de rolverdeling tussen man en vrouw? Ja, manosfeer, hoor je steeds meer over. Populariteit van mensen als Tate en zo. Ja. Waar komt dat dan vandaan?
1: Ja, dat is een hele
0: Heb je dat ook alweer eerder gezien in de geschiedenis?
1: Kijk, wat je dan in de Franse Revolutie heel duidelijk ziet, is dat op het moment dat vrouwen meedingen voor politieke rechten of politieke ruimte, dat heel hard toe wordt geslagen. Want er is toch een idee van schaarste. Er is niet genoeg plek voor iedereen. Dus als wij plekken moeten maken, er is al zo weinig ruimte, dus laten we zeker niet ruimte geven aan vrouwen. Jongeren staan heel erg onder druk, zien de toekomst heel erg negatief tegemoet. Jonge mannen horen ook, wat ook natuurlijk een negatief verhaal is, van mannen zijn slecht en feminisme is goed. En dat doet ook iets. Hè? Doet weer iets met je eigen positie. Dus het is ook weer leren, bepaalde privileges die ik dus had omdat ik man was, die moet ik misschien op een andere manier gaan zien vorm te geven. Maar als de toekomst ook onzeker is, als mensen voelen dat hun eigen positie precair is, dan is dat natuurlijk ontzettend moeilijk. En ik denk dat heel veel jonge mannen eigenlijk zich in een precaire situatie voelen.
0: Die kunnen ze in hun zak steken, zou ik bijna zeggen. Goed dat je er was, Eveline Groot, in onze serie De Jonge Denkers. Dankjewel voor je komst.
2: Het is 11:55.
0: Ja, Joey Veerman, de voetballer, die snakte naar een transfer richting het buitenland. Dat is gelukt. De PSV'er gaat nu voor het Duitse Borussia Dortmund spelen. En die club kondigde hem zo aan.
3: Denn wir Dortmunder, wir stehen zusammen. Mehr muss eigentlich nicht wissen.
4: Ich habe helemaal niks van verstaan, maar ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, Juri Mulder, technisch directeur van het Duitse Schalke 04. Wel een goede start van hem gelijk, dat hij een paar zinnen in het Nederlands zegt. Joey Veerman in plaats van in Duits.
5: Ja. Nou, hij moet vooral zichzelf blijven. Dat is heel belangrijk, inderdaad. Ja.
0: Maar goed, jij
5: en zijn humor houden.
0: Nou. Ja. Nou ja, dat is interessant dat je dat zegt, want hij is een grappige jongen. Maar goed, flap het er maar eens uit in het Duits. Jij werkt in Duitsland als technisch directeur van die club. Niet van, van de concurrerende club. Nee, maar je hebt ook gevoetbald. Welke woorden moet je nou gelijk paraat hebben als je op de training staat?
5: Nou, in een wedstrijd, als je bijvoorbeeld waar ik pas later achter kwam, ze riepen steeds Leo in het veld. En ik keek om me heen, maar ik zag nergens een Leo. Want bij ons in het elftal liep er ook geen Leopold of wat dan ook.
0: Nee.
5: Maar het bleek dat dat los was. Dus ze hadden hier iets op gevonden. Want in het voetbal in Nederland mag je niet losroepen. Daar krijg je een vrije trap tegen.
0: Ja, dat is voor keepers, hè, met name. Ja,
5: ja, keepers mogen het wel, geloof ik, roepen.
0: Oh, wel, oké. Okay. Dus wel, Leo was een trucje om het alsnog
5: een trucje,
0: te...
5: Ja, en dat kwam. Dus dat is goed voor Joey om dat te weten. Als hij wil dat er een tegenstander niet aan de bal komt, Leo.
0: Ja, als het iets minder sympathiek moet. Stel, hij zit er een paar maandjes en het gaat goed met hem. Speel nou eens over, klootzak.
5: Spiel een bal, Mauritie, doe aarslog.
0: Oké.
5: Dat klinkt eigenlijk veel beter.
0: Ja, ik vind lange zin.
5: Dat moet je daar niet doen. Want ik deed dat ook wel, weet je. Dan had ik daar, dan zei ik bij de derde keer dat de speler mij op verkeerde been speelde, dan zei ik dat tegen hem. En dan kwam hij na de wedstrijd naar me toe en zei: heb je iets persoonlijk tegen mij? Dus ze namen dat, heb je iets tegen mij? Dus ze namen dat persoonlijk.
0: Oké, dus als Joey Veerman...
5: De cultuur is wel een beetje anders. Wij zijn directer.
0: Ja.
5: Zeker eentje die uit Volendam komt. Nee, ja. Dat moet toch een beetje even klein fluweel handschoentje erbij aanpakken. Dat zijn wel echt, zijn wel een beetje verschillende dingen, hoor.
0: Ja, oké, dus hij moet het vooral netjes zijn.
5: En wat natuurlijk, weet je wat er natuurlijk gewoon als 80.000 man schreeuwen op de tribune, want die zitten er daar bij Dortmund. Jeez, weet je wel, dat gaat dan best wel hard. Dan raad ik hem ook aan om maar gewoon op doel te schieten.
0: Ja. Oké. Okay. En is, ja, ik heb volgens mij, ik gebruik jouw vader dat wel eens. Dreh- und Angelpunkt.
5: Ja, dreh- und Angelpunkt. Hè. Dat is de spel. Kijk, in het Duits heb je natuurlijk Spielmacher ook. Hè. Hij is echt een typische
0: Bestaat
5: Spielmacher.
0: Bestaat dat toch? Ja. Dat
5: ja,
0: woord?
5: Wel. Kijk, dat is wel uit het Duits. Dus de middenvelden waar het allemaal om draait. Dreh- und Angelpunkt. Degene die de beslissende passes geeft. Die ook de assists geeft. Die een doelpunt maakt. De belangrijkste man op het veld. En dat is Veerman wel zo'n soort een voetballer naar.
0: En mag die steenkool Duits gebruiken?
5: Ja, helemaal. Want het is een steenkool. mijn gebied. Hè, dus ja. Als je iemand begroet, is dat Glück auf.
0: Glück auf van het mijne, ja.
5: Ja, tuurlijk. Dus je zegt niet hallo, hoi, Glück auf. Dus als hij dat al zegt, dan is het fantastisch.
0: Ja.
5: En hij moet natuurlijk één wedstrijd moet hij weten. En dat is de wedstrijd, die hebben wij natuurlijk ook dik aangekruist. Die is eindelijk weer, is er weer. Dat is Das Revier Derby. Dat is de wedstrijd natuurlijk tussen mijn club en Dortmund.
0: Ja, dat wordt spannend, ja. Dankjewel, ja, Jurri Mulder.
5: Oké, und ein Bratwurst.
0: Ja, de braadwoest, ja. Ja, dan zit deze uitzending van Met het oog op morgen erop. Misschien weten we morgen weer iets meer over Lucky, waar ik de uitzending mee begon, maar vermoedelijk niet. Morgen presenteert Ezra El Miloudi en ik ga u nog een hele goede nacht wensen.

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt er als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
1: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: NPO Radio 1.
16: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend 3 wedstrijden in de tweede divisie. Quick Boys speelt uit tegen IJsselmeervogels. Rijnsburgse Boys verloor de eerste wedstrijd van het seizoen. Nu thuis tegen Jong Sparta. En ook verlies was er in de eerste wedstrijd voor Katwijk. Nu is de tegenstander op de eigen krom, Hoek uit Zeeland.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Oh, miss the eye of the mountain below.

0: zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral, elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. En bestel de vlam

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtendregen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Amersfoort Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio in Westwordwakker op Radio West.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969...